Dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elden.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

zet je radio harder voor de beste muziek. De beste muziek. Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
2: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
1: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er staat in de regio 1 file langer dan 5 minuten. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Gary Below met een plaat uit 1996, een vrij nieuwe plaat, Forever Love. Wat een lekker begin van de vroege dinsdagmorgen. Goedemorgen, het is alweer dinsdagmorgen, de 14e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer, pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender die staat daar weer klaar. Dus dat betreft, dan zijn we er helemaal klaar voor. Ja, vandaag ook weer een zomerse dag voor de boeg. Dus we hebben er zin in. We gaan beginnen.

Johnny Guest en daarvoor 10cc. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Nou, als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat er daar niet wat op. Dus geen nationale feestdag voor Nederland of wat dan ook. Maar wel in Frankrijk. Quintas Julien. Dat is een nationale feestdag van Frankrijk. Op deze dag wordt de bestorming van Bastille in 1789 herdacht. Dus wel in Frankrijk een nationale feestdag.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Lean on Me, een plaat van Club Niveau en Gilbert O'Sullivan met Get Down. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Ik zie dat Natja Nooyen vandaag jarig is. Is een Nederlandse zangeres, is vandaag 48 jaar geworden. En Wouter Bos, bekend van de politiek, is vandaag 63 jaar geworden. En Marieke van der Pol, een actrice en ook schrijfster, is vandaag 73 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij had ik er nog één gezien. Ja, Edvard Nissen. Edvard Nissen is een Nederlandse radio-dj en ook een nieuwslezer. Is vandaag alweer 78 jaar geworden. En dat waren de jarigen die vandaag op de kalender staan. MUZIEK.

0: En terug naar het jaar 1972 met Michael Jackson. Ja, dit was ook Michael Jackson met Ben. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het droog, de meeste plaatsen zonnig. Om 9 uur is het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. En de wind waait uit de noordoosten tot oosten. En is op veel plaatsen matig van kracht. En de noordkust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Nou, kijken we naar vanmiddag. Vanmiddag is het zonnig. De noordoostenwind blijft stevig doorwaaien. En waar deze wind vanaf het water waait, zoals op de Waddeneilanden en de noordkust, en aan het IJsselmeerkust van Noord-Holland wordt het maximaal 25 graden. En de rest van het land wordt het 27 tot 33 graden. Met de hoogste maxima van in Limburg en Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. In het oosten en zuiden komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling. Maar de kans op dat het een lokale bui komt is uiterst klein. Nou, vanavond is het nog een tijd zonnig. Om 9 uur is het van noord naar zuid 20 tot 28 graden. En de nacht naar woensdag daalt de temperatuur naar waarde tussen de 15 en 19 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Vanessa met Upside Down.

Upside Down. Ja, een plaat van Vanessa was dat, hè. 1982. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen ook weer zo'n zonnige zomerse dag. 29 graden met een windkracht 3. En donderdag ook 28 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. In de kans, wel kans op nevel in de vroege morgen. En vrijdag 25 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. En dan wel af en toe bewolking, dat wel. Nou, kijken we naar de weercijfers. Nou, 4 keer een 8, dus vandaag een 8 en morgen ook. En donderdag en vrijdag ook een weercijfer 8. Straks pakken we de verkeersinformatie erbij van de ANWB. Maar eerst Maywood, Standing in the Twilight.

0: Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Meerdere files, hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. Ook de A50 richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En dan de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Lent en Elden 4 kilometer en een kwartier extra. Er is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Dat is Panel Ballet met de True. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten eruit gehaald. Ja, staat vandaag niet echt veel op, maar ik heb wel twee berichten gevonden. 1867, Alfred Nobel geeft de eerste demonstratie van zijn uitvinding dynamiet. Ja, wat explosieve uitvinding was in 1867. En ook nog een berichtje uit 2005. Een stroomstoring in Hoogvliet veroorzaakt het stilvallen van alle bedrijven op de Vondelingenplaat. Waaronder de raffinaderijen van Shell. Ja, dat gebeurde in 2005 op deze datum.

0: Hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

Beret of the Green Beret. Ja, de groene baretten. Het was op plaat uit 1966. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leusing. Albert Leusing was jarig afgelopen weekend. En vandaag is hij op de radio, dus van 2 tot 4 uur. En van 4 tot 5 uur Locomotief. Van 5 tot 6 uur Sportief zijn, zeker weten, met de Dirk-Jan Grokezijn. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur In de Country met Jan Theo van Hout.

De Seegers. Ja, straks na 12 uur is de mannetje van de radio weer op de radio bij Loco FM. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hits uit de jaren 60, 70 en 80 bij mannetje van de radio. Met Willem van der Belt natuurlijk. Bij Regio Radio Loco FM. En je hoort elk uur de troetenschijf voorbij komen. En deze ochtend is die van The Middle of the Road met Sacramento. En verder kun je weer twee waardebonnen winnen te waarde van €200. En de tourklassieker is deze ochtend van Christy met Yellow River. Dus dat onder andere bij Mannetje van de Radio met Willem van der Bijl. Dus straks na dit programma, dus na 9 uur op Loco FM. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. We hebben nog twee platen, ja, we kunnen nog twee platen draaien. De Cats met One Way Wind en de instrumentale plaat natuurlijk, hè, hebben we nog niet gedraaid. Doen we dit keer met de Peppers, met Pepperbox.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
1: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
3: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Zojuist komt er een melding binnen van een ongeluk op de A30 Barneveld-Ede. Bij Barneveld Noord is de weg helemaal dicht. U kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is ongeveer 25 minuten... En verder rijdt het langzaam op de A50 naar Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Ravenstein dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 1055. Dit is Loe FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Sandra met Everlasting Love. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en New FM op de vroege dinsdagmorgen. Vandaag alweer de 14e van juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords gaan we erbij pakken. En qua muziek, nou, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, zal ik even bekijken voor jou. Elk piratenplaat eigenlijk, hè? Ja, Trudy zie je staan, de Nieuw Voor, en Chelene, en Quintus komt voorbij. Dus ja, leuk blokje. Ja, ik vind het zelf wel een leuk blokje, dus we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

0: Sandy Goes met True Love, That's a Wonder. En daarvoor ik Ashley met Together Forever. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Nou, als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat daar vandaag niet wat op. Maar als ik verder kijk, dan kom ik wel tegen dat het vandaag de dag is van, ja, een of andere Franse dag. En dan moet ik ongeveer zo uitspreken.
1: Ja, 14 juillet.
0: 14 juillet is vandaag. En dat is een Franse, ja, feestdag. En verder kom ik eigenlijk niet wat tegen.

The Matador, straks na 12 uur weer broodje ballen op de radio bij Loco FM. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, vandaag neem ik je tijdens de lunch om 12 uur weer mee naar de top 40 jaren van de 70, 80 en 90. En onder andere de single top 3. En dit keer hoor je twee keer de single top 3 uit de top 40 lijsten van juni 1979 en van juli 1984. In het lunchpakket om 12:30 staat Johnny Hayes Jazz met de Turn Back the Clock. En een aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer de oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van de Amazing Stroopwafels met de oude Maasweg. Dat onder andere dus bij Broodjebal straks om 12 uur bij Loco FM.

Hey St. Peter, een plaat van de Flash and the Pen. Wat kun je straks horen op Lou FM? Nou, we pakken even de programmering erbij. Wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee. Normaal gesproken met Jeanette, maar Jeanette is afwezig. En Egbert Bos nemen we vandaag over. Dus middagmatinee met Egbert Bos, met EB. En dan topdag met Gerrit-Jan Top van 2 tot en met 4 uur. En muziek carousel, de non-stop hits van 4 tot en met 6 uur. En dan Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Taconis van 6 tot 7 uur. Nee, tot 6 tot 8 uur is dat. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 stemloos met Ben Ransdorp. En Love Songs vanaf 9 uur tot en met 12 uur ook met dezelfde Ben. En van 10 tot 11 uur Wat Wij Willen Weten, www, met Rob en Egbert. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur weer non-stop hits op de radio bij Lou FM.

0: I Don't Believe in If Anymore in plaats van Roger uit 1970. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het droog en op de meeste plaatsen zonnig. Om 9 uur is het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. En de wind waait uit het noordoosten tot oosten en op veel plaatsen matig van kracht. In de noordkust en IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Nou, vanmiddag is het zonnig. De noordoostenwind blijft stevig doorwaaien en waar deze wind vanaf het water waait, zoals op de Waddeneilanden en de noordkust, en aan de IJsselmeerkust van Noord-Holland wordt het maximaal 25 graden. In de rest van het land wordt het 27 tot 33 graden met de hoogste maxima in Limburg, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. In het oosten en zuiden komt enkele stapelwolken tot ontwikkeling, maar de kans dat het tot een lokale bui komt is uiterst klein. Dus tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst de Dolly Dots.

Don't Give Up. Ja, geef niet op. Een plaat van de Dolly Dots. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen weer zo'n lekkere zomerse dag. 29 graden met volop zon. En een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En donderdag ook weer een zomerse dag. 28 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. In de morgen wel kans op nevel. En vrijdag 25 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Dan wel iets meer bewolking. Maar wel ook een zonnetje erbij. Dus ook weer zo'n zomerse dag. Nou, kijken we naar de weercijfers. 4 keer een 8. Dus vandaag een 8. Morgen en donderdag en vrijdag ook een weercijfer 8. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Cindy Lauper met Time After Time.

0: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is in volle gang en op veel wegen is het wat drukker in de regio. Echt files valt gelukkig wel mee. Wel oponthoud op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, bijna een kwartier extra. Ook de A27 staat erbij, Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Een ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer, je doet er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Julian Berding met Stemmen in Winds. Een plaat uit 1986 staat hier. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maxima en de minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1903, was 5,4 graden. En de hoogste is gemeten in 1982, was 32,1 graad. Nou, vandaag wordt het ook warm, maar krijgen we die temperatuur ook, 32,1 graden? Ja, misschien wel een warmterecord, maar ik denk het haast niet. Nou, de langste neerslagduur was in 2011, was 20,5 uur. En de hoogte atmosferische neerslag was in het jaar 2011, dus hetzelfde jaar, en was 47,5 mm. Tot zover de dagrecords, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, ook wel het Hollandse kwartiertje genoemd. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Trudy met miljoenen sterren, maar ook Shirene komt voorbij met Darling Shirtame. En we beginnen met Quintus, met de telefonisten.

Darling, je t'aime, een plaat van Chilène. En daarvoor Quintus met De Telefoniste. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco, mannetje van de radio met Willem van den Belt. En dan Broodje Bal met Albert Vierhuis. En ook de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. Mooie plaat in de playlist. Ja, echte zeezender hits op de radio straks. Dus bij Willem van der Belt met het mannetje van de radio. Zeker de moeite waard om daar naar te luisteren. Kijken we even naar de Loe. Ja, straks natuurlijk Bart van Dijk op de radio met zijn Van Dijk's Muziekmuseum. Ja, de bottenschijf staat er weer klaar. En Bart van Dijk heeft ook mooie hits. Ja, wat moet je nu beluisteren, hè? Is het nou de Loe of de Loco? Ja, je hebt een keus. Je hebt een keus. Dus ja, het kan de Loco of de Loe zijn. En vanmiddag ook weer middagmatinee. En dit keer met Egbert Bos. We hebben nog twee platen volgens mij voor je klaarstaan. Trudy met Miljoenen Sterren en ook de New Form met Kansas City Baby. Ik wens je veel luisterplezier op Loco en Loe FM en maar weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
1: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt groen op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files over in de regio. Onder andere de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, kwartier extra. En de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord. 5 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

The Sweet and the Wig Wham Bam. Ja, ik weet niet of dit over een wigwam gaat zoals wij die kennen. Dat kan ik eigenlijk uit het liedje niet opmaken. Ik zal dat binnenkort eens een keer aan Bas vragen. Dat is een gigantische Sweet fan, kennis van me. En ja, die weet alles van The Sweet en liedjes van The Sweet. Dus ja, of het inderdaad over een wigwam gaat, zou zomaar kunnen. The Wig Wham Bam. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Het is bijna 8:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij dag nummer 1 van de Muziekochtend. Driedaagse hier bij Lou FM. En dat betekent van harte welkom bij de dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. Bijna 3 uur lang muziek en info hier in de ochtendprogrammering van Lou FM. En we zijn vanochtend wat betreft de praatprogramma's, wat betreft de gepresenteerde programma's, weer van start gegaan. Ja, het kan bijna niet.

0: niet missen. Ja, hij is gisterochtend al om 7:00 begonnen. Collega Dries Smit met de muzikale ochtendspits. We zijn weer helemaal op de hoogte van Dries. Zijn verhaaltjes en zijn muziekjes. En het is net of het elke keer gezelliger wordt. Ja, wat betreft het weer, de weersvoorspelling, ja, daar heb ik nog, dat moet ik nog even een keer opnieuw nalezen. Want Dries die zei dus een hele kleine kans op een bui. Dus of dat ook betekent een hele kleine kans op een heel klein buitje. Ja, dat zou maar kunnen. Ja, kleine kans op een bui, dat zal dan waarschijnlijk een kleine kans op een klein buitje zijn. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Hoef je geen 5 jaar HBS voor te hebben. In ieder geval, Dries, bedankt voor de show. En wat betreft de Nederlandse liedjes in het Hollandse kwartiertje. Ja, hij heeft ze niet allemaal kunnen draaien, maar... Nou ja, degene waar die niet aan toegekomen is. Misschien doen we die straks wel in het middelste uur van het Muziekmuseum. Bij het uurtje Poldergoud. Zou zomaar kunnen. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En morgen vroeg tussen 7 en 9 is hij er weer. Zo dadelijk, de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Ik zei het net al, uurtje Poldergoud, oftewel tussen 10 en 11 het middelste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van het Muziekmuseum voor deze dinsdag. En ja, dat is eigenlijk het voorprogramma, zoals Dries ook vanochtend al vertelde, van de middag matinee van 12 tot 2 vandaag met Egbert. Genoeg gepraat voor dit moment, vriendelijk nog dringend verzoek, gewoon blijven luisteren. Inderdaad, naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Ja, ja, zo kunnen ze nog een hele tijd doorgaan. Sending out een SOS. Ja, zo in de gauwigheid hebben ze een hele hoop SOS'jes verzonden. Ja, ik zat nog even na te denken over het laatste gedeelte van Driest. Het afsluitende verhaal. Ja, Driest die zegt, ja, dan moet je maar even kiezen of je naar de collega's in Oldebroek luistert of hier naar Lou FM. Ja, ja, Driest die heeft dat voor zichzelf opgelost. Die loopt de hele dag met twee oortjes in. Het ene oortje heeft hij op de Lou afgestemd en het andere oortje op de Loco. Nou, zo zie maar weer. Nou, in ieder geval, ik hoop dat ik toch ook nog wat luisteraars over heb. Ach, het zal ook best wel. Nou, in ieder geval fijn dat je luistert naar Lou FM. En blijf luisteren, hè? Ja, ja. Ah, voor je het weet wist je een hele hoop. Zo dadelijk ook nog aandacht voor het voetbal. Het WK voetbal. Vanavond en morgenavond natuurlijk weer een wedstrijd. Maar eerst deze, Patrick Hernandez. MUZIEK

0: Patrick Hernandez, eind jaren 70 zong hij dit. Born to be Alive brengt ons bij de krant van vandaag, dinsdag 14 juli 2026, 14 juillet. Zoals ze dat in Frankrijk zeggen, deze dinsdag, de 14e juli. Voorpagina van de Stentor. Ziekenhuizen in Nederland gaan een gevoelig type abortussen uitvoeren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Strijd met het hongermonster, wat is dat? Nou, een zeldzame ziekte waar Roan Vermeer mee kampt. Hij is trouwens 14 jaar en die zeldzame ziekte leidt ertoe dat hij altijd een hongergevoel heeft. Hij kan blijven eten en het overheerst de hele dag. Zijn hoop is nu gevestigd op een nieuw medicijn. Het dreigt een feitelijk watertekort in Nederland. Dat klinkt niet best. En wat nu, dat watertekort, waar komt dat door? Ja, natuurlijk minder regen en meer gebruik, onder andere door de hogere temperaturen, meer water uit de kraan thuis en ja, ook meer voor sproeien en dat soort zaken. Maar er is ook heel veel water nodig voor het koelen van energiecentrales. En dat schijnt toch heel veel water, schijnt daarvoor te worden gebruikt. Ik heb er geen idee van hoeveel. Ja, het zal meer dan een paar emmer zijn. Maar dus ja, daar is heel veel koelwater voor nodig. En dat draagt dus ook bij aan het watertekort wat er aan zit te komen. Dan een triest verhaal uit Meppel. Een hele grote brand in een slagerij in Meppel heeft ook gevolgen voor 43 panden in de buurt. Een drama gisteren daar in het centrum van Meppel. Dan twee verhaaltjes, twee sportverhalen, één hele trieste en die andere is misschien ook wel triest. Laten we eerst maar met de FIFA beginnen, oftewel het voetbal, want op financieel vlak is de FIFA nu al glansrijk winnaar van het WK voetbal. Het toernooi met 48 landen is een ongekend commercieel succes. En met ongekend commercieel succes kunnen we zeggen, ja, keiharde dollars dus. Infantino, de baas van de FIFA, ja, die krijgt miljarden. En of hij dat allemaal persoonlijk krijgt, ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar hij zal er ongetwijfeld ook een forse duits aan overhouden. Maar het grootste gedeelte gaat dus naar de voetbalbond, de FIFA. Dan het trieste verhaal over Rob Dieperink. Afgelopen zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van de Go Ahead Eagles. En gisteren overleed arbiter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De Creedence Clearwater Revival en Lodi. Ja, ik ben op zoek naar het weerbericht, het uitgebreide weerbericht. En dan zeker dat weerbericht waar Dries het vanochtend over had. Met een hele kleine kans op een heel klein buitje. Maar ja, ik heb het nog niet gevonden, dus ik blijf nog even zoeken. Ondertussen kunnen we luisteren hier op Lou FM naar Neil Diamonds en Cracklin' Rosie.

0: Neil Diamond en Cracklin' Rosie. Nou, laat ik maar meteen met de billen bloot gaan. Dat weerbericht wat Dries vanochtend had over een hele kleine kans op een heel klein buitje. Ik kan het niet vinden. Dus mensen die, nou ja, zitten te wachten op water uit de lucht. Moet maar even kijken of je nou het weerbericht van Dries aanhoudt. Of dat je het volgende bericht aanhoudt, waar mogelijk, waar zelfs gesproken wordt over buien, mogelijk met onweer. Nou ja, dat is geen klein buitje dan, waarschijnlijk. Nou, luister maar. De hittegolf houdt aan, dat staat er boven. Vandaag is het zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen de 27 graden in het noorden en tropische waarden van 30 tot 32 graden meer landinwaarts. Op de Waddenzee is het met 25 graden minder warm. De wind die is matig en aan zee vrij krachtig en die komt uit noordelijke richtingen. Morgen, woensdag, volgt opnieuw een droge en veelal zonovergoten zomerdag. De maxima komen uit tussen de 28 en 32 graden. Tot en met donderdag blijft het droog, zonnig en zeer warm. Ja, en dan komt nu de twijfel. Vrijdag draait de wind naar het noordwesten en neemt de kans op buien toe, waarvan sommige mogelijk met onweer. Komend weekend schakelen we over op iets lagere temperaturen.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Zo, twee rustpuntjes. Ja, kunnen we wel stellen. Albert West and My Dear Rose. En daarvoor Roger Daltrey, Without Your Love. Eerst maar eens even de miljarden van de FIFA. Oftewel de miljarden in de zak van Infantino. De FIFA, de Wereldvoetbalbond. En ja, het is geld verdienen daar bij het WK in Amerika. De wet bijvoorbeeld extra verdiend aan bedrijven en vermogende supporters die fors in de buidel tasten voor exclusieve lounges, business seats en ook luxe arrangementen. En er waren door het grote aantal wedstrijden, de vele speelsteden en de zogenaamde hydration breaks veel meer commerciële momenten, oftewel reclame en advertentieplekken voor grote sponsors als Coca-Cola, Adidas en Hyundai. Een slimme truc is verder de vrijstelling van omzetbelasting die de FIFA bedong daar in de landen waar werd gespeeld. Voorheen kregen speelsteden ook nog een deel van de opbrengst van drankjes en eten in het stadion, maar zelfs dat werd afgeschaft. Al die miljarden gaan rechtstreeks naar de FIFA. Nou, genoeg over het geld wat daarin omgaat en wat dus op de rekening van de FIFA komt. En misschien ja, ook nog wel iets gewoon zwart geld, cash, bij een aantal mensen zou zomaar kunnen. Dan het voetbal, want daar gaat het nog steeds om. Zijn inmiddels aangeland bij de halve finale. Wat zeg ik, halve finales vanavond en morgen. Vanavond om 9 uur Frankrijk tegen Spanje. En die wedstrijd Frankrijk tegen Spanje wordt, behalve dat er gevoetbald wordt, ook een duel tussen de reizende ster en de grote ster. Oftewel Lamine Yamal en Kylian Mbappé. Allebei twee wonderkinderen van eenvoudige komaf, maar onvergelijkbare personages. Nou, vanavond vanaf 9 uur, dan mogen ze tegen elkaar voetballen. De ene bij Frankrijk en de ander bij Spanje. Vanavond dus om 9 uur Frankrijk tegen Spanje. Dan die andere halve finale. Morgenavond eveneens om 9 uur Engeland tegen Argentinië. Oftewel, ja, Lionel Messi tegen Kane. Nou ja, er doen ook nog andere voetballers mee hoor. Het is bij allebei 11 tegen 11. Maar ja, er worden al gauw namen genoemd. Zoals ook bij de wedstrijd Frankrijk tegen Spanje. Nou, Engeland, Argentinië. Dan noemen we dat maar Kane tegen Messi. Nou, ook morgenavond dus om 9 uur. Engeland tegen Argentinië. Dan aanstaande zaterdag de kwartfinale. Oftewel de troostfinale. En die is, die wordt gespeeld. Nee, dat is nog helemaal niet bekend. Tussen wie die wordt gespeeld. Want de winnaar van vanavond, die speelt tegen de winnaar van morgen aanstaande zondag. En de verliezer van vanavond speelt tegen de verliezer van morgen. Zo simpel is het. Ik zat even in het verkeerde hokje te kijken. Strijd om de derde plaats, oftewel de troostfinale, aanstaande zaterdagavond en die is om 11 uur. En dan de finale, die is weer nou ja, een iets christelijker tijd, om het zomaar op de zondag te noemen. Om 9 uur, dus aanstaande zondagavond om 9 uur, de finale van het WK 2026.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. Loe FM.
2: Bart van Dijk.

0: Twee keer op zijn Frans en duidelijk geen plaatjes kijken. Salvatore Adamo en Fou Permette, monsieur. En daarvoor Johnny Hallyday, begin jaren 60. Ja, volgens mij die plaat van Adamo ook in de eerste helft van de jaren 60. Dus wat dat betreft komen ze wat tijd betreft overeen. Johnny Hallyday, pour moi la vie va commencer. Nou, als we dan toch over op zijn Frans hebben. Er wordt in Frankrijk ook gefietst, natuurlijk de Tour de France. En vandaag de 10e Tour-etappe. En die heeft een verraderlijk parcours waarop Pogacar wel eens echt de strijd om de eindzege in het slot kan gooien. Op weg naar Le Lyon, het gebied waar Johnny Hogerland in 2011, alweer 15 jaar geleden, het prikkeldraad in werd getorpedeerd, weten we het nog? Nou, op weg naar die plaats moeten 6 venijnige heuvels bedwongen worden. En Pogacar heeft daarover gezegd: de aanval is soms de beste verdediging. Met andere woorden, het kan zomaar zijn dat hij vandaag aanvalt. Lance Armstrong, kennen we die nog? Die wegens dopinggebruik gestript werd van zijn 7 toerzegers, heeft Pogacar inmiddels ook uitgedaagd. Pogacar gaat zijn 5e ronde van Frankrijk winnen. En ja, dan lezen we overal dat hij het all-time record heeft geëvenaard van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Maar Pogacar weet zelf heel goed wat het echte record is, aldus Armstrong in zijn podcast. En dat echte record is volgens Armstrong dus toch nog steeds die 7 etappe overwinningen van hem. En Armstrong die hoopt dat Pogacar zijn record breekt, want alle records kunnen sneuvelen en deze ook. Bij Visma Leasebike is er ondanks de 2 minuut 42 achterstand op Pogacar nog steeds geloof dat kopman Jonas Vingegaard zijn 3e Tour kan winnen. Intussen heeft Vingegaard aan de Deense televisie laten weten dat hij vorig jaar overwoog om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Hij zei dat als het zo zou doorgaan, hij het niet meer zou volhouden, zo was hij erg openhartig. Ik denk dat de ploeg ook merkte dat ik niet gelukkig was. Ze accepteerden dat er iets moest veranderen en dat hebben we dan ook gedaan. Voor Vingegaard wordt vandaag de beklimming van de Col de Pertu op zo'n 20 kilometer van de eindstreep cruciaal. Op die steile puist is de verwachting dat Pogacar zijn soldaten opdracht geeft om vol aan te zetten. Ook met het oog op het ploegenklassement, want hoewel de ploeg van Pogacar zei dat dat geen doel is, beweerde Lidl Trek-kopman Ayuso dat Pogacar tegen hem heeft gezegd dat die interesse voor het ploegenklassement er wel degelijk is. Lidl Trek leidt dat momenteel met 27,08 minuten voorsprong. 27 minuten en 8 seconden. Nou, dan is er ook nog wat oneenigheid bij de ploeg Visma Leasebike. Inderdaad, de ploeg van Vingegaard. En Erik Breuking, hij is ook als analist in Frankrijk. En die is verbaasd over Visma Leasebike in de eerste toerweek. Want ja, na de ploegenoverwinning, de eerste etappe, ja, toen leek het al alsof Visma Leasebike de Tour had gewonnen. Nou, dat is op dit moment duidelijk niet zo. En dan is er ook heel duidelijk interesse in Paul Seixas, de Fransman, want die willen heel graag dat Seixas in hun ploeg komt bij Visma Leasebike. En ja, wat doet dat nu, die interesse in Paul Seixas, met je ploeg op dit moment, maar ook met je kopman? En dat is nog steeds Vingegaard. Nou, kijk eens aan. Hoe het allemaal afloopt, weet ik niet. Want de kans lijkt namelijk zeer klein dat er in deze 10e rit vandaag een groep mag gaan lopen, zoals dat heet. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan kan misschien de eerder in deze Tour gevallen Tijmen Arendsman, de Nederlander, schitteren. Hij won vorig jaar 2 etappes in de Ronde van Frankrijk. Poggi zal met de gedachte aan 2024 er echter alles aan doen om te winnen. Toen verloor hij in Le Lioran de finishplaats van vandaag. De sprint van Vingegaard en Poggi kennende wil hij dat vuiltje wegpoetsen.
1: Loe FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

Ja, het klopt als een inkoppertje zou zomaar kunnen gaan over Pogacar, de wielrenner en zijn ploeg. Hè? Ja, the winner takes it all. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum betekent zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf en dan is het tijd voor een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. In de regio staat 1 file op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Ja, ik vertelde vanochtend al, zo af en toe dan laat Dries wat plaatjes over en waar die dan niet meer aan toe komt. En die draaien we dan nog wel eens heel vaak aan het begin van het middelste uur van het Muziekmuseum, oftewel het uurtje Poldergoud. Geldt ook voor deze leuke plaat. Ja, want hebben we toch niet allemaal een klein beetje dezelfde achtergrond? Nou ja, allemaal is ook weer overdreven, maar ja, zijn natuurlijk niet allemaal piraat geweest, maar wel heel veel van de medewerkers bij de lokale omroep. De Naorico's waren dat en Stoute Vent. Daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. En dan hebben we het over week 29. Crisscross Amsterdam en My Oh My. Welkom dus bij een uurtje Poldergoud. Waar gaan we het over hebben? Nou, we pakken wat berichten erbij die we vinden op de website van loumedia.nl. En daar staat ook de column van Arnold Bergmans. Normaal gesproken doen we die altijd op woensdag. Alleen als ik het zo bekijk, en ja, er staan heel veel berichten op de website met de datum 12 juli. Dus ik denk, Arnold heeft de column gisteren al ingestuurd. Alleen dat betekent dat die morgen alweer vanaf mijn scherm verdwenen is. Dus als ik hem morgen om 10:30 wil voorlezen, zoals gebruikelijk, dan staat hij niet meer op mijn scherm. Dan staat hij nog wel op de website. Dan moet je even klikken en dat soort dingen. Dus laten we dan maar om het enigszins gemakkelijk voor mij te maken, zodat ik om 10:30 de column van Arnold maar voorlezen. En er staat boven de slimste in de hitte. Zelfs de vliegen hebben een burn-out. Nou, hij maakt het wel spannend. Ja, uurtje Poldergoud hier bij Lou FM, dus blijf luisteren.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Marco Kanters en Valencia en daarvoor Wimmy Bauma. Afgelopen vrijdag was hij jarig en Wimmy Bauma die hoefde blijkbaar 's avonds niet op zijn verjaardag thuis te zijn. Maar nee, hij vierde dat in Doornspijk bij de Doorspiekerdagen. En als we het dan trouwens over de Doorspiekerdagen hebben, straks ongeveer 11:30 in het derde uur van het Muziekmuseum, dan gaan we even nabeschouwen. Je kunt het ook nazorg noemen. Doen we met Rini Wolf. En dan zetten we alles van de Doorspiekerdagen. Zetten we nog een keer op een rijtje. Wat is er allemaal gebeurd? Wat is er niet gebeurd? En we horen dat straks ongeveer 11:30. Dus van Rini Wolf. Maar eerst iets heel anders. Een biertje na het werk. Een glas wijn bij het eten. Of een borrel op een verjaardag. Voor veel mensen hoort het erbij. Maar volgens het nieuwe alcoholadvies van de Gezondheidsraad is geen enkel glas alcohol zonder risico. Tactus Verslavingszorg benadrukt dat de gezondheidsrisico's al beginnen voordat iemand verslaafd is. Het grootste misverstand is dat namelijk dat alcohol pas dan een probleem is wanneer je verslaafd bent. Dat zegt Jeanette Oink van Tactus. Tactus zeg ik, maar dat is Tactus Verslavingszorg. In werkelijkheid nemen de gezondheidsrisico's al toe voordat er sprake is van afhankelijkheid. De Gezondheidsraad adviseerde eerder om niet te drinken of maximaal 1 glas alcohol per dag. Inmiddels is dat advies aangescherpt. Er is namelijk geen veilige ondergrens voor alcoholgebruik. Dat betekent volgens Tactus niet dat iemand van 1 glas direct ziek wordt, maar wel dat ieder glas het risico op gezondheidsschade iets vergroot. Uit de Gezondheidsmonitor 2024 van de GGD's, het RIVM en CBS blijkt dat in de gemeenten hier op de Veluwe ongeveer de helft van de volwassenen voldeed aan het toen geldende advies. En dat advies was toen, nou, 1 glaasje, dat kan wel. Nou, Nunspeet scoorde daarbij het hoogst met 55,3%. Daarna volgden Oldebroek met 52,6% en Barneveld met 52%. Harderwijk en Nijkerk zaten met respectievelijk 45,3% en 45% het laagst. En landelijk ging het om 44,8%. Nou, hoe komen ze nou aan die cijfers? Ja, ik zei net al, ze zijn uit 2024. En die cijfers zijn dus verzameld voordat het nieuwe advies werd ingevoerd. Ze laten daarom vooral zien hoe het alcoholgebruik in de regio eruit zag voordat de norm werd aangescherpt. Nou, voor diegenen die denken, en Elburg dan, waar staan wij? Nou, Elburg is een goede middenmotor in dit lijstje wat aangevoerd wordt dus door Nunspeet met 55,3%. Onderaan staat Nijkerk van de plaatsen hier in de regio met 45%. En ik zei het al, Elburg een goede middenmotor met 48,5%. Wat is dan het percentage in Nederland? Nou, dat was toen in 2024 en dat scoort nog lager dan de laagste in het lijstje wat ik net opnoemde. Want ik zei het al, Nijkerk stond onderaan met 45%. Nederland in die tijd 2024 44,8%.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Jannes, als het zonnetje schijnt. En daarvoor Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Zomerhit van dit moment. Ja, hoewel de meningen daarover zijn verdeeld. Wat is nou de Nederlandstalige zomerhit van dit jaar? De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld of Cherio van inderdaad Justin de Wild. Nou, de meningen zijn daarover verdeeld. Ach, maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval gezellige muziekjes. En zeker die zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, daarvoor hadden we dus de alcoholcijfers. En let op, daar zijn we nog niet mee klaar hoor. Want zo dadelijk deel 2 van de alcoholcijfers. En ja, daar zitten een aantal verrassende dingetjes tussen. Ook over Elburg. Houd in de gaten. Dat doen we zo dadelijk. Maar eerst, zoals ik net al vertelde, de column van Arnold Bergmans. En ik zag net, Arnold heeft hem zelfs afgelopen zondag al ingestuurd. En ja, dat is een technisch verhaaltje. Dan blijft hij op mijn scherm 3 dagen staan. Zondag, maandag en dinsdag. Dus vandaag voor het laatst. En als ik hem dan voor wil lezen, morgen, zoals gebruikelijk op de woensdag, ja, dan kan ik hem niet meer vinden. En dan ben ik altijd afhankelijk van Jeanette. Als hij dan een beetje vroeg in de studio is, dan kan ik het nog om 11:30 doen. Maar laat ik het daarom vandaag maar doen. Dan weten we zeker dat hij op de radio is. Voor diegenen die denken, nou, ik wil hem wel meelezen, die column van Arnold Bergmans. Op de website van loumedia.nl, daar is die te vinden. En er staat bij, de slimste in de hitte. Zelfs de vliegen hebben een burn-out. Nou, die Arnold maakt het wel spannend. Ik heb al wel eens vaker verteld en de vaste luisteraars die hebben het gemerkt. Arnold is een paardenliefhebber. Is werkzaam op een manege, dus altijd omringd door paarden. Ja, ook altijd omringd door zijn vrouw, maar ook door paarden. Dus wat dat betreft is het niet zo verwonderlijk dat het zo af en toe over paarden gaat. En ook vandaag. Er is een bijzonder moment in de zomer. Dat moment waarop zelfs de grootste zonaanbidder naar buiten stapt en denkt, nee hoor, zoek het maar uit. De barbecue blijft dicht. De hond ligt languit op de tegels en de vliegen, zelfs die vliegen lijken een burn-out te hebben. In de paddocks, daar is het al niet anders. De paarden staan roerloos. Niet omdat ze ineens aan mindfulness doen, maar omdat ze precies weten wat wij mensen maar moeilijk accepteren. Met 30 graden win je geen medaille door harder je best te doen. En wij zijn daar kampioen in. Nog snel een rondje hardlopen. Nog even de tuin doen. Nog een uurtje rijden. Want opgeven zit niet in ons woordenboek. Een paard heeft gelukkig een stuk minder ego. Dat paard denkt simpelweg, veel te warm, succes ermee. En misschien is dat precies waarom ik, Arnold Bergmans dus, zo graag tussen paarden ben. Ze houden je een spiegel voor. Zonder oordeel, zonder woorden. Ze laten zien dat verstandig zijn soms veel stoerder is dan stoer doen. Natuurlijk hebben ze vers water nodig, schaduw en rust. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak. Een paard dat oververhit raakt, betaalt daar een veel hogere prijs voor dan een gemiste training. Dus, als je de komende dagen langs de paddocks loopt en je paard loom ziet genieten van een zuchtje wind, denk dan niet dat hij lui is. Hij is slimmer dan wij. Hij weet iets wat wij iedere zomer opnieuw lijken te vergeten. De zon is een fantastische vriend, zolang je hem niet probeert te verslaan. Aldus Arnold Bergmans.

0: Bart van Dijk.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: wil ik Alberti, en ja, dat is vaak het geval als dit liedje op de radio is, zijn er toch best wel een aantal mensen die zich herkennen in dit plaatje van Willeke Alberti. Spiegelbeeld, kijk eens aan, daarvoor Ramses Shaffi met Laat Me. Het is 10:50, fijn dat je luistert naar de OFM en blijf luisteren tot 12:00, dus nog het Muziekmuseum. We zijn bezig met het uurtje Poldergoud met wat berichten daartussendoor die we vinden op de website van loopmedia.nl. En ja, straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met Egbert. Ja, we hadden zojuist dat lijstje wat betreft de oude alcoholrichtlijn. Nunspeet scoorde daar goed, 55,3%. Elburg een goede middenmotor, om dat zomaar eens te noemen. Maar hoho, nu komt deel 2 van het lijstje. En overmatig drinken komt overal voor. Want we hebben het dan over gemeenten hier in de regio. Overmatig alcoholgebruik komt in alle 8 gemeenten hier in de regio voor. En dat is dan de regio die we wel eens vaker noemen hier op de radio, de VRMG. Oftewel, ja, de gezamenlijke omroepen van de VRMG. En die regio daar is dus een lijstje van gemaakt. Nou, in alle 8 gemeenten komt dus overmatig alcoholgebruik voor. Volgens de CBS-definitie gaat het dan om mannen die meer dan 21 glazen alcohol per week drinken en vrouwen die meer dan 14 glazen per week drinken. En nu komt het. Hou je vast, ga even goed zitten. Elburg telt met 6% het hoogste aantal overmatige drinkers. Daarna volgen Putten met 5,6% en Oldebroek met 5,5%. Nunspeet staat met 4% onderaan. Het landelijke gemiddelde bedraagt 5,7%, dus het aantal overmatige drinkers, tenminste overmatig alcoholgebruik. Nunspeet scoort nog lager dan het landelijke gemiddelde. Volgens de onderzoekers moeten de verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd. Door de betrouwbaarheidsmarges is namelijk niet met zekerheid vast te stellen dat de ene gemeente daadwerkelijk meer overmatige drinkers heeft dan de andere. Wel blijkt dat overmatig alcoholgebruik in alle gemeenten voorkomt. Volgens al eerder genoemde Tactus Gezondheidszorg, Verslavingszorg, gaat het risico niet alleen over mensen die veel drinken tijdens feestjes of het uitgaan. Ook dagelijks alcoholgebruik thuis blijft vaak buiten beeld. Dagelijks 1 of 2 glazen wordt vaak als normaal gezien. Afhankelijkheid ontstaat meestal geleidelijk en juist daarom is het nieuwe advies belangrijk. Het helpt om het gesprek te voeren voordat er sprake is van ernstige problemen. Jongeren en jongvolwassenen drinken vaker veel tijdens 1 gelegenheid. Bij volwassenen en ouderen gaat het vaker om alcoholgebruik dat dagelijks of bijna dagelijks voorkomt. Vooral bij ouderen worden de gezondheidsrisico's daardoor niet altijd op tijd herkend. Nou, het hele verhaal wordt afgesloten met het volgende. Volgens de Gezondheidsraad moet alcohol minder vanzelfsprekend worden. Tactus benadrukt dat dit niet betekent dat er overal verboden moeten komen. Wel moet niet drinken net zo normaal worden als wel drinken.
1: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elburg.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: Johnny Lyon, Sofietje en daarvoor Justin de Wild met Thierry Jo. De gemeente Elburg laat weten dat de politie ook in onze regio meldingen ontvangt van nepagenten. Oplichters doen zich voor als politieagent en proberen telefonisch of aan de deur geld, sieraden, bankpassen of persoonlijke gegevens buit te maken. Blijf alert, want de politie vraagt nooit om geld, bankpassen, pincodes of waardevolle spullen. En dan gaan we ervan uit dat de echte politieagenten integer zijn. Hoewel in dat soort kringen gebeuren ook wel eens dingen die niet helemaal kosher zijn. Maar voorlopig gaan we er maar vanuit dat de echte politie, dat die nog gewoon eerlijk zijn. Nogmaals, ze vragen dus nooit om geld, bankpassen, pincodes of waardevolle spullen. Als dan toch iemand aan de deur staat en die zich voordoet als politieagent, vraag dan altijd om politielegitimatie als iemand zegt van de politie te zijn. Deel nooit persoonlijke of bankgegevens en word je gebeld, hang dan direct op en neem zelf contact op met de politie. Staat er bijvoorbeeld een verdachte aan de deur, doe niet open en bel direct 112. Verdachte situaties kun je ook melden via Meld Misdaad Anoniem en daarvan is het nummer 0800 7000, oftewel 0800 7000.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

Ja, ja, even serieus. Een Bailo de Grassolino. En voor diegenen die naar de Stoute Cross gaan, ja, deze week, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, ja, die horen dat liedje niet. Ja, even serieus. Degenen die Gasolino zingen, die zijn er wel, maar ze mogen Baila, Baila, mogen ze niet zingen. Wat precies daar de reden van is, weet ik ook niet. Nou, wat ik wel weet is, we zijn bijna aan het eind van het uurtje Poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11 als middelste uur van de woensdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf en dan spreken we elkaar voor het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere staat bij Huizen 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Losing My Religion van R.A.M. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Chris Cross, Amsterdam en My Oh My. Van harte welkom bij het derde en laatste uurtje van vandaag. Van het Muziekmuseum tot 12 uur muziek en info. En straks van 12 tot 2 de middag matinee vandaag met E.B. Wat gaan wij in dit uur doen? Nou, zoals al eerder beloofd, straks ongeveer 11:30 zal dat zijn, gaan we praten met Rini Wolf. Na beschouwing, na zorg, kun je het ook noemen van de doorspiekerdagen. Wat is er allemaal gebeurd? Wat is er allemaal niet gebeurd? We hoorden dat van een man die, ter plekke is geweest. En zat in de organisatie. Kortom, we horen straks het laatste nieuws daarover van Rini. Ik kreeg ook nog een vraag. Was misschien vorige week niet helemaal duidelijk.

0: overgekomen. Je zou het ook nog met Geert Hartold hebben over de indeling van de verschillende clubs hier uit de regio. En dan heb ik het over voetbal. In wat voor klasses? Nou, dat gaan we aanstaande donderdag doen. En wanneer Geert kan, of 10:30 of 11:30, dat maakt niet uit. Maar ja, jouw favoriete club hier uit de buurt. Ja, waarschijnlijk weet je het al wel, maar Geert zet alles nog even op een rijtje. De indeling van de clubs hier uit de buurt in de verschillende klasses. Waar voetballen ze het komende seizoen?
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: en Can't Stop Lovin' You. Het is inmiddels 11:30. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Ja, het volgende bericht gaat over Defensie, want die scherpt het protocol natuurbranden aan. Nou weet ik niet of dit een nieuw protocol is of dit hetzelfde protocol is van een paar weken geleden, maar laten we het maar even erbij pakken. Defensie heeft namelijk de regels voor militaire oefeningen tijdens perioden met een verhoogd risico op natuurbranden aangescherpt. Aanleiding zijn de natuurbranden die afgelopen voorjaar ontstonden op defensieterreinen, waaronder het artillerieschietkamp, het ASK, in het Harde. Na een evaluatie zijn verschillende maatregelen genomen om de kans op nieuwe natuurbranden verder te verkleinen. Zo zijn de richtlijnen voor het gebruik van oefenmunitie en rook- en knaleffecten verduidelijkt. Ook krijgt de terreinopzichter, die krijgt meer ruimte om een oefening vroegtijdig stil te leggen wanneer het risico op een natuurbrand te groot wordt. Daarnaast besteden de opleidingen van Defensie voortaan meer aandacht aan natuurbrandpreventie. Voor het ASK in het Harde geldt een aanvullende maatregel. Nu komt het. Bij natuurbrandrisicofase 2 staat voortaan standaard een peloton natuurbrandbestrijding van de Defensiebrandweer standby in de directe omgeving van de springput. Burgemeester Harm-Jan van Schaik reageert positief op de aangescherpte maatregelen. De natuurbranden van afgelopen voorjaar hebben veel impact gehad op onze omgeving. Samen met andere gemeenten hebben wij Defensie gevraagd te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk waren. En het is goed om te zien dat Defensie die oproep serieus heeft genomen. Deze maatregelen dragen bij aan het verder beperken van de risico's voor inwoners, natuur en hulpdiensten, terwijl Defensie haar belangrijke oefeningen kan blijven uitvoeren. Alleen ja, nou is het maar de vraag, houden de Russen eventueel daar ook rekening mee?
1: Muziekmuseum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Lou FM.

voor de Archies met Sugar Sugar. Op de website van loomedia.nl een verhaal over daverend succesvolle eerste editie van de Doorspiekse Dagen. En of dat allemaal echt zo is en of het allemaal zo succesvol was, dat horen we zo dadelijk van een van de mensen van de organisatie. En dat is Rini Wolf. Zo dadelijk meer over die Doorspiekse Dagen, dus uit de mond, inderdaad.

0: Roy Orbison en Old Pretty Woman op de website van loomedia.nl. Een artikel over de doorspiekse dagen. En er staat boven daverende succesvolle eerste editie van de doorspiekse dagen. Nou, of dat allemaal klopt, vragen we aan een van de mensen van de organisatie. En dat is Rini Wolf. Rini, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bart. Ja, ik ben niet van de organisatie. Ik ben vrijwilliger en manager van alles, zeg maar.
0: Oh, nou, dus moet ik al iemand anders bellen of weet je er wel van alles van?
1: Nee, ik weet er alles van en ik ben er de hele tijd bij geweest. Dus ja, dat is geen probleem.
0: Daarom. En ging het ook zoals jij het voor ogen had of hebben ze toch nog wel iets anders gedaan?
1: Nee. We hadden constant overleg met de hele groep, met het bestuur en de vrijwilligers. En dus iedereen bleef ook op de hoogte van mijn groepsapp en dat soort dingen. Dus dan gaat het allemaal wat makkelijker om iedereen bij te houden, zeg maar.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, die doorspiekse dagen nog even in kort. Wat is het precies?
1: Nou, dan al 10 jaar een boerenmarkt in Doornspijk. De eerste dinsdag van augustus. Werd door de Oranje Vereniging georganiseerd. En ging vorig jaar niet meer door, weer van ziekte. En begin dit jaar kwam in de social media dat het definitief van de baan was. En toen heb ik met Henry Hofmeijer gezegd, jongens, dat kan niet, dat moet doorgaan. En toen zijn we aan de gang gegaan en met dit als resultaat.
0: Nou, kijk eens aan. En meteen maar 2 dagen, hè?
1: Ja, 2 dagen. Nou ja, een avond en een hele dag.
0: Nou ja, met de voorbereiding voor die avond, dat is ook een dag.
1: Dat is ook het, ja, zet, doe er maar een week bij.
0: Dat bedoel ik. Hey, eerst even over die eerste dag, die eerste avond dan. Hoe ging dat?
1: Oh, dat ging perfect. We hadden een grote tent staan en die was berekend zo'n beetje op 800 man, inclusief podium en biertaps en dat soort dingen. En we begonnen om 6:30 met de kinderdisco. Daar werd ik veel gebruik van gemaakt met een danseres op podium die het allemaal voordeed en al die kinderen deden na. En dat was gewoon leuk om te zien. En daarna om 8:00 hadden we de huldiging van alle jeugdelftallen van DSV voetbal Doornspijk. En die mochten per team op het podium komen, kreeg een mooie echte oranje leren bal. En fotootjes her en der, dat weet je wel. En het was zeer, zeer geslaagd. En daarna om 8:30, toen ging het van start met de artiesten en de Genave-zangers die openden de show. En daarna volgde Hartje Team en Wimmy Bauma. En Danny Heden kwam ook nog even optreden. En het was gewoon een zeer geslaagde avond, Bart.
0: Nou, kijk eens aan. Wimmy Bauma, die was ook nog jarig. Hoeft hij niet thuis te zijn dan op zijn verjaardag?
1: Nee, blijkbaar niet. Dat kan hij ook de volgende dag doen. Maar
0: ja. Ja, ik heb
1: denk ik, als ik geld kan verdienen, kan ik dat beter doen.
0: Ja, daarom. Maar die kinderdisco, waren er veel kinderen als belangstellende?
1: Ja, zeker. Ik denk dat er wel 30 kinderen waren in ieder geval. Als die meer was.
0: Kijk eens aan. Leuk.
1: Ja, sommigen durven het ook niet. En dan op een gegeven moment kwamen ze toch wel naar voren toe en zo. Dus voor sommigen heel spannend. Maar toch zeer geslaagd.
0: Nou, dan lees ik hier ook op de website. Om 12:00, klokslag middernacht, werd er uit volle borst Lang zal hij leven gezongen voor de jarige Gert Hofmeijer. Is er één Gert Hofmeijer in Doorspiek of de Hoge Enk of zijn er meer? Want ik ken er een van de Vaarbeker weg.
1: Ja, nee, dat is niet. Dat is wel in de vette familie. Maar Gert Hofmeijer zit aan de Veldweg. Die woont schuin tegenover de feesttent. En die had natuurlijk een thuiswedstrijd. En zijn zoon Henry Hofmeijer, daar hebben we de boel mee op poten gezet, zeg maar.
0: Ja, kijk eens aan. Dus het was ons kanons.
1: Ja, en we werden goed verzorgd door Gert en Dre. Want die kwam elke dag koffie brengen en broodjes en dat soort dingen. Dus het was goed voor elkaar.
0: Nou, Rini, dus die heeft een hele mooie verjaardag gehad.
1: Die hebben een hele mooie verjaardag gehad en om 1:00 was het afgelopen en iedereen ging weg. We konden rustig de tent opruimen met de bladblazers. Dat was ook zeer snel gebeurd, want we hadden genoeg. En na afloop spraken we met de beveiliging, die zei, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Want zonder 1 duwtje of wat dan ook, iedereen gewoon rustig weggaat. En dat gebeurt maar heel weinig meer tegenwoordig.
0: Nou, je zei net een tent voor 800 man. Maar nu lees ik hier dat er 1500 mensen zijn geweest bij het tentfeest. Hoe kan dat dan?
1: Ja, hoe kan dat? Waarschijnlijk nog wel meer. Maar goed, we hadden buiten allemaal picknicktafels staan en zo. En er was voortreffelijk weer natuurlijk. Dus heel veel mensen bleven buiten. Dus er was niks, geen gedrang in de tent. En de snackwagens en zo stonden ook allemaal buiten de tent. Dus iedereen kon zich goed vermaken.
0: Nou, heel belangrijk. Hele geslaagde eerste avond, maar dan dag nummer 2, de zaterdag.
1: Ja, dag nummer 2 was natuurlijk de markt. En daarbij ook een kleedjesmarkt. En verder hadden we nog heel veel dingen voor de jeugd opgezet. Waar ook goed gebruik van gemaakt. Dat was onder andere dit jaarlijks huttenbouw hebben we daar ook gedaan. Want dat gebeurt ook elk jaar wel in Doornswijk of Hoog Henk. En dat hebben we nu ook op dat terrein gedaan. We hadden quad, mini quad rijden. De brandweer stond er met, konden ze een blusdiploma halen. En dan mochten ze zelf de vlammen uitspuiten, de nepvlammen dan wel. Maar wat hadden we er meer? Ponyrijden hadden we. We hadden overal een stormbanen, springcursus. Ponyrijden, geloof ik al gezegd. Maar draaimolen erbij. En dat was allemaal gratis. Alles was gratis voor iedereen. Dus dat was zeer leuk. De dag was ook zo om, moet ik zeggen.
0: Ja, als ik het allemaal zo hoor, is hij wel iets uitgebreider dan de boerenmarkt.
1: Ja, een heel stuk uitgebreider. En we hadden daarnaast ook nog een ondernemersplein. Er waren een stuk of 16 ondernemers, Doornswijkse ondernemers, die hun eigen bedrijf daar promoten. En die hadden dan ook zo'n klein kraantje staan. Dan konden de kinderen zand scheppen en dat soort dingen. En tractorpoelen stonden er allemaal, die s'avonds in Nulde hadden opgetreden met de Europese kampioenschappen. En die hadden ze daar ook staan in het middenveld. Werd af en toe even een demootje gegeven qua geluid dan. En oldtimer trekker stond er. Oldtimer Brommenclub stond in het dorp. Dus er was genoeg te zien in ieder geval.
0: Nou ja, ik kondigde jou aan als iemand van de organisatie. Jij zegt nee, ik was vrijwilliger, maar je deed ook de PR, want je had ook nog verschillende radio-interviews.
1: Ja, van de lokale zenders, die weten me meestal wel te vinden. Dus de een houdt er wel van, de andere niet. En ik zeg, dan doe ik het wel, maakt me niet uit.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, zowel dus de avond, de vrijdag, als ook overdag, zaterdag. Ja, één groot succes, hè?
1: Eén groot succes. En dan natuurlijk s'avonds in de feesttent. Tot 18 jaar was gratis en boven de 18 was een tientje entree. Dus dat is ook geen geld voor dat soort artiesten. En alle consumpties waren 2,5 euro. Nou, daar red je nergens meer tegenwoordig. Dus dat sloeg wel aan in ieder geval.
0: Ja, hebben jullie als organisatie de boel ook al geëvalueerd? Of moet dat nog gebeuren?
1: Dat moet nog gebeuren. Ja, tussen de bedrijven door wordt er al wel wat dingen geroepen natuurlijk. Maar er moet nog wel even een avondje, nog een vrijwilligersavond. En in de plaatselijke horeca, daar wordt dan nog even alle puntjes op de i gezet. En dan komt er al licht nog wel wat ideeën boven voor volgend jaar weer.
0: Want ja, je hebt het nu al over volgend jaar. Is dat een ding wat zeker is?
1: Dat is een ding wat zeker is, ja.
0: Nou, kijk eens aan, Rini.
1: Op het kunnen even naar, weet ik niet. Want we hadden alles mee, ook het weer natuurlijk. Alles was perfect.
0: Ja, nou ja, of je het kunt even naar, weersafhankelijk zal het blijven. Maar wat betreft de omvang. Ja, ik weet nog, jij was ook een van de mannen van het eerste uur van de Stoute Cross. Nou ja, dat is ook gigantisch groot geworden.
1: Dat is ook een heel groot evenement geworden. En we hebben wel meer dingen gedaan. Grasbaan race, classic race, noem maar op. Van alles wat. Dus de ervaring, dat hebben we ondertussen wel opgedaan, zeg maar.
0: Nou, dan nog één ding. Jij noemde net al de beveiliging. En dat vind ik heel spannend altijd. Beveiliging, hoe geraken de jongens zich. En dat ligt natuurlijk ook aan de mensen, de bezoekers die er komen. Want ik hoorde afgelopen vrijdag, toen was de Amsterdamse voetbalclub Ajax op bezoek in Hulshorst. En de beveiliging, ja, dat was de security van Ajax zelf. Nou, mensen die frisdrank mee wouden nemen, moesten ze allemaal inleveren. Ging allemaal de container in. Mocht helemaal niks het veld op. Was dat bij jullie ook zo of niet? Kan me het niet voorstellen.
1: Nee. Zo nou kijken wij niet. Het moet natuurlijk niet allemaal een eigen feestje worden. Want dan, wij moeten ook een beetje hebben van de omzet van de horeca gebeuren. Om een buffertje op te bouwen, dat is zeker gelukt. Voor volgend jaar. Om dan in ieder geval spek op de bas te hebben, zeg maar, zoals ze dat in Doornswijk zeggen.
0: Ja, nou ja, ik zag een foto van de ingeleverde blikjes. En er waren zelfs pakjes, mini-drank van 2 drank was daarbij. Allemaal van die mini-pakjes. Alles moest ingeleverd worden, want er kon wel eens benzine of wat dan ook in zitten.
1: Ja, dat weet je me nooit. Maar kijk me niet. In Doornswijk en omgeving heb je allemaal wel normale mensen die Je hoeft daar niet op te controleren of op vuurwerk of dat soort gekkigheid.
0: Nou, kijk eens aan. Rini, wat ik zelf ook heel leuk vond, dat was natuurlijk de huldiging van die jonge DSV'ers. Want ja, dat was op Sportpark De Haren nooit gebeurd zo.
1: Nee, niet op deze manier. En die, ja, die jeugdelftal die vond het helemaal geweldig dat ze op een groot podium mochten. En, de papa's en mama's erbij en opa's en oma's en oom en tantes.
0: Nou.
1: Die allemaal stonden te glunderen van de jeugd. En dat was zeer leuk, zeer leuk, ja.
0: Nou, ik denk dus de kop boven het verhaal op de website. Daverend succesvolle eerste editie van de Doorspiekse Dagen. Geen woord van gelogen.
1: Nee, zeker weet ik niet, maar het was super voor elkaar.
0: Nou, Rini, dan nog even iets anders. Was er ook nog tijd om mee te rijden bij de Truckersdag?
1: Nee. Ja, dat viel toevallig samen en... Ja, de truckerrun, ik heb er ook wel eens aan meegedaan. En dat is ook een heel leuk evenement. En ze zijn ook wel eens door Doornspijk gegaan. Daar wou nog een paar chauffeurs die zijn van, nou, kon dat nog regelen? Dat was niet meer te regelen, want dan moet vergunning technisch moet het allemaal ruim van tevoren allemaal vastgelegd worden. Dus dat kon helaas niet meer gebeuren. Maar waarschijnlijk dat volgend jaar, dat er dan wel de truckerrun ook door Doornspijk weer komt.
0: Nou... Helemaal spannend om te horen, want ze gingen uit van 100 wagens, maar ik hoorde toen ze het allemaal goed geteld hadden dat er zelfs meer dan 110 waren.
1: Ja, dat kan me zo. Ik heb er zelf ook één keer aan meegedaan. Egbert Bos, die rijdt voor de machinefabriek, heb ik ook wel voor gereden. En die kon op het laatste moment niet. Die zegt, wil jij dat voor me doen? En ik zei, ja, prima. Dus ik heb dat gereden en ik heb enorm genoten van die dag.
0: Nou...
1: Hoe je die mensen allemaal blij kan maken met gewoon een rondje in de vrachtwagen rijden.
0: Nou, zo zie je maar weer als je je medemens daarmee kunt helpen. Hartstikke mooi. Rini, we zijn bijna uitgepraat wat dat betreft. Tenzij jij zegt, ja, ik heb nog nieuws over de lichtjestoer.
1: Nou, de lichtjestoer, die voorbereidingen zijn ook alweer heel langzaamaan op gang. We zitten er wel, gaan we wel of niet door Nunspeet, dat weten we nog niet. En in ieder geval, de route is in ieder geval anders. Dat is even een beetje uitdokken nog.
0: Ja, nou, het zou heel mooi zijn als die dit jaar niet werd afgelast.
1: Nee, precies dus.
0: Daarom, ja.
1: Ja.
0: Droeve toestand toen, maar ja, het was niet anders.
1: Nee, ongelukken gebeuren overal, maar dit was heel ernstig. Maar ja, goed, dat was niet de opzet natuurlijk en we hopen dat het ook niet weer gebeurt natuurlijk.
0: Rini, jij was onderweg. Heel fijn dat je ons even te woord wou staan. Want je moest wel even de auto stilzetten. Kon dat of ben je gewoon midden op de snelweg gestopt?
1: Nee, ik was even in... We waren in Lunteren, want er is wel even een kringloopje in. Want we hadden de quads van een bedrijf uit Lunteren. En iemand had alle sleutels eruit gehaald. En ze hadden die dingen weer nodig. Dus daar moest ik naar Lunteren om de sleutels terug te brengen. En vanmorgen hebben we de grote tent afgebroken. Dat was het laatste. Gisteren hebben we al heel veel gedaan en de grote tent vanmorgen dan een stuk of 15 vrijwilligers erbij. En we hebben het record gebroken, zijn die mensen van de tent te bouwen. Want een uur en een kwartier hadden we alles op de wagen vastgeshort en toen weer aan. Dus dat, nou, dat ging in een mooi rap tempo.
0: Allemaal heel positief en ik zou bijna zeggen, Rini, op naar de Doorspieken Dagen 2027.
1: Gaan we zeker doen, Bart. En, ja, we hebben nog even bedenktijd voor om nog weer wat anders te bedenken qua activiteiten, et cetera.
0: Nou, de Doorspieken Dagen...
1: We hadden natuurlijk nu ook maar kort dagen, want we zijn pas half februari begonnen met het organiseren. Dus ja, ook veel Marco bij. We hadden genoeg trouwens, maar ja, die hebben dan al voor het jaar ingepland. En dan kun je nu dit jaar kun je er veel vroeger mee beginnen om dat al vast te zetten, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dan krijg je 200 kramen. Dan moet je nogal wat ruimte hebben.
1: De ruimte is geen probleem, Bart.
0: Goed zo. Rini, hey, bedankt voor dit moment. En de Doorspiekse Dagen, we hebben het uitgebreid doorgenomen. Ook volgend jaar alweer komen ze. En mocht er tussendoor wat anders zijn, je weet het, je bent altijd welkom.
1: Ja, altijd goed, Bart. Je mag me altijd bellen, dat weet je. Dat mag dag en nacht, dus... Ik heb me al die naast staan in ieder geval.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, goede rit verder en wel thuis.
1: Dankjewel, Bart, en fijne uitzending nog.
0: Rini Wolf, hij heeft ons bijgepraat. Een beetje nazorg, een nabeschouwing dus van de Doorspiekendagen. Heel erg succesvol. En nogmaals, het verhaal kun je lezen op de website loumedia.nl. Het is weer...

Muts en de Cat crept in. En daarvoor hadden we ook nog de Bellstars met Sign of the Times. En daar weer voor Rini Wolf. Nabeschouwing, of zoals je wilt, nazorg. Wat betreft de doorspikse dagen en ja, organisatie. Weet nu al bijna zeker volgend jaar weer een tweede editie. Nou, hartstikke mooi. Ja, voetbalclubs. De een wat bekender dan de ander. Die komen in de buurt voetballen, onder andere Ajax, vorige week vrijdag in Hulshorst. Afgelopen zaterdag op Sportpark Schenk. Al Jazeera, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten, voetbalde daar op Sportpark Schenk tegen PEC Zwolle. En Betta, de omroepster van dienst, die was aan de ene kant blij dat het geen mega-uitslag werd voor Al Jazeera. Want ze hoefde maar één keer een hele moeilijke naam van de doelpuntenmaker op te noemen. Dus wat dat betreft Betta helemaal gerustgesteld. Nou, PEC Zwolle verloor dus met 0-1. Sportclub Heerenveen die komt naar Oldebroek en dat is op aanstaande zaterdag over de week 25 juli. Voetballiefhebbers die kunnen dan genieten van een aantrekkelijke internationale wedstrijd op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. De eredivisionist Sportclub Heerenveen neemt het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op tegen het Belgische OH Leuven, dat uitkomt in de hoogste Belgische voetbalcompetitie. De aftrap van de wedstrijd is om 1 uur. De wedstrijd kent trouwens een speciaal wedstrijdformat. Eerst spelen beide ploegen een volledige wedstrijd van 90 minuten. En aansluitend volgt een tweede wedstrijd van 2 keer 30 minuten. Op deze manier krijgen beide trainers de mogelijkheid om veel spelers in actie te laten komen. En wedstrijdritme op te doen richting de start van het nieuwe seizoen. Ovios is trots opnieuw gastheer te mogen zijn van een affiche met internationale allure en kijkt uit naar een sportieve voetbalmiddag met veel supporters langs de lijn. Kaarten kosten €7,50 en zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website van Sportclub Heerenveen. Let op, de wedstrijd staat bij de uitwedstrijden en nou ja, bij de website van Sportclub Heerenveen, daar kun je dus de kaarten bestellen. Hetzelfde als bij wat ik net al noemde, vorige week vrijdag in Hulshorst. Kaarten niet aan de balie, niet bij de hokjes verkrijgbaar. Maar je moest ze speciaal via de website van Ajax bestellen. En dat gold ook voor afgelopen zaterdag op Sportpark Schenk. De wedstrijden van PEC Zwolle, ook bij de website van PEC Zwolle. Daar moest je de kaartjes bestellen. En dat geldt dus nu ook voor de wedstrijd van Sportclub Heerenveen tegen het Belgische OH Leuven. En ook als je erheen wilt, kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website van Sportclub Heerenveen.

Billy Ocean en zijn Caribbean Queen brengt ons bij het eind van deze dinsdageditie van het Muziekmuseum. Bijna 3 uur muziek en info zit erop. Dank aan Rini Wolf, hij heeft ons bijgepraat over de Doorspiekse dagen. We zijn helemaal op de hoogte en ja, volgend jaar weer. Als ik tenminste Rini zo begrijp. En waarom zou ik hem niet begrijpen? Nou, goed, wat betreft het Muziekmuseum, dat is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna de bottenschijf Crisscross Amsterdam met My Oh My. En dan is het tijd voor de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met Egbert Bos. Oftewel EB. En voor de liefhebbers van de Love Songs vanavond ook nog. Natuurlijk Ben Ransdorp met Love Songs op de radio. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knoop het Rijnsweert. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Ja, dat was Billy Stewart met Summertime. En dat is ook de reden dat hij erop staat. Want het is natuurlijk inderdaad zomertijd. En voor de veel mensen en vooral voor de scholieren zit het er allemaal op. En hebben ze, kunnen ze lekker genieten van het mooie weer, het water, het strand en alles wat erbij is. Soms is het wel iets te warm als je niks hoeft te doen of te werken of naar school. Dan is dat allemaal best te doen. Dus vandaar Summertime. Daarvoor de bottenschijf van deze week. En dat was, moet ik even kijken, want dat was Chris Cross en My Oh My. En dat is de bottenschijf van deze week, week 29. Goedemiddag, welkom in het programma Middagmatinee. Vandaag met EB op dinsdag 14 juli alweer. En normaal is Jeanette. Jeanette had andere drukke bezigheden. Dus het was even een oproepje. Wie kan even inspringen? Nou, ik kwam er toevallig toch langs. En even wat agendapunten opgeschoven na vanmiddag. En snel hier naartoe. En was er ook geen tijd om even wat brood of zo te halen. Maar dat was ook niet nodig. Want moeders die had voor mij alweer een pakketje klaargemaakt. Met een broodje kaas, broodje ham en zelfs nog een gekookt eitje. Dus dat heb ik allemaal mee kunnen nemen. Of ik dat in de lunchtijd gebruik. Zoals je net het altijd doet om half één, weet ik niet. Want we hebben natuurlijk weer van alles te doen. Maar ik kan hem gewoon tussendoor opeten. Dus niks dan. In ieder geval moeders bedankt. En fijn dat het allemaal zo kan. En ook dat we elkaar natuurlijk kunnen aflossen hier als het nodig is. Vooral in de summertime, oftewel de zomertijd. Ook bij de Loe is het zomertijd. Er zijn mensen die gaan weg, komen of die vertrekken. Of ze blijven een weekendje weg.nl. Nou, alles is mogelijk in deze tijd. En dat zal nog wel even doorgaan. Maar goed, we hebben dus gelukkig wat mensen die dus kunnen inspringen. En dat is ook in ieder geval iets voor mij. En ja, wie niet in hoeft te springen en er wel net uitgesprongen is, is natuurlijk Bart van Dijk. Bart van Dijk was hier weer de hele morgen lekker on the radio. En met zijn natuurlijk programma Muziekmuseum, de eerste van deze week. Want morgen is hij er weer. En overmorgen is hij er ook weer. Van 9 tot en met 12, het mooie Muziekmuseum van Bart van Dijk. Bart, bedankt nog voor de ochtendprogrammering. En natuurlijk niet te vergeten Dries Smit. Maar dat is een traditie. Dries elke morgen hier van 7 tot en met 9. Ja, het is ongekend. Van 7 tot 9 uur hoort het goed. Dus vroeg uit de veren. En dan meestal vanuit de Polderstudio vanaf 7 tot en met 9. 9 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Nou, wat we voor de rest gaan doen, dat hoort u straks zelf wel. Traditioneel is het natuurlijk het eerste uur. We pakken wat nieuws erbij en we gaan ook het weer bekijken en mooie muziek draaien. Het tweede uur heb ik nog wel iets aparts. Want dan, als het goed is, hebben we daar een interview nog met iemand. En dat is niemand minder dan onze razende reporter Jerry Alone. En Jerry Alone die heeft iemand ontmoet, of in ieder geval gesproken, moet ik zeggen. En dat is een boekschrijver die een boekpresentatie kwam doen bij Boekhandel van de Pol. En dat is Martijn van Beek. En hoe die dan als pseudoniem naam heet, dat horen we straks. In ieder geval blijf luisteren natuurlijk hier bij Loe FM op dinsdag 14 juli.

Ja, zullen we maar weer een potje dansen? Nou, dat is natuurlijk best lekker. Een beetje swingen met dit weer. Alleen het kan ook iets net te warm wezen om te swingen. En dan moet je natuurlijk heel veel bijdrinken. En sommige mensen nemen dat ook wel een beetje te letterlijk, moet ik zeggen. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Het is wel echt zomertijd. We gaan ook de muziek daar een beetje aanpassen. Want ik ben in de zomerse sfeer, moet ik zeggen. Hoe het komt, weet ik niet. Maar ik heb dat gevoel gewoon. Even het volgende bericht kreeg ik net binnen. En dat is het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Ja, u hoort het goed. Tegelwippen. Nooit van gehoord. En uiteraard zegt de tekst natuurlijk ook al genoeg. Een wippen van een tegel. Ja, nou gaan we het er maar even bij pakken. Want ik snap er ook verder niks van. Bloemetjes uitdelen, installaties van zonnebrandpalen. Nou, er zijn allerlei maatregelen van in de gemeentes om de toenemende hitte in Nederland te verslaan. Maar er is meer nodig, zeggen ze. Alle gemeenten herkennen dat de hitte een steeds groter probleem is. En hoewel ze daar niet lang allemaal een eigen hitteplan hebben, nemen er vele maatregelen om de hitte tegen te gaan. Zo hebben de gemeenten afgelopen jaren al duizenden bomen geplant. En dat snap ik natuurlijk wel weer, dat je onder een boompje zit. En een grasperk aangelegd en planten ingezaaid. Dat levert niet alleen meer schaduw op, maar ze hebben ook een verkoelend effect omdat planten water verdampen. Vergroening wordt ook gestimuleerd voor mensen met een tuin. Een stenen tuin verandert op warme dagen namelijk al snel als een steengril. Dus dat legt de gemeente Hulst uit. Bij temperaturen van 30 graden en meer kunnen terrastegels in de zon wel tot 60 graden hitte worden. Ze houden dan die warmte ook heel lang vast. De gemeente geeft voorlichting over vergroening van tuinen en onder meer Amersfoort werden bomen uitgedeeld. Op een warme dag kan het onder de boom wel 14 graden koeler zijn als daarbuiten. Veel gemeenten stimuleren dus de ontstening in een tuin en zo rijdt er onder meer in Meppel 3 keer per jaar gratis een tegeltaxi. Ja, dat is dus het tegelwippen gebeuren. Ook in andere gemeenten doen de Berg op Zoom, de Groningen en Den Haag en Enschede. Die doen mee aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Momenteel gaat in Veenendaal als grootste gemeente aan kop met meer dan 147.000 gewipte tegels die een plaats moeten maken voor groen. Dus dat is een officiële wedstrijd. Doen nog meer mensen, gemeentes al mee. Heemstede, Vlissingen en ook de plaats Harderwijk. Die streven zogenaamd naar de 3.30.300 norm. En daarbij staan bij elke school, woning en werkplek minstens 3 volwassen bomen. En elke buurt heeft 30% boomkroondekking. En dat is het percentage landoppervlak dat vanaf bovenaf gezien bedekt wordt met bladeren van de bomen. En dan vanuit ieder huis, ieder school of werkplek moet je binnen 300 meter een parkje kunnen bereiken. Dus dat is dus de 3-30-300 norm. Nou, ik heb ze hier nog niet zien wippen, wat tegels betreft. Ze liggen er ook maar net in. We hebben ook hier gelukkig wel tegels in plaats van planten. Dat is wel een beetje raar, het is tegenovergestelde. Want heel veel mensen zijn dus overgegaan van groen naar tegels om in ieder geval geen tuintjes bij te hoeven houden. En nu moet het weer andersom. En dat snap ik best wel. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de temperaturen die in Nederland toch hoog zullen blijven. En we zullen daar toch ook aan moeten wennen dat het een beetje Spaanse taferelen worden. En daarom adviseer ik ook de mensen om het Spaanse voorbeeld te volgen. Om een siesta te houden van 12 tot 2. Dus even lekker achterover liggen. En dan 12 uur even vrije tijd nemen. Een paar uurtjes doe je in Spanje ook. En dan vanaf 2 uur of 3 uur. Maakt niet uit. Gewoon weer aan het werk. Dan heb je in ieder geval een hele mooie middag. Want dan kun je ook luisteren naar Lou FM natuurlijk. Naar het middagmatinee met EB.

was Damaru en Jan Smit met Tuintje in mijn hart. En daarvoor waren, moet ik zeggen, de Dolly Dots en All the Roses. En ja, het is allemaal vrolijke muziek. En All the Roses van de Dolly Dots was voor Naomi. Naomi, nog bedankt voor je bericht. En ik ben blij dat je het advies ook hebt opgevolgd om de siesta in te zetten. Want ik denk dat dat wel moet gebeuren in Nederland. Want deze temperatuur is best wel link tussen 12 en 3 uur. En na de tijd en voor de tijd maar een beetje je werk doen. Dan komt het vanzelf goed. Nogmaals bedankt. En Naomi is natuurlijk onze enthousiaste medewerker hier bij de lokale omroep. Altijd actief en altijd online. En nogmaals bedankt. Fijne dag. En luister met plezier zolang als het nog kan. En misschien moet je wel weer aan het werk. Maar dan zou ik toch de siesta maar even inzetten.

ik had al gezegd, we zijn in de zomerse sfeer en daar hoort natuurlijk ook BZN bij met dit nummer, de Summertime van 1985. Weer een tijdje terug, maar ik weet het nog als de dag van gisteren, want dat had ik altijd gedraaid toen in die tijd ook al. We gaan zometeen even naar het weer natuurlijk, maar even nog een ander bericht over het weer. Die geeft hier aan wat binnenkomt. Tropische temperaturen zijn even terug, maar de extreme hitte blijft uit. Nou, dat is positief, ondanks dat het volgens mij heel erg warm wordt. En het vooral het belangrijkste dat het niet al te lang duurt. Een groot deel van Nederland krijgt de komende dagen weer te maken met tropische temperaturen. De hitte duurt deze keer wat minder lang dan in juni. Ook worden de piektemperaturen van toen niet gehaald. De temperatuur is tegen de afgelopen dagen al wat en pieken vanaf dinsdag. In het binnenland wordt het dinsdag tropisch warm, vandaag dus. Dat zegt de meteoroloog Floris Lafebe van Weer Online. Er zijn uitschieters van 33 tot 34 graden mogelijk. En hoe verder naar het zuiden, hoe beter het is. Oh nee, hoe heter het is. Ja, want dat is natuurlijk helemaal niet beter. Nou, dat was even een typfout, denk ik. Maar in ieder geval, hoe lager het zuidelijker, hoe warmer het wordt. En dat lijkt me logisch. En dat is natuurlijk een gevolg van dat nog weer dichter bij de evenaar zit, natuurlijk. Sprake van tropische temperaturen als het warm is dan 30 graden. Nou, dat is waarschijnlijk vandaag al het geval. En zeker in het zuiden van het land. En ook de lijn die ligt tussen Leiden en Almelo. En het noorden wordt vandaag 27 tot en met 30 graden. Vanwege de hoge temperaturen geldt code geel in Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Nou, volgens mij kunnen we net zo goed opnoemen wat er dan niet zo bij hoort. Dat zijn er natuurlijk maar 2 of 3. De waarschuwing is tot donderdag van kracht en al zijn de hoogste temperaturen op dinsdag, dus vandaag. Maar een graadje eraf, of meer of minder, het verschil is natuurlijk nauwelijks te merken morgen en ook overmorgen. De temperaturen worden niet zo hoog als de vorige hittegolf eind juni, want die duurde 12 dagen. En weer Weer Online, die schat maandag de kans al in dat het opnieuw een landelijke hittegolf werd op 30%. Om van een hittegolf te kunnen spreken, moet het hoofdstation van de KNMI de beeld 5 dagen of meer dan 25 graden zijn en 3 dagen meer dan 30 graden. Dus dan is het een officiële hittegolf. Nou, hoe dat straks gaat verlopen en van de week en zeker in Elburg en omstreken, dat gaan we zo even erbij pakken met het weerbericht van vandaag. En vandaag is het dinsdag 14 juli.

Een prachtig nummer van Bryan Adams met The Summer of 69. En daarvoor was het niemand minder dan Anne Jansen met Waar de zon en de zee elkaar raken. Nou, waar de zon raakt en vandaag, daar gaan we natuurlijk even bij pakken. Ja, nou, die zon die is natuurlijk volgens mij de hele dag wel. Maar goed, we gaan eens even het weerbericht erbij pakken zoals beloofd. Ja, het is zonnig zomerweer, maar dat had u al in de gaten natuurlijk. En op de meeste plaatsen zit er nog wat sluierbewolking. Het wordt op grote schaal 28 tot 30 graden. En in het oosten en rond de Veluwe kan het 31 of 32 graden worden. En in het noordelijk kustgebied wordt het ongeveer 22 graden. En in de Wadden, Noordzeestrand en de Wadden is het 24 tot 27 graden aan zee. Staat een matige en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. En die geeft vooral een schaduw. En dat betekent ook een soort verkoeling. Later in de middag ontstaan er in het oosten en zuidoosten stapelwolken. Mogelijk ontstaat er ook in het oosten tegen de avond nog een onweersbui. Maar goed, de kans is klein dat op de meeste plaatsen dat niet gaat gebeuren en daar het gewoon droog blijft. Vanavond dan in het begin van de avond daalt de temperatuur. Het blijft nog een tijd zomers warm. Halverwege de avond is het nog steeds 20 graden in het noorden. En 25 in het midden en 28 graden zelfs in Limburg vanavond dus nog. De zon schijnt en aan het begin van de avond maakt het oosten nog wat kans op een lokale bui. De stapelwolken verdwijnen en we sluiten af met een zonnige dag. Later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En dat is ook wel prettig. Ja, het moet natuurlijk wel een beetje waaien, maar niet altijd. De komende nacht dan is het op wat sluierbolken na vrij helder. De temperatuur die daalt vannacht van 15 tot 19 graden. Niet al te koud, maar goed, het is beter als helemaal niet. Staat een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Morgen dan opnieuw een zomerse dag. En het wordt ongeveer 28 tot 31 graden. En in het kustgebied en aan het water is het 22 graden. En normaal in het land inwaarts zit het tussen de 24 en 27 graden. Ook morgen een vrij krachtige wind. En dat maakt het ook wel de warmte wat draaglijker. Donderdag, dan is het binnenland zeker tropisch warm nog, want dan gaat de temperatuur naar de 31 graden. En ook de wind die komt dan uit het noorden en noordwesten. Dat is wel een frissere wind als dat die uit het zuiden komt, dus dat scheelt weer. En die is matig van kracht. Vrijdag, dan zijn er nog zonnige perioden, vooral in het zuidoosten ook wolkenvelden. In de loop van de middag en avond is de kans op een lokale regen- of onweersbui. We hebben het dan over vrijdag. Het wordt 21 tot 24 graden in de kustgebieden en 28 in het binnenland. En daarna wordt het tijdelijk minder warm. Dus de temperaturen stijgen wel, maar zoals al eerder vernoemd, het duurt niet zo lang als in juni. Want toen was het dus een 12 dagen achter elkaar een hele tropische warme temperatuur. En is inderdaad niet te hopen dat dat weer gebeurt, maar zoals het er nu uitziet gaat het allemaal meevallen.

0: Dat was drukwerk. Dat hadden we natuurlijk wel herkend. Harry Slinger. En Harry Slinger kwam hier net binnen. Tenminste, ik had het niet in de gaten hier in de studio. Want hij komt nog wel eens zo binnen wandelen. En dan hebben we het over de Elburgs Harry Slinger. Oftewel Jantje van der Bos van de Red Country. Mijn vriend die was stiekem even naar boven geslopen. En normaal als ik dan omkijk van ik hoor wat, dan zie ik altijd een rood mutsje. Dat is dezelfde muts die Harry Slinger ook op heeft. Een gebreide muts. Volgens mij heeft mijn moeder er ook nog eens een voor hem gemaakt. Een rood mutsje. En dus we lachen, want als Jan dat dingetje op hebt en loopt in Amsterdam, dan moet hij echt met iedereen op de foto handtekening uitdelen. Want iedereen denkt, daar loopt Harry Slinger. Maar ik had hem niet herkend. En ik zeg, Jan, waar is je muts? Hij zegt, nou, boven de 15 graden heb ik hem niet op. Want anders krijg ik een te warm hoofd. En ik zeg, dat begrijp ik wel. Dus vandaar dat ik hem even niet herkend had. Hij had ook een zonnebril op. Maar ik heb hem inmiddels ontmoet. En we hebben even een bakje gedaan. Met z'n tweeën. Dus dat was even lekker gezellig, Jan. Goed, we hebben het over gezelligheid. Binnenkort de vestingdagen. We hebben het al eerder over gehad van de week. En als het goed is, begint dat ook weer aankomende 22e, dacht ik. En daar is een woordvoerster, Mirjam van Mirjam's Boutique. Die gaat daarover en die gaan wij even vragen hoe dat zit. We hebben dat al eerder geïnterviewd en daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Volgens mij,
2: ja, goedemiddag. Ja,
1: hallo.
2: Inderdaad. Het heet nu tegenwoordig de vestingdagen.
1: Ja, ik zat op internet te kijken, op Facebook en alles. En daar kwamen toch de midweekdagen weer tegen. 22 juli. Dus ergens bij de VVV is toch een iets andere benaming gehouden.
2: Ja, dat kan. Ja. Midweek, vestingdagen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe wat we eerder hebben gehad. Dus
1: ja,
2: het blijft een beetje in dezelfde trant doorgaan.
0: En het is ook in de midweek en woensdag.
1: Het is,
2: ja, het is midden in de week.
1: Ja, ik heb ook wel eens in termen van midzomerweken dagen gehad. Maar goed, maakt allemaal niet zo uit. De midweekdagen. Mirjam, wat gaan we? Jij was er verleden jaar ook bij betrokken, volgens mij.
2: Ja.
1: En wat gaan we nog meer moois aan doen voor de komende zomer?
2: Nou, we hebben nu sowieso 5 vestingdagen dus.
1: Ja.
2: Het begint dan om 10 uur. We hebben verschillende markten.
1: Ja.
2: Wat we dit jaar nieuw hebben is eigenlijk de kleedjesmarkt. Die hadden we vorig jaar 1 keer.
1: Ja.
2: Die hebben we nu voor 5 keer.
1: Ja.
2: En wat we daar ook nieuw aan hebben bedacht is dat je een plekje kan reserveren via het VVV Elburg.
1: Ja.
2: Dat kost €5. Dat betekent dus dat je als ouder zijnde niet voor niks alles van zolder af haalt en in de auto stopt en dan aankomt en dat alles vol is. Maar dat je gewoon een eigen plek kan reserveren van 2 meter. En we hebben meer straten beschikbaar gesteld hiervoor. Dus het wordt veel groter. Dus dat is iets nieuws. En ook wat makkelijker dus voor de mensen. Zodat ze dus sowieso een plek hebben. En niet meer terug hoeven met alle spullen.
1: Dus ze hoeven niet volgende s'avonds of tevoren met alle kruisen plekken vast te leggen.
2: Precies. Je kunt gewoon een plek reserveren. Dus
1: ja,
2: is gewoon iets nieuws.
1: Ja.
2: Ook zijn met de vestingdagen, net zoals elk jaar hoor, weer muziek op de knip aan het einde van de de markt.
1: 5 keer.
2: En dat begint om 8 uur en dat is tot 11:30. Ze beginnen bijvoorbeeld met de coverback Different Socks. Dat is superleuk. En zo hebben we elke vestingdag is er dan een ander thema. Ook qua muziek en ook qua markt.
0: Ja, dat was Mirjam Boutique van de organisatie Ondernemersvereniging Elburg in verband met de vestingdagen die dus beginnen op 22 juli. 5 krachten elkaar. En zoals u al begrepen heeft en gehoord natuurlijk, wil je met de kinderen of zelf met de kleedjesmarkt meedoen, dan is het best om even naar het VVV te gaan, even een plekje reserveren. Dan weet u zeker dat u daar uw spullen kunt uitstallen en met de kinderen de hele dag lekker kunnen zitten. Het is maar €5, maar een garantie voor een plek is zeker en daar gaat het om.

Dat was Peter Maffay met Doe, ook een wereldhit die altijd leuk blijft van 1971. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan, zie ik wel, voor de klok van 1 uur. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het journaal, reclameblokjes en alles wat erbij hoort. Ook de files hoop ik te melden straks bij de ANWB Alarmcentrale. Als dat niet lukt, dan gaan we dat op een andere manier nog even proberen. Maar goed, wat gaan we zo meteen doen? We gaan dat, zoals al eerder vermeld, we gaan eens even over een boekpresentatie hebben. En dat betekent dat onze razende reporter Jerry Alon van der Loer, die is bij de boekhandel geweest in Elburg. En daar was Marit van Streum, oftewel Martijn van Beek. Want dat is zijn originele naam. Dan verkocht hij geen boek door, dus hij heeft zijn naam veranderd in Marit van Streum. En dat heeft hij heel goed gedaan, want sindsdien is het een hele bekende schrijver en wereldhits gemaakt. Het is een Nederlandse auteur dus. En we gaan dat straks allemaal horen van Jerry, want die is daar naartoe geweest tijdens de presentatie. En dat gaan we allemaal doen na de klok van 1 uur. Dus ik zeg, blijf luisteren naar Lou FM met Middagmatinee met EB tot en met 2.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Middagmatinee met EB.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja hoor!

Ja, wat een zootje daar op de camping in ieder geval. Dat was oom Henk en dat natuurlijk de aanleiding van mijn vriend Jan van der Bos. Oftewel de Harry Slinger van Elburg en Dorenspijk en omstreken. En hij is hier nog in de studio. Ik zeg, Jan, kon er even bij nog? Hij wou eigenlijk weggaan, want zo'n vrouwtje zit te wachten, moest zijn boodschappen doen. Maar ik zeg, ga toch nog even hebben over, jij bent er nu toch. Hij is een hele grote fan of supporter van Dorenspijk. Dat kan ik niet anders als je daar gewoond en geboren ben en natuurlijk ook je bedrijf heb gehad, de Red Country, wie kent het niet. Daar gaan we straks even aan de tand voelen, want Jan, ik zeg, je moet toch eens even over Dorenspijk, want die is gepromoveerd volgens mij, weet er alles van. Gaan we zo even vragen aan Jan wat hij ervan denkt. We gaan zo eerst even, zoals ik beloofd heb, naar het verslag van Jerry Alon, want die heeft dus een interview gedaan met Merit van Streum, oftewel Maat. Tijn van Beek, dat is de originele naam van de Nederlandse auteur. Ja, die Van Streum heeft ook de nominatie voor de Trillerprijs 2025. En hij won de Trillzone Award 2024. En dat was dus een boekpresentatie in Elburg. En

0: De dames Maywoods met Rio. Ja, we zijn niet in Rio, we zijn in Elburg. En Elburg aan zee. En ja, het zijn de zomertemperaturen die weer ja, de emoties en gevoelens natuurlijk van de zomer. Als je vroeger als jochie lekker naar het strand ging, zorgeloos met je fietsje op met de brommer. En dan, ja, nou ja, voor de rest, dat kent u allemaal wel. Goed, zoals gezegd, we gaan, was al iets eerder de bedoeling, maar ik heb een hele bekende, beroemde gast hier in de studio, is al eerder vermeld. Dus Harry Slinger zit hier, de Elburgse Harry Slinger. We gaan hem zo even aan de tand voelen, want hij is niet alleen zanger, want dat doet hij ook nog. En hij is ook niet alleen acteur, maar hij is vooral zeker een grote fan van Doris Spijk. En daar gaan we even naar vragen natuurlijk. Geert Hartold weet er alles van. Maar ik wil ook weer wel eens even van een supporter weten hoe die erover denkt. Dus gaan we zo even erbij pakken met Jantje van der Bos. Maar we gaan eerst naar Merit van Streum, oftewel Martijn van Beek. En die is dus van de week geïnterviewd tijdens de boekpresentatie door Jerry Alon. En dat gaan we nu even naar luisteren. Oh, daar gaan we nu even naar luisteren. Even kijken.
1: Marit van Streum. Top. Marit, zou ik dan willen zeggen, van harte welkom in Elburg.
2: Ja, geweldig om hier te zijn. Hartstikke leuk.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik liep vanmorgen langs de boekhandel en ik ken Maura vrij goed. We zijn een enorme fan van Maura in Elburg. En toen zag ik staan Marit van Streum. Ik moet zeggen, ik ben niet helemaal thuis in het thrillergenre. Maar ik zeg tegen Maura, dat is vast een Scandinavische thrillerschrijver. Toen zei ze, ja, maar het is een man. En dacht ik, nou, hoe zit dat? Ik heb even op internet gelezen. Nou, dat, hoe zit dat?
2: Dat zorgt wel eens voor teleurgestelde gezichtjes, zeg maar. Ja, ja, nee, ik heb in 2011 mijn eerste thriller geschreven onder mijn eigen naam. En toen heb ik echt een hele tijd geprobeerd om de definitieve doorbraak te krijgen. Ja. Maar ja, als je op een gegeven moment een aantal boeken hebt geschreven en dat bij wat kleinere uitgeverijen, dan is het vrij lastig om ooit nog weer een keer echt helemaal op nul te kunnen beginnen. Ja. En ik had voor mijn gevoel toen mijn magnus opus geschreven met De Puzzelaar, dat ik echt dacht van, nou, dit moet naar een grote uitgever. Maar niemand had interesse. En mijn agent die heeft er toen een aantal maanden overlopen broeden van, wat moet ik doen? En

0: Die heeft toen mijn naam bijna letterlijk naar het Zweeds vertaald.
1: Ja. Yeah.
0: En toen heeft hij een nieuwe pitch uitgestuurd en toen stond de telefoon rood gloeiend. Ja.
1: Gouden greep zou ik zeggen. Zeg ook wel eens van, je krijgt maar één kans om de eerste indruk te maken.
0: Ja, zeker. En dat is dus ook wat ik nu tegenwoordig heel veel auteurs voorhoud. Zorg dat je met de beste versie van jezelf debuteert. Yeah. Want ja, uiteindelijk is het commercieel voor mij wel een hele goede keuze geweest. Maar het was geen keuze uit luxe, zeg maar.
1: Nee. Het is een beetje flauw om te zeggen, Martijn van Beek klinkt meer als een keukenverkoper. Want dat ben je al geweest. Ja, ik las in de krant dat je tot vorig jaar nog keukens verkocht. Maar er wordt geen keukens meer verkocht.
0: Nee. Vanaf 1 januari jongsleden mag ik mijzelf als fulltime auteur noemen.
1: Ook daarom gefeliciteerd. Alhoewel, keukenverkopen is natuurlijk ook belangrijk werk. En goed werk moet je ook doen natuurlijk. Dus...
0: Zeker. Altijd met heel veel plezier. Het grapje was altijd overdag creatief met potlood, s'avonds met pen.
1: Je komt uit Waalwijk. Ja. Ik ken natuurlijk, ik ben een beetje voetbalrijk in de RKC natuurlijk. En de mandenmakers. Werkt hij bij mandenmakers?
0: Nee. Juist bij een concurrent daarvan. Ja. Maar ik heb wel een link met RKC. Ja. Dat is wel heel grappig. Ik was met mijn 16 jaar destijds de jongste stadionspeaker van Nederland.
1: Meen.
0: En dat heb ik tot mijn 21ste gedaan. Ja. Totdat ze naar het nieuwe stadion gingen. Dus dat is al een lange tijd geleden. Maar die link ligt er wel.
1: Ik kan me voorstellen dat je creatief bent verhaal. Want dit is ook alweer een verhaal bijna. Toch?
0: Ja, zeker. En ja, goed, 16-jarige die de opstellingen voorleest. Dat achteraf gezien, dat kon natuurlijk alleen daar.
1: Ik ben in de modus van flauwe vragen vandaag. Vorige keer heb je het in Leiden gedaan, de boekpresentatie. Ja. Was dat voor het eerste of het tweede deel?
0: Dat was voor het eerste deel, omdat ik dat in Leiden afspeelde.
1: Ja, en nu gaan we ook naar de TBS. Is dat ook een link met Elburg? Of?
0: Nee, we hebben natuurlijk, het heeft puur met Maura te maken. Maura is vanaf de eerste uur eigenlijk een ambassadeur van de thrillerserie. En ik kwam haar vorig jaar tegen op het thriller-event wat door onze uitgever was gehost. En ze zei van, kom een keer bij ons langs. Ja. En ik was hier afgelopen februari voor een signeersessie. En dan zei ik, hartstikke leuk, zullen we hier de presentatie doen? En top. Dus enthousiaste mensen.
1: Dus Maura is niet alleen een Marit van Strum ambassadeur, maar ook een echte Elburger ambassadeur. Dus
0: zeker. Want wij hebben hier het hotel schuin aan de overkant vannacht volgeboekt met de vriendengroep. En wij gaan lekker op stap vanavond. Dus,
1: dat vinden ze leuk bij het tapperij.
0: Iedereen heeft er baat bij. Kijk, absoluut.
1: Nou, het is meer dan de moeite waard hoor. Ik ben zelf 3 jaar geleden komen wonen en dit grijp je. Ik snap heel goed dat het je vangt heel erg. Dus, voor de Elburgse luisteraar op de lokale omroep. En die ook in trailers geïnteresseerd is. Je vertelde ook net, er komt ook een nieuwe serie die je gaat schrijven met je vrouw, hè, als ik het goed begrepen heb.
0: Bijna vrouw.
1: Oh, okay, sorry.
0: Ja, ik heb 7 jaar gezegd, maar we moeten nog een datum en een locatie vinden.
1: Ja, okay. Ik zal niet te veel verklappen, maar ik vond het een erg aansprekend trilogie, wordt dat volgens mij.
0: Ja, dat was superleuk. Mijn vriendin die komt van Sint Maarten, dus wij zijn eens per jaar op Sint Maarten om bij familie op bezoek te gaan. En toen zei ik, Dead in Paradise, bekende BBC-serie, maar ja, dat is altijd een beetje een flauwe, happy serie. Ik zeg, als we dat nou eens echt een beetje een rauwere serie maken op de eilanden. Je wilt toch als Nederlandse auteur altijd een link met Nederland. Dus ja, Aruba, Bonaire, Curaçao, ABC, ABC-eilanden. Weet je wat, de ABC-moorden. En er was eigenlijk een pitch gemaakt. En het bijzondere is altijd nog dat wij waren terug van vakantie en ik zei tegen Soraya, mijn uitgever, van ik heb dit idee. En dat binnen 2 weken een contract voor 3 delen was getekend.
1: Prachtig. Ja. Laatste vraag. Ik las ook op dat je ook voor het eerst met Boekenbal bent geweest. Ja. Dus ik zag ook dat je had gezegd van, daar loop je dan toch tussen al die grote schrijvers. Ja. Wanneer ben je in jouw ogen nou echt zo'n grote schrijver? En wanneer ben je, zeg maar, wanneer kom je kijken zoals jij, bij wijze van spreken? Zoals ik het weet, deed overkomen?
0: Nou, kijk, het belangrijkste als schrijver is dat je gelezen wordt. En ik merk nu heel erg dat je gelezen wordt. In het begin kon je wel een boek uitgeven, maar dat was dan heel lastig om in een boekwinkel te komen. En nu als je in Groningen of in Maastricht komt, mensen kennen het, mensen hebben het boek gelezen. Mijn droom is heel eerlijk een Netflix-serie. Daar zijn gesprekken over. Ik hoop echt serieus dat deze serie uiteindelijk ooit een keer op het witte doek te bewonderen zou zijn. Dat lijkt me ook een hele mooie bekroning. Vertaalrechten zou een keer mooi zijn. Dus er is nog ongelooflijk veel om van te dromen.
1: Het boek is nog niet dicht.
0: Nee, zeker niet. Wat dat betreft, wat Maura ook zei, ze vond dit het beste deel in de serie. En ik heb nog steeds het idee dat elk verhaal wat ik schrijf weer beter is dan de volgende. En zolang dat het geval is, moet je gewoon heel lang lekker door blijven gaan.
1: Ik heb de indruk dat je wat gaat signeren nu.
0: Ik zie een rijtje staan, ja. Dus aan het werk zou ik zeggen.
1: Dankjewel, Martijn.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi. Zo, dank je. Ondertussen ga ik even kijken of ik Maura kan vinden. Maura, hallo. Maura, mag jij ook wat vragen stellen? Ja, wacht. Heel kort. Ja, het is ook heel kort. Maura, dit is toch wel een beetje jouw schuld dat hij hier staat.
2: Klein beetje.
1: Klein beetje, ja. Je bent niet alleen een boekambassadeur, je bent ook een Elburg-ambassadeur. Je haalt gewoon grote schrijvers naar Elburg om hier een boekpresentatie te houden. Doe je goed.
2: Ja, nou volgens mij wel, ja.
1: Nou, genoeg lof. Wat is nou, hoe ga je nou die lat volgende keer nog hoger leggen? Wie gaat nou de volgende presentatie geven? Want dit wordt natuurlijk wel steeds beter. Zo, Oost Kersbeke, nu Marit van Stroom. Waar legt de lat nu, denk je? Wie hoop je?
2: Oh ja, maar ik vind zoveel schrijvers ontzettend goed. Mijn grootste droom is Stephen King, maar dat gaat toch nooit lukken. Maar dan leg ik de lat gelijk hoog.
1: Ja, nou, weet je wat we gewoon doen? We spreken gewoon af dat we er gewoon vanaf vandaag gewoon, we blijven het gewoon herhalen. Dat Stephen King naar Elburg moet komen, naar de Elburg Boekhandel. Dan komt het vast een keer goed.
2: Ik hoop het. Ja, zeker.
1: Dankjewel.
2: Jij bedankt.
3: Ja, dat was Jerry Alon. Die was live. Live, het is niet helemaal live. In ieder geval de opname van zijn interview met de Nederlandse acteur Martijn van Beek, oftewel Marit van Stroom, de pseudoniem. En daardoor was het een succes geworden, volgens dat interview. En welk boek van hem daar ligt bij de boekhandel Elburg, weet ik dus niet. Maar daar kunt u zelf ook natuurlijk even naar gaan kijken. Goed, dat was Jerry. Jerry, bedankt. En een mooi stukje interview met wat er allemaal gebeurt in Elburg en wat er nog meer gebeurt in Doornspijk, gaan we het zo over hebben.

0: dat was ABBA met I Have a Dream. En wie ook een dream heeft, die zit hier tegenover mij. Moest eigenlijk al weg, maar hij zegt, Egbert, het is gezellig. Ik zeg, Jan, ga even zitten. Jan van der Bos hebben het overal, terwijl de Harry Slinger van de Veluwe. En hij is niet alleen een zanger, want hij zingt natuurlijk ook bij het Zeemanskoor Comfortende, wat helaas is opgeheven. Maar hij is ook nog acteur. En dat was bij de Spionnen van Oranje samen met mij, Jan. Of niet, dat klopt toch?
1: Ja, inderdaad. Het was een hele belevenis, ja.
0: Ja, dat is al een tijdje geleden, hè?
1: Ja. Dat is zeker een hoop geleden. Ik herinner me nog onze première dat we naar Zwolle moesten.
0: Oh,
1: in de limousine.
0: Ja.
1: Met onze bodyguards, onder andere Jan-Aart van Triest. Ja, ja. Dat was hilarisch. Was leuk.
0: Ja. De film...
1: We waren ook, denk ik, twee tellen in beeld ook, hè?
0: Ja, twee tellen,
1: dus
0: ja.
1: Dus we waren wel...
0: Heel goed. Want ik was bommenexplosieve ontruimen, zeg maar. Dus ik was totaal niet herkenbaar. Had net zo goed mijn broer kunnen sturen.
1: En hebben alleen je ogen, zag je.
0: Ja. Nou, dat zeg genoeg, hè. Hele slechte film, Jan.
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n slechte film gezien, die Spionnen van Oranje.
1: Nee, we zijn met de pauze ook weggegaan, hè?
0: Ja, je moest je diep schamen, joh, echt. Maar goed, buiten die film, die carrière is een beetje doorgezet, Jan. Want een tijdje geleden, toen waren we samen weer in een opname. Maar dat was hier in de buurt.
1: Ja, inderdaad. Dat was bij de Grote Kerk in Elburg.
0: En in Zwolle.
1: En in Zwolle was dat in een grote kerk. Ja, dat was de beeldenstorm. En als ik een beetje goed ingelicht ben, dan krijgen we denk ik eind augustus gaat hij in première in het Huiken.
0: Ja, ik heb ook nog even ingelezen, want ik wist ook niet meer wat het over ging. Maar ja, we spelen in zoveel films, kunnen we niet bijhouden natuurlijk. Maar dit ging inderdaad over volgens mij 50 jaar Elburg. De stad Elburg. Dat er daar ook de oorlog tussen Dorenspijk en Elburg, tussen de boeren en de vissers. En daar is ook een stukje van die beeldenstorm. Volgens mij is dat dezelfde film.
1: Okay. Ja. Nee, dat heb ik niet helemaal meegekregen.
0: Nee. Okay.
1: Dat was trouwens wel, ik heb dat natuurlijk wel meegekregen.
0: Ja.
1: Want ik ben al van een leeftijd dat ik dat weet.
0: Ja.
1: Dat het toen speelde, hè, met
0: of
1: gemeente Elburg worden of gemeente Dorenspijk.
0: Ja, dat was in 72, 74, 76.
1: Ja, in 74 is dat dus rondgemaakt eigenlijk.
0: Ja, toen kwam
1: Elburg, gemeente Elburg.
0: Gemeente Elburg, ja.
1: En de Dorenspijkers nog steeds de baas zijn.
0: Ja, en daarvoor was het Dorenspijk, de gemeente Dorenspijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, was een van de grootste gemeentes van Nederland. Het liep eigenlijk van de kust bij Flevolkust, bij Neuspeet tot helemaal tot het noordeinde daar. Dat was best wel groot.
0: Maar Elburg op zich bestond al wel meer dan 750 jaar. Alleen nu, toen werd alles gemeente Elburg.
1: Ja, zo is het gekomen.
0: Ja, ik weet het ook nog. Was best wel een beetje een boerenopstand toen in de tijd. En er zijn natuurlijk nog Dorenspijkers zijn nog steeds niet blij mee, volgens mij.
1: Nee, klopt.
0: Maar goed, daar hebben we niet tussen Dorenspijk. Elburg gaat fantastisch. Hè. Tegenwoordig kunnen we allemaal goed met elkaar opschieten. Dus dat is ook niet meer zoals vroeger. Maar even naar Dorenspijk, Jan. Want ik heb het er even om gevraagd. Je zegt van, ik ben geen Geert Hartold natuurlijk. Maar ik heb het ook niet over verslaggeving, Jan. Maar ik heb het even over Dorenspijk als supporter. En jij komt daar altijd. Jij bent trouwe supporter van Dorenspijk. Maar je hebt er zelf ook gevoetbald, dacht ik, hè?
1: Ja, dat klopt. In de jaren 70.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: En waar stond je ergens?
1: Ik was linksbuiten.
0: Okay.
1: Ja, linksbuiten. Ik kon verschrikkelijk hard lopen.
0: Ja, je was wel een klein mannetje. Kon je wel koppen dan?
1: Ja, ook wel.
0: Ja?
1: Ja, ik had flink sprongkracht.
0: Okay.
1: Ja, ik zat op karate ook en zo. Dus dan,
0: je kon me zo in trappen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Hey Jan, lang in het eerste gespeeld?
1: Ja, van mijn 17e tot mijn 25e.
0: Zo.
1: En toen kwam het Huiken... Dan kon je zelf voetballen daar en dat vond ik ook leuk.
0: Ja.
1: En dat mocht eigenlijk niet als je bij de selectie speelde. Dus toen ben ik wat lager gaan spelen omdat ik het zelf voetballen toch eigenlijk nog leuker vond.
0: Leuk, ja. En vanaf de derde helft misschien ook.
1: En de derde helft bij Gerrit Lekkerkerken.
0: Ja,
1: dat is sluitingstijd.
0: Ja. Ja, dat waren leuke tijden. Het stadionnetje zat ook vol in het Huiken altijd. Volle bak hè, met de ploegen van Greveling, Vismarkt. En,
1: dat leefde toen echt, ja.
0: Ik heb het zelf ook nog gedaan, mooi.
1: Ja.
0: Jan, even terug naar Dorenspijk. Ze zijn geen kampioen geworden, maar wel gepromoveerd.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan?
1: Een periode gepakt. En ze hebben dus, ik denk dat inmiddels 7, 8 weken terug is, hebben ze dus een promotiebeslissingswedstrijd gespeeld in Rauwveen tegen FC Ommen. En die hebben ze met vechtlust en toch ook wel kwaliteit, hebben ze die gewonnen van Ommen. En onder het onder het oog van 500 dode spijkers daar. Dat was een gigantische mooie middag. Ja.
0: Oh. Jan, als zij die wedstrijd, zeg maar, die extra wedstrijd om te promoveren niet gedaan. Hebben ze wel recht op om te promoveren? Vind jij ze goed genoeg om in klas hoger te spelen?
1: Nou ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. Je vroeg dus, hebben ze recht erop en, ja. en kunnen ze er... recht heb je erop natuurlijk als je een periode pakt en tot heel lang ook nog bovenaan gestaan hebt. Dus dan heb je wel... De ploegen waren ook een beetje aan elkaar gewaagd allemaal. En iedereen kon ook van iedereen winnen. Ja, ja en of ze... Ja, of ze dus of ze het gaan redden, of ze erin blijven, dat is natuurlijk maar de vraag.
0: Ja.
1: Het is wel... Op zich als supporter vond ik het jammer dat we niet meer tegen Elburg en tegen het Harde spelen. Dat is toch wel, dat heeft toch wel wat bijzonders.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant hebben we dus toch nog wel twee derbies. En dat is het Harde en de OVOS.
0: Ja, maar jij bedoelde dan net natuurlijk Oosterwolde en Elburg.
1: Ik zei het niet goed, denk ik. VSO en Oosterwolde.
0: En nu zitten ze dus bij het Harde en Oldebroek. Dat zijn natuurlijk ook leuke derbies. En het nieuwe stadion van OVOS is ook mooi natuurlijk.
1: Wij zijn er vorig jaar, zijn we er nog geweest kijken. Klopt, mooi.
0: Jan, net wat je zegt, de derbies, dus die kantines zitten dan ook wel weer vol natuurlijk. Hè. Die twee derbies, zelfs de andere twee derbies, dus dat financieel is dat wel goed. Nu even daarover te hebben. Ik heb ooit een keer gehoord, nu weet ik er niet heel veel van, maar dat Dorenspijk toch met de accommodatie iets aan wilde, of dat ze gingen uitbreiden of verbouwen of zelfs verplaatsen. Hoe zit dat, accommodatie bij Dorenspijk?
1: Ja, nou, er is sprake geweest dat we zouden gaan verhuizen naar de dorpskern.
0: Ja?
1: Verplaatsen
0: van het veld?
1: Ja, er is sprake geweest wat jaren terug. En er is toen ook nog, werd gezegd, ook nog geld voor vrijgemaakt. Oh. Alleen, ze hebben toch besloten om het daar te houden. En de precieze weet ik daar ook niet van. Want het is natuurlijk wel zo dat de jeugd vanaf Dorenspijk... s'avonds en met de winterdag ook een beetje met trainen, dat ze toch wel een eindje harde weg af moeten.
0: Ja, eindje moet fietsen,
1: Voor de veiligheid en zo. Maar we hebben natuurlijk ook wel daardoor ook wel aardig wat leden van het Harde toch ook bij ons. Ze zijn daar gebleven.
0: Ja.
1: En dat heb ook wel wat.
0: Ja. Maar,
1: en ze gaan uitbreiden trouwens.
0: Ja, dat,
1: was,
0: ze. Ja.
1: Dat staat op papier al.
0: Komt er dan extra tribune of wat moet ik ervan? Extra kleedkamers, kantine?
1: Ja. Kleedkamer en vooral een kantine komt er dan.
0: De kantine
1: en
0: wat groter
1: met
0: dan.
1: Met een dakterras en zo.
0: Oh, dakterras ook?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Mooie stoeltjes erbij. Nou, dan kun je het hele weekend blijven dan, Jan.
1: Ja, dat zou kunnen, denk ik. Voor de zon achteruit, hè.
0: Kun je daar op de camping.
1: Ja, gaan we over denken.
0: Ja, dus jij ziet het wel zitten. Nou, mooi. Ja, Geert Hartold is inderdaad onze vaste reporter van Dorenspijk. Ook lekker fanatiek altijd en ook mooi objectief. Gewoon de boel altijd goed bekijken. Jij hoort dat natuurlijk nooit, omdat je altijd bij de wedstrijden bent, Jan.
1: Ja, nou, het komt een keer voor misschien dat je net om wat voor reden ook... Stel, je hebt een griepje, dan luister ik daar wel naar. Ja.
0: Ja. Je gaat altijd met een vaste ploeg, Jan?
1: Ja, mijn busje altijd vol.
0: Ja. Oh, je gaat ook naar de uitwedstrijden?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Okay. Nou, eigenlijk, want na mijn 45ste mocht ik niet meer voetballen vanwege mijn heup en mijn rug.
0: Ja.
1: Nou, ben ik een poosje leider ben ik geweest.
0: Ook
1: van,
0: dat nog.
1: Van het oude lullen team.
0: Ja.
1: En toen kwam er dus een vriend, kennis van mij, die kreeg die werd ziek, een Tia. En die wilde graag naar voetballen. En die heb ik dus, jaar heb ik die opgehaald.
0: Mm-hmm.
1: En thuiswedstrijden kwam hij wel in zijn eigen invalide wagentje.
0: Ja.
1: Maar met uitwedstrijden haalde ik hem op. En zo is het eigenlijk ontstaan. Mm. Ja.
0: Nou, dat is mooi. Dat is lief van je, Jan.
1: Ja,
0: dat is goed. Ja. En voor jezelf ook goed gevoel natuurlijk.
1: Ja,
0: goed, Jan. We gaan weer verder in het programma. Ik vond het heel fijn dat je even hier in de buurt kwam. Was het een verrassing? Ja, ik had je niet herkend zonder mutsje van drukwerk en met een donkere bril op. Maar nu heb ik het in de gaten. Je zit hier wel tegenover me. Gezellig. En je zit op de camping, Jan, in Epe al een paar weken, geloof ik. Hou je dat nog vol daar? Mis je de Elburg niet?
1: Nou, maar het is natuurlijk niet zo ver, hè? Dus
0: nee.
1: Ik ga regelmatig even de knobbel over even weer naar Elburg.
0: Hier. Elke dag de post even ophalen.
1: Ja, het krantje. Ja, plantjes water geven.
0: Ja, dat is vooral nu al belangrijk, ja. Goed, Jan, nog één vraag. Wanneer begint het weer, die competitie? Weet je dat zo?
1: Dat is de derde week september.
0: Oh,
1: zit eerst nog even bekerwedstrijden zitten ertussen.
0: Ja. Derde week september pas. En de gewone voetbal-eredivisie is augustus, denk ik al.
1: Ja, die gaan we natuurlijk en we volgen wat minder dan. Maar ja. Die hebben natuurlijk ook nog voorwedstrijden.
0: Ja.
1: Maar Ajax moet ook nog maar even zien of ze nog Europees mee kunnen.
0: Goed, nou we gaan het afwachten.
1: Ik ben wel een beetje zeer als Ajax supporter trouwens, dat wil ik even zeggen. Ja.
0: Goed Jan, nou fijn dat je het allemaal lekker naar de zin hebt onder controle. Je had het net over heup, maar dat is helemaal goed gekomen die heup, hè, geloof ik. Hè?
1: Ja, ik mag weer alles eten. Ja.
0: Ja. Nee, ik had het over de heup.
1: Ja, nee, verstond ik wel goed.
0: Oh.
1: Ja. Nee, het gaat goed. Ik voetbal weer een beetje met mijn kleinzoon en zo.
0: Oké. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, nogmaals Jan, geniet van de zomervakantie zou ik zeggen. En straks van Dorenspijk weer. En wij spreken natuurlijk elkaar elke week weer. En fijn dat je hier even op visite was. Gezellig even met een bakje koffie en een koekje erbij. En ik wens je een hele fijne dag en een week en een maand nog toe op de camping. En natuurlijk groetjes ook aan Ria.
1: Oké, dankjewel Egbert.
0: Goed, dat was Jan van der Bos, oftewel de man van de Red County. En beter bekend hier in de buurt en zeker in Amsterdam als Harry Slinger natuurlijk. En was even op visite, gezellig. En we gaan alweer verder.

Dat was Throttle and the Rest van Bruce Springsteen. En het brengt ons op de tijd van 13:40 hier tenminste in de studio. En dat betekent dat we nog een paar minuten te gaan hebben voor de klok van 2:00. Dan zit het er helaas alweer wat voor mij betreft op. Maar niet getreurd en helemaal niet op de radio als u daar aan het luisteren bent. Want we hebben natuurlijk de hele dag hier live muziek en live programma's. En zeker niet de minste, want inmiddels is hier in de studio gearriveerd Gert-Jan Top. En dat betekent dat het natuurlijk weer een topdag gaat worden.

Ja, dat was Jantje Smits. Ik zing dit lied voor jou alleen. Het was niet alleen voor oma, maar ook voor mijn moeder natuurlijk. Die had nog even de broodjes verzorgd voor vandaag. Ja, ik ben er niet helemaal aan toegekomen. Doe ik straks even in de auto. Maar in ieder geval een lekker gekookt eitje erbij, zag ik nog. Dat was allemaal spoed, want dit was een tussendoortje. Want normaal is hier natuurlijk middagmatinee met Jeanette. Maar vandaag op dinsdag 14 juli is het de middagmatinee met EB. En we gaan ons zometeen klaarmaken voor de volgende presentator die hier al zit voor te bereiden. Als niemand minder dan Gerrit-Jan Top. Het wordt natuurlijk een topmiddag. We gaan even naar de Loose-Sides. Nog even het laatste nieuws. De haringparty van de Citybar. Die het veilen en de veiling van het eerste vaartje haring. Dat bracht €5500 op. En dat is door Malouke van de Citybar bestemd gemaakt voor mensen, organisaties of in ieder geval verenigingen of wat dan ook in de gemeente Elburg. En daar heeft zij voor gekozen in overleg met de EBF Foundation. En daar is uitgekomen dat de mensen van de Vrienden van het Feitenhof en de Annekeweg van de Speelgoedbank alle twee de buit mochten verdelen. Oftewel, het werd dan geschonken aan deze organisatie. Dus de Speelgoedbank €2750 en ook de Vrienden van het Feitenhof €750. Ik mocht daarbij wezen. Ik moest natuurlijk zelf ook de veiling aan elkaar praten. Dus dat ik iets een klein beetje nog mee te maken. En daarom heeft Malouke gezegd, we gaan samen de cheque overhandigen. Is dus gisteren gebeurd. Mensen waren heel blij. Organisaties ook vooral voor de Speelgoedbank. Maar ook zeker de Vrienden van het Feitenhof. Want die moeten elke euro zelf binnenharken om iets voor die mensen te doen daar op het Feitenhof. En dat kan van alles wezen. Dat kan een visje bakken. Dat kan een dagje uitwezen met een paard en wagen. Zo'n grote wagen waar ook invalide stoelen in kunnen. Maar dat kan ook wezen een dagje met de rondvaartboot. En dat kost natuurlijk stukken meer. Dus vandaar een heel welkome bijdrage. Zijn ze alle twee heel erg blij mee. En natuurlijk ook de haring aangeboden door Johan Westink. Niet te vergeten, want dat is natuurlijk een belangrijke bijdrage. Allemaal te zien en te lezen op onze Loo-website loomedia.nl. Maar ook Loomedia zelf en de VRMG-groep onder tikje Elburg. Kunt u dat allemaal bekijken. Net natuurlijk ook de rest van nog meer nieuws. Wat we zo nog even eraan bijpakken.

Ja, dat was de mooie stem van Anneke Greunlo. Een hele bekende hit. Brandend Zand van 1962 alweer. Met daarvoor de Scorpions Still Loving You. Goed, zoals gezegd, we zijn er al eens wat weer doorheen. En dat betekent dat we nog een minuutje of 65 aan hebben hier in deze uitzending van het middagmatinee-programma. Middagmatinee met EB tot en met 2. En het is vandaag dinsdag 14 juli. Goed, we gaan ons opmaken voor de volgende programmering. Ik zal het er even bij pakken. We zijn natuurlijk vanmorgen begonnen met niemand minder dan Dries Smit. En dan daarna was het aan de beurt natuurlijk Bart van Dijk met zijn muziekmuseum tot en met 12 uur. En middagmatinee met EB tot en met 2. Dan gaan we, zoals al eerder vermeld, Gerrit-Jan Top is zich aan het voorbereiden voor de topdag. En het is natuurlijk en blijft een topdag die dinsdag. En dan mooie muziek. En dan gaan we naar Ellen en Rob. Die gaan hier wat babbelen met z'n twee, als het goed is, tussen 6 en 8 uur. Dan is Ben Ransdorp weer aan de beurt. Die gaat stemloos doen. En nou goed, het is allemaal een hele leuke, fijne, mooie, gezellige dag weer met Love Songs. Ook van Ben Ransdorp. Daarna een herhaling van www. En allemaal hier op de dinsdag.

Ja, dat is Summer in the City. En we gaan eruit met het laatste nummer straks van Paul de Leeuw. Maar daarvoor nog even de melding dat u vanavond natuurlijk even moet opletten. Want op televisie is natuurlijk uiteraard de laatste wedstrijden. Oftewel de halve finale. Frankrijk tegen Spanje begint om 9 uur. En morgenavond is het Engeland-Argentinië. En dan zijn we, dan weten we dus wie de finale heeft gehaald. Dus blijven kijken. En zeker blijven luisteren naar Lou FM. Wens nog een hele fijne luisterdag. Graag tot de volgende keer. En veel plezier bij Topdag van Gerrit-Jan Top.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxy-gebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met een uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Goedemiddag, loesteraars. Het is dinsdag. Het is 14 juli 2026. Het is 12 minuten over 2. Er schijnt veel zon en een wolkje. Het is lekker warm. Het is 29 graden. En voor de liefhebber, dat is genieten. En als je het niet van houdt, pech. Er waait een matige noordoostelijke wind. Dus het is lekker weer. Ja, het is een mooie dag. Voor een topdag. Het is ook een topdag. Met topwits van toen en van nu. Van hier en van ginder. En we vullen dat natuurlijk aan met de berichten uit huis en huis, de Stentor. En wat er verder nog voor het Becky langskomt. We zijn begonnen met de botterschijf. My oh my van Chris Cross Amsterdam. En daarna hadden we de Rolling Stones met She's Like a Rainbow. Who else? De Stones. We gaan verder met de Soldier Sprayer van Oscar Harris.
1: Attention!

Last die zonne in dein herz. Nou, als dat lukt vandaag, dan heb je een mooi warm hart. Dat wel. Daarvoor hadden we Mighty Sparrow met Only a Fool. Fool. En nu hebben we een berichtje uit de Stentor. De werkgroep Doornspijk pakt aan, houdt dinsdag 14 juli een inloopavond. Dat is vanavond dus, hè? Bedoeld om ideeën te delen over plannen voor de kernen Doornspijk en de Hoge Henk. De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van verschillende partijen, zoals verenigingen, scholen, kerken en zorg- en welzijnscommissies. Organisaties. Samen wordt van gedachten gewisseld over het mooier en prettiger maken van Doornspijk en de Hoge Henk. De belangstellenden zijn dinsdag van 7 tot 7:30 welkom in het wijkontmoetingscentrum Hart van Doornspijk aan Doornspijk 11 in Doornspijk. Aanmelden is niet nodig. Mensen kunnen vrij binnenlopen. Tenminste, zolang je niet te gek bent om los te lopen. There's a party. Is dat vanavond? DJ Bobo. Ja, there's a party. Vanaf 7:30, hè? Dan is de inloop.

Je haar werd bij deze gedaan door Mooi Werk met Ik Doe Wat Ik Doe. Daarvoor hadden we Capri C'est Fini van Hervé Gillard. Ja, Hervé Gillard, die, ja. En omdat we nog hier vol zitten, moeten we snel door met Diren van de George Baker Selection.

The First, The Last, My Everything van Barry White. Daarvoor hadden we Copacabana van Barry Manilow. En nu heb ik de... De Veluwe Randmeren Media Groep. Ja, die. Daar heb ik nu een berichtje van voor me staan. De gemeente Elburg laat weten dat de politie ook in onze regio meldingen ontvangt over nepagenten. Oplichters doen zich voor als politieagent en proberen telefonisch of aan de deur geld, sieraden, bankpassen of persoonlijke gegevens buiten te maken. Aldus zo'n agent. Let even op de volgende dingen. De politie die vraagt nooit om geld, om bankpassen, om pincodes of waardevolle spullen. Vraag altijd om een politielegitimatie als iemand zegt van de politie te zijn. En deel nooit persoonlijke of bankgegevens. En als je gebeld wordt, direct ophangen. Ja, die telefoon dus. En neem zelf contact op met de politie. En als er een verdachte aan de deur staat, niet open doen en direct 112 bellen. En verdachte situaties kun je ook melden via Misdaad Anoniem 0800 7000. Aldus de Veluwe Randmeren Media Groep. En daarmee is het 8 minuten voor 3 geworden. We hebben nog even Trainy de Chaussure. Ja, dus we gaan als een trein verder met Trainy de Chaussure van Alicia en Bacciato.

En met die trein in die toezee is het 6 minuten voor, nee, 5 minuten voor 3 geworden. We horen nog even een stukje van James Last. Tot aan de tijd zijn van 3 uur. En daarna gaan we verder met Hello Josephine van de Scorpions. Dan weet je wat je het volgende uur te wachten staat. We gaan even door.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Hilversum Noord een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een uur vertraging. Omrijden kan via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

En met Hello Josephine van de Scorpions is het ondertussen 10 minuten over 3 geworden. Daarvoor hadden we André Rieu met de Last Rose. Dat was even een foutje van mij. Helaas, dat liep even niet helemaal goed. Maar nu gaan we verder met Waarom hast du nicht nein gesagt van Roland Kaiser en Mai.

0: de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

Casella van Patrick Buruel. Daarvoor hadden we de rock DJ van Robbie Williams. Nu hebben we nog even een nieuwtje, want gemeenten op de Noord-Veluwe maken afspraken over gezamenlijke aanpak over jeugdgroepen. De gemeente Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek gaan samen met de politie en het Openbaar Ministerie intensievere samenwerking bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. Daarvoor hebben de partijen een convenant ondertekend. In het convenant is vastgelegd hoe de gemeenten, politie en het OM informatie uitwisselen, signalen van problematisch groepsgedrag beoordelen en gezamenlijk optreden wanneer dat nodig is. De zes gemeenten werken al samen op het gebied van veiligheid en vallen onder hetzelfde politiebasisteam. Volgens burgemeester Harriman van Schaik is het belangrijk vroegtijdig in te grijpen wanneer jongeren overlast veroorzaken of dreigen af te glijden. De ondertekening van het convenant betekent volgens de betrokken partijen niet dat er momenteel sprake is van een acute of ernstige situatie in de regio. De afspraken zijn bedoeld om voorbereid te zijn op eventuele toekomstige problemen en om dan snel en volgens dezelfde werkwijze te kunnen handelen. Aldus de Stentor. De T-Set. Je zingt over Linda.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurde Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en man misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij man, ik ben er nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaai, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

mijn grootste fan maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op, denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart, van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje, ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep, die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep, ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meerdere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep, ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden samen kunnen zijn, Siep, ik ben je ideale man. Oh bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: Beste Jelle, sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar dat komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het tjeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met kavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die kavia, genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered, de kavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.
1: Deel hem.

Jim Giltrap, die swingde de pan uit met Swing Your Daddy. Daarvoor hadden we Siep van Jelle, oftewel Arjan Lubach. We hebben de stand-up voor ons liggen. Elburg telt meer inwoners die met een medisch traject van hun verslaving proberen af te komen dan 10 jaar geleden. Het zijn er bovendien iets meer dan in vergelijkbare gemeenten, blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld. De gemiddelde leeftijd, landelijk, 42 jaar. Driekwart van de cliënten is man. Bijna de helft heeft een alcoholprobleem. Bij de 55-plussers is dat zelfs 60%. Daar zou ik een keiharde grap over kunnen maken. Helaas, dan vlieg ik er harder uit. Heel hard uit. Dat gaan we niet doen. Bij 25-minners is cannabis juist het grootste probleem. 40% van de jongeren is in de verslavingszorg probeert van die druk af te komen. Ondertussen groeit ook het aantal mensen met een gokverslaving. Dat zijn er inmiddels meer dan 3100. Aldus de stentor. We hebben Richie en Poveri. Mama Maria.

Corona met Try Me Out. Daarvoor hadden we It's My Life van Tok Tok. Tok Tok Tok Tok. Tok Tok. Ja, zeg ik. Een berichtje van de Randmeren Media Groep. Defensie heeft de regels voor militaire oefeningen tijdens perioden met een verhoogd risico op natuurbranden aangescherpt. Aanleiding zijn de natuurbranden die afgelopen voorjaar ontstonden op de defensieterreinen, waaronder het artillerieschietkamp in het Harde. Na een evaluatie zijn verschillende maatregelen genomen om de kans op nieuwe natuurbranden verder te verkleinen. Zo zijn de richtlijnen voor het gebruik van oefenmunitie en rook- en knaleffecten verduidelijkt. Ook krijgt de terreinopzichter meer ruimte om een oefening vroegtijdig stil te leggen, wanneer het risico op een natuurbrand te groot wordt. Daarnaast besteden de opleidingen van Defensie voortaan meer aandacht aan natuurbrandpreventie. Voor het ASK in het Harde geldt een aanvullende maatregel. Bij natuurbrandrisico fase 2 staat voortaan standaard een peloton natuurbrandbespreiding van de Defensie brandweer staan bij in de directe omgeving van de springput. Burgemeester Harm-Jan van Schaik reageert positief op de aangescherpte maatregelen. De natuurbranden van de afgelopen voorjaar hebben veel impact gehad op onze omgeving. Samen met andere gemeenten hebben wij Defensie gevraagd te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk waren. Het is goed om te zien dat de Defensie de oproep serieus heeft genomen. Deze maatregelen dragen bij aan het verder beperken van de risico's voor inwoners, natuur en hulpdiensten, terwijl Defensie haar belangrijke oefeningen kan blijven uitvoeren. Ach jongens, wat is dat fikkie op het Harde nou in vergelijking met wat er in Frankrijk allemaal gebeurt? Kom. Kenny Rogers heb ik klaarstaan. Lucille.

Man met Boney M. Belfast is het 3 minuten voor 4 geworden. De tijd die vloog weer. We zijn dus aan het einde van het programma. Ja. Hierna is een uurtje de muziekcarousel. En daarna van 5 tot 6 is Brigitte Hemming er vanuit het college. Ik heb nog even de Jumping Jewels klaarstaan met Sweet Georgia Brown. Volgende week, dan ben ik er niet. Zit ik in Nijmegen, doe ik leuke dingen. Tot over 2 weken.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A1 richting Apeldoorn staat een kapotte auto tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo. Draait langzaam over 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De A27 dan richting Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer met 20 minuten extra. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. 15 minuten. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

hele goede avond. Daar zijn we weer. Of eigenlijk, daar ben ik weer. Rob is er wel, maar die heeft een heftige dag gehad. Dus die moet even bijkomen met een kopje koffie. We gaan van alles bespreken. Als het aan mij ligt, gaat het over code rood. Over het weer dus. Over wat je in Italië mee mag nemen op het strand. Of liever eigenlijk helemaal niks. Krijg je waanzinnige boetes voor. Nou, en nog veel meer. Ik heb besloten, omdat ik naar Frankrijk ga, dat ik vanavond Franse muziek draai. En ik ga beginnen met een, denk heel bekend zomernummer van Ingrid.

0: Nou, ben je klaar met bellen? Jonge, jonge, jonge. Het is hier één grote chaos. Ja. Alles vliegt in de ronde, de knoppen, de hele boel.
1: Nou. Maar ik ben er weer.
0: Nou, hoe was je dag?
1: Goedenavond, een beetje rommelig en ziekte en weet ik wat allemaal. Nee, ik ken dat van
0: wat een ellende.
1: Iedereen is tegenwoordig op
0: hoe
1: dit moment...
0: Hoe kunnen ze ziek zijn met dit weer?
1: Ja, verkouden zijn ze en weet ik wat allemaal.
0: Ah, okay.
1: Maar goed, we komen er wel uit, toch?
0: Nou.
1: De week was even wat later.
0: Ja, maar ik kan tegenwoordig gewoon zelf openen. Zit
1: ja?
0: Daar
1: oh,
0: helemaal
1: de deur
0: niet
1: heb je sleutel
0: mee.
1: Al gekregen.
0: Doe maar iets omhoog nog.
1: Heb je de sleutel gekregen dan?
0: Ja.
1: Oh, oké, okay, geweldig.
0: Ja, ja, 2 jaar geleden al, maar ik wist niet hoe ik hem gebruiken moest.
1: Oké. Okay.
0: Nou... Ik moest een mop vertellen.
1: Jij moest een mop vertellen. Toen niet van mij, hoop ik. Want...
0: Nee, nee, de kleinkinderen van Rien die zijn in Nederland.
1: Ja.
0: Die wonen in Dubai.
1: Ja.
0: Maar ik ben heel slecht in moppen. Dat heb ik ze niet verteld. Ja, echt. Ik halverwege haak ik af.
1: Hoe
0: en dan wordt het helemaal niks. Splinter en Tintin. Eigenlijk heet ze Valentin.
1: Splinter en Tintin?
0: Ja.
1: Leuk, leuke namen.
0: Ja, precies. Nou goed, dus die dachten van, die pit die zit daar natuurlijk helemaal niet, maar
1: nee.
0: Die zit er wel. En toen dacht ik van, weet je, laat ik dan gewoon even een heel lullig mopje doen. Dan weet ik zeker dat ik niet afga.
1: Nou, vertel.
0: Moet jij raden. Het is groen en het plaagt je steeds. Wat is het?
1: Ik zou het niet weten. Een roggel.
0: Nee, een dopettertje.
1: Een dopettertje.
0: Nou, dat is het enige wat ik kan. Een langere
1: leuk,
0: mop moet je bij mij niet wezen.
1: Ja hoor. Hey.
0: Dus dit is het.
1: Oké, okay, nou perfect toch?
0: Ja.
1: Is dat alles?
0: Ja, dat is het eerste wat ik dingest heb.
1: Zelfs mijn muis doet het niet. Wat is dit allemaal?
0: Heb je de verkeerde muis misschien wel? Moet je deze niet hebben?
1: Nee, dat doet ook niet.
0: Oh, heerlijk toch. Nou, nou weet je, ik heb genoeg muziek.
1: Is dat zo?
0: Dus dan kan je in de tussentijd even...
1: Ja, ik
0: ik heb vandaag trouwens nog een echte muis.
1: Is dat zo?
0: Van terrein. Ja, die had Fiep gevangen.
1: Oh.
0: Mijn kat.
1: Maar wat is er met die muizen? Die heb je opgegeten.
0: Nou ja, zij is er wel een beetje om... ga je nou die hele muis opereren?
1: Ja, ik ben even weg en alles is kapot.
0: Ik heb net dat ding ingedrukt.
1: Nou.
0: Dus zij moet het gewoon doen.
1: Ja, dat zal het aan mij liggen dan.
0: Doe een beetje voorzichtig.
1: Ja,
0: nou, dat is wel fijn, want dan hoeven we in elk geval niet jouw muziek te draaien.
1: Nee, ik heb net ook gewerkt, maar nee, het is echt... Maar goed,

0: Precies op tijd.
1: Dat is lekkere muziek, zeg jij draait.
0: Ja, het is shocking, hè? Ja, het is Frans.
1: Voor je vakantie gaat je lekkere muziek uit.
0: Nee, vorige week vond je het ook leuk en toen was The Cure.
1: Oké, dat is zo, ja.
0: Dat kon je ook hebben.
1: Hé, maar Route de Soleil is afgesloten, dus waar ga je dan naartoe?
0: Weet ik veel. Ik zie het wel.
1: Oké, had je niks geboekt ook?
0: Jawel.
1: Ja, maar dat is verbrand nu in die 20.000 vierkante meter.
0: Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja. Nou ja, goed dan. Ik heb ergens gelezen, kom ik zo nog even op, dat als de boel in de fik vliegt, dat je moet kijken hoe de rook staat. Ja. En je moet ook een parasolletje meenemen, want de honden gaan ook mee. En hoe heet het?
1: Gaan de honden ook mee?
0: Ja.
1: In je peren?
0: Nee, die blijven thuis. Nou, dat...
1: Maar ze zien toch voor die hondjes in 30 graden warm.
0: Ja, maar het is hier ook 30 graden, dus ik weet niet waar het zieliger is.
1: Oké, nou in de auto is het... Oké, goed.
0: Je hebt toch een Airco?
1: Ze gaan allebei mee.
0: Nee, we laten er één thuis. Ja. We doen nog Inemine Mutten. En dan degene die het minst leuk is, die laten we thuis in zijn uppie.
1: Okay. Nee,
0: natuurlijk doen we dat niet.
1: Ze kunnen altijd bij mij komen, dat is geen probleem.
0: Nou, daar wil je niet meemaken.
1: Nee, daar heb ik geen last van.
0: Nou, we gaan het zien. Hm. Nee, we nemen ze mee. Ja, ik had dit ook niet verzonnen.
1: Wat? Die warmte?
0: Nee.
1: Natuurlijk, altijd 30 graden midden in de winter. In de zomer in Oost.
0: Nee, het is ook Frankrijk. Best wel een beetje... Het is nu code rood, hè?
1: Die code zit... Ik zou ook nooit in Frankrijk op vakantie gaan.
0: Ja, ik wel.
1: Ik zou nooit in de midden in de zomer op vakantie
0: gaan. Nee, ik ook niet, maar dat lag nu even anders. Want kinderen die hebben alleen... Kijk, dan moet je kinderen door het hele jaar vakantie geven. Dat kan ook niet.
1: Oh, je neemt de kinderen mee?
0: Ja, de kinderen gaan. Ja.
1: Oké, die nu zitten te luisteren.
0: Ja, nee, de kleinkinderen gaan ook mee.
1: Oké, leuk.
0: Ja.
1: Dus je gaat heb je een bus gehuurd?
0: Zoiets, alleen vliegt. Ja. Nee, gewoon met de auto.
1: Oké, nou
0: gewoon
1: leuk.
0: Met de auto.
1: Heel veel plezier ook voor de kinderen. De kleinkinderen natuurlijk, die zitten te luisteren.
0: Ja.
1: En hoe lang gaan jullie?
0: 1 week.
1: Oh, 1 week. Naar Frankrijk. Dan ben je net in Frankrijk, moet je weer terug.
0: Ja, maar goed, weet je, het is als je een complete boerderij hebt met alles, kan je niet echt, dat is

0: niet een levensstijl die je kan mixen.
1: Nee, dat ben ik met je eens.
0: Dat je dan zegt van, ik wil zo nodig een wereldreis maken en die zooi daar thuis. Ja, dat is een keuze.
1: Ik ben ook maar een weekje op vakantie geweest. Dat vind ik ook lang genoeg. Maar goed, dan vlieg ik. Dan ga ik 3 uur ga ik naar de andere kant van Europa. En daarna kan ik weer terug.
0: Maar, ja, maar wij gaan een extra dag reizen. Okay. Dus dat maakt het ook al wat makkelijker. Ja, leuk. En,
1: maar je hebt er niks geboekt helemaal.
0: Ja, maar dat verklap ik niet. Vertel ik als ik weer terug ben.
1: Dat willen we graag weten.
0: Nee, dat vertel ik als ik terug ben.
1: Okay,
0: hoe het was, dat moest jij ook doen. En of je dan nog wat cultureels gedaan hebt. Of je een paar leuke leren armbandjes hebt gekocht. Dat wil ik allemaal weten.
1: Ik had allemaal...
0: Dat weet je van tevoren niet.
1: Een hoop oude stenen ben ik tegengekomen van 5000 voor Christus.
0: Oh, er stond ergens... dat komt zo. Het Italiaanse strand is alles aan banden gelegd. En de bedoeling is ook niet dat je zand meeneemt. Dus het is ook niet het idee dat je die stenen meeneemt. Nou ja,
1: dat
0: zijn
1: hele grote
0: wat.
1: Stenen hoor. Die kan je niet meenemen.
0: Oh, nou ja, je weet het niet. Sommige mensen nemen alles mee.
1: Ja, dat is wel zo. Dat weet ik niet eens. Hé, we hadden afgelopen uurtje voor uurtje. Afgelopen donderdag hadden we een Annemarie.
0: Ja, superleuk.
1: En dat was een leuk gesprek inderdaad, ja. Ze moet even wat meer bekender worden, maar goed, dat komt wel. En die gaf aan dat ze een nieuw liedje had. Ze hebben ook even gezongen, het liedje, althans de refreintje. Zullen we er eerst even naar luisteren?
0: Ja, dan gaan we even naar luisteren.
1: Dan hoor ik
0: van
1: jouw commentaar. We zouden het moeten gaan doen. Hè?

0: Nou, dat is de nieuwste van Annemarie.
1: Nou, die gaan we donderdag weer draaien.
0: Een soort carnavalsfeer is dat.
1: Is het een idee om Annemarie een keer de botterschijf te laten zijn?
0: Jij hebt de beste contacten met de organisatie van de redactiecommissie en weet ik wat allemaal.
1: Zal ik eens even vragen, want dat is toch wel leuk, weet je? Omdat zij een Elburgse zangeres is en wij hebben altijd een botterschijf. En die wordt dan de hele dag gedraaid, toch?
0: Ja, die wordt om het
1: uur. Een begin van, het, van elk uur.
0: Tussen zes en tussen 's morgens acht en 's avonds zes, hè?
1: Ja, wij doen het niet.
0: Wij doen het
1: maar
0: niet.
1: Maar dat komt ook, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Oké. Nou, ik zal ze even een tip geven.
0: Ja, goed, hè.
1: Oké.
0: We gaan straks bellen. Ja, we hebben een gast die we kunnen gaan bellen. En wie is dat? We gaan bellen met onze, de agent van, nou, ik moet niet zeggen de agent van Elburg, want dan doe ik tekort aan de andere agenten. Maar toevallig ken ik Peter van Essen, ken ik heel goed.
1: Ja.
0: De senior GGP wijkagent van Elburg. Ik weet niet of GGP bestaat, maar in ieder geval. En die heb ik even een mailtje gestuurd. Zeg, goh Peter, ik zie allerlei rare berichten over nepagenten. En die schijnen ook in Elburg te zijn. Mag ik jou even bellen en het even uitleggen hoe het in elkaar zit? Want ik denk dat Peter geen nepagent is.
1: Zal ik even een leuke grap vertellen? Ja. Wij hebben ook een wijkagent. Nee, een wijkagent.
0: Ja.
1: En die heet Wout.
0: Oké, ja, dat heb je al eerder verteld.
1: Nee, maar je kent toch wel de Wouten, de Wouten. Van...
0: Maar ik vind het wel leuk dat ik hem straks rond 6:30 zou ik me even bellen.
1: Ja, dus weet je dat dit aan de orde van de dag is? Als je in het Gooi rondhobbelt, en daar hobbelde ik wel eens rond...
0: Ja.
1: Daar staan gewoon van die borden, die ze, net zoals die borden die ze voor de wolven gebruiken... Ja. Met dat je dus in contact kan komen met een nepagent. Maar ik vind het wel een dingetje. Want stel dat je echt aangehouden wordt... En nou, de ballen, jij bent een neppert.
0: Nou, daar gaat Peter over uitleggen, maar dat denk je dan. Dat zijn ze nepagenten die voor de aanbellen en je gebeuren.
1: Oh ja, dan zeggen dat ze je goud allemaal leuk op gaan poetsen.
0: Het is natuurlijk neppagenten.
1: Nee, maar ze houden je niet aan op straat.
0: Dat weet ik niet, dan gaan we Peter vragen.
1: Ah, ben benieuwd.
0: Daarvoor kunnen we over 10 minuutjes Peter bellen.
1: Oké, nou.
0: Dus gaan we nog eentje van... Nee, jij mag het even.
1: Mag, maar dan wel take him over als ik dan mag kiezen.
0: Take him over.
1: Ja, dat vind ik een heerlijk nummer.
0: Van Annemarie doen. Heeft hij ook alle kunstgeschreven. Ik vond het trouwens een leuk gesprek wat ze had.
1: Ja, dat was een heel leuk. Ze is een ontzettend leuk mens.

0: Hebben we nog even tijd voor dat we gaan bellen?
1: Jawel, ik zou rond 6:30, 7:30, 6:45 bellen. Dus
0: ah, dan hebben we nog even.
1: Ik zou de telefoon, ik zie elke knop elke keer.
0: Ja, je moet dat ding naar beneden. Ja, dat is heel jammer ook. Nou, ik wou het heel even hebben over de man die vorige week uit een gebroken vliegtuigraam werd gezogen. Jij gaat dan leuk vliegen. Maar je ziet dus dat dat heel verkeerd kan aflopen.
1: Ja, zijn hoofd werd eruit gezogen alleen.
0: Nou ja, zij hing aan zijn benen. Maar als ze dat niet had gedaan, was hij eruit. Nee, maar weet je dat dat een keer eerder gebeurd is?
1: Ja,
0: dat is met een captain gebeurd. En dat hebben ze later helemaal nagezocht. Die man die hing ook aan dat vliegtuig. Dat is goed gegaan. Maar voor hetzelfde geld was die hartstikke dood geweest. En daar hadden ze voor die vlucht een ruitje veranderd. Alleen ze moesten een bepaalde bout hebben. En weet ik veel maal, dat weet ik nog uit mijn meubeltijd. Maar die hadden ze niet. Dus ze hadden iets kleinere erin gedaan. Dat hadden ze niet gezegd.
1: Ja.
0: En nou ja, hoog in de lucht, zullen we maar zeggen, brak dat ruitje. En nou, die captain zat zo bijna eruit. En dit gebeurt dus nu weer.
1: Er was nu aan de zijkant iemand.
0: Ja, maar goed, weet je, dit is... Ja, ik zei dat ik PTSS had van mijn paard. Nou, die man heeft ook PTSS. Ja, die gaat nooit meer vliegen.
1: Ja, nee, dat geloof ik direct. Ja.
0: Jemig te pemig, zeg.
1: Maar hij heeft wel een mooi uitzicht gehad.
0: Nou, jongen, je bent toch totaal in een shock.
1: Ik
0: het is toch vreselijk.
1: De vleugel zat op erachter of ervoor. Achter de voor zat hij naar beneden kunnen kijken.
0: Ja, het klinkt hartstikke grapje. Leuk. Maar goed, en dan die vrouw, afgelopen. Die er man... ja, nee, het is goed afgelopen. Maar ja. Het is wel... Ik denk, nou, daar moet ik even wat over zeggen. Ja, vreselijk.
1: Maar ik zat even... Ik heb het stukje ook gelezen. Maar die raampjes zijn heel klein, hè? Dus volgens mij kan je er nooit doorheen gezogen worden. Je loopt met je... Of een heel Ilmanneke wezen. Maar je loopt met je schouders tegen het raampje.
0: Nou, ik heb net een podcast over Wendy van Dijk geluisterd. Ja. En Wendy is heel dun. Ja, dus volgens mij kan die er zo door. Mij krijg je er niet door. En Ivanhoe al helemaal niet, maar dat weet je niet.
1: Nee, goed, maar het is inderdaad wat. Ja, gewoon, het zijn al bepaalde ongelukken gebeurd. Maar dat kan ik ook niet helpen.
0: Nee, maar goed, het is altijd wel interessant. Trouwens, Ryanair heeft ook totaal niet gereageerd. Ook niet excuses aangeboden, helemaal niks.
1: Ja, dat weet je niet. Dat
0: Nee, dat was op het nieuws. Ja. En uiteindelijk denk ik dat het wel belangrijk is dat je dit soort dingen checkt. Want als jij naast zo'n raampje zit stel...
1: Wat moet je nou checken? Dat is
0: nou, dat andere verhaal is helemaal uitgezocht. En daar bleek dus dat ze dat buitje niet hadden. Hebben ze er een verkeerde in gedouwd.
1: Dat was de cockpit. Maar deze, ja, die vliegtuigen die gaan... ik weet niet of een vliegtuig het was, maar zeggen ze een Airbus. Die gaat 6 keer per dag gaat die op en neer.
0: Nee, het klinkt hartstikke leuk. Maar als je nou je eigen captain wil vermoorden, doe dat. Maar nou niet gelijk het personeel erbij, of wel?
1: Nee, het was geen personeel. Het was gewoon een passagier.
0: Ja, nee, maar dat andere verhaal was de captain.
1: Ja, okay,
0: die hing er daaruit.
1: Ja,
0: het is echt een heel gedoe.
1: Nee, maar het kan wel gebeuren. Maar nou durf je niet meer te vliegen. Nou ga je met de auto naar Spanje toe. Of naar
0: nee, maar ik ben sowieso niet...
1: Je hebt meer risico in die auto naar Frankrijk.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar ik
1: dan een stukje vliegen.
0: Nee, dat weet ik. Maar goed, het is niet dat ik per definitie niet vlieg. Maar als ik er... Het is zelfs, wij willen nog graag naar Engeland... En dan is de keuze, gaan we vliegen of...
1: Lekker de nachtboot, heerlijk.
0: Ja, dus nou ja, toen zei ik, dan heb ik liever de boot. Maar wat gebeurt er? Ik kijk op Netflix. Daar ga ik zo wat over vertellen. Goed. We gaan even een nummer van Michel Sardou. Dat is een van 2:41 uit 1975, hè? 2 minuut 41. Nou, dan heb jij 2 minuut 41 om onze lieve agent te bellen.
1: Ja.
0: Nou, go.

0: Ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel onder indruk met de muziek die je uitzoekt.
1: Ja.
0: Maar er is ook een liedje vanuit, Kruik, maar dat maakt niet zoveel uit.
1: Kruik, wie is Kruik?
0: Kruik, Ja Kruik.
1: Kekkie?
0: Weet je wat Ja Kruik is?
1: 1975.
0: Ja, dat is Ja Kruik toch?
1: Ja.
0: Toen was ik nog ineens geboren.
1: Het voldoet aan al je wensen. Liedje, 2.41. Okay. Nou, wat wil je nog meer?
0: Hey, je zal een dochter hebben, 14 jaar, en die wordt doodgereden op de dijk.
1: Ja. Vreselijk.
0: Tamar. En uiteindelijk is ze aangereden door Jamai.T. Ik weet niet wat hij is, 33-jarige man. En
1: niet uit, Jamai Lohman?
0: Nou, weet ik niet. Nee. Er moet een L achter staan.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En ik heb toch, ik kan er niet verder over oordelen, uiteraard. Maar het is toch geen volgende. Ik denk van ja, goh. Die dat gezinnetje, die ouders, die begrijpen er helemaal niks van dat die jongen vrij is gesproken.
1: Waarom is hij vrijgesproken?
0: Ja, heel lang verhaal is dat. Maar hij kon er niks aan doen. Hij dacht dat hij een dier aangereden had. Dat vind ik überhaupt, met een dier moet je ook stoppen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Dus
1: sowieso.
0: Wat dat betreft, ik heb geleerd van jou, van Hestek over dieren, een boswachter heb je gehad. En als je een keer een hert of weet ik wat aanrijdt, dan moet je gewoon stoppen. Ben je verplicht om te stoppen.
1: Ja, en je moet ook bellen. Met de politie.
0: Ja, dus dat heeft hij ook niet gedaan. Dus ik schat in dat, iedereen is een beetje verbaasd. Ik schat in dat er toch een hoger beroep verhaal gaat komen.
1: Nou ja, als jouw kind is...
0: Je haalt het kind er niet meer mee terug natuurlijk. Dat begrijp ik allemaal wel.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dit nog even een dreun in je nek is. Eroverheen.
0: Ja, klopt.
1: En niet dat die jongen veroordeeld moet worden. Hè. Daar gaat het ook weer even helemaal niet om. Maar... Nou ja, dit is natuurlijk wel heel pijnlijk.
0: Dat weet ik niet. Het blijkt dus inderdaad, als je een dier aanrijdt, dat je ook niet mag stoppen. Dan moet je ook...
1: Misschien moeten ze die wet ook eens aanscherpen.
0: Nee, die wet is gewoon aangescherpt.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar goed, dat maakt niks uit. Het zij zo, ik kan er ook niet zo gek veel mee doen, toch? Maar het is, ik hoorde het vanmiddag even op de radio en denk, nou, goh, poeh. Ja goed, wat vind je van de regenboogvlag? Ken je dat verhaal?
1: Nee, daar ben ik niet zo ingedoken.
0: Hallo, gemeente Oldenbroek.
1: Nee, vertel.
0: Nee, oké. Okay, nou, gemeente Oldenbroek is gisteren in de uitzending bij ons geweest.
1: Daarom weet jij het.
0: Kjeld mooi, natuurlijk weet ik dat, want ik heb blijf de hoogte. Maar de gemeente Oldenbroek die doet sinds 2019 of 20. Eens per jaar wordt de regenboogvlag gehezen bij de gemeentes. Ja. En dat was Oldenbroek, was het ook zo. Elbe heeft het nooit gedaan. Oldenbroek die wil ook voor de LHBTGI+ gemeenschap ook wat doen en al soort dingen meer. Maar goed, dus dat loopt al een jaartje of 5, 6. En nu hebben we een nieuw, hoe noemen we dat? Niet kabinet, maar gemeenteraad.
1: Ja.
0: En nu vindt de grootste partij dat onchristelijk is, die regenboogvlag. En die mag niet meer gehezen worden. Dus er is een heleboel stampij over geweest. En gisteren, jij krijgt geen tv, maar de NOS was aanwezig afgelopen donderdag. Nog een aantal van die spreekpunten. Echt een probleem op dit moment.
1: Maar de regenboogvlag is dus gewoon voor iedereen, toch? Dat is het verhaal?
0: Die is voor de LHBT opgezet natuurlijk.
1: Wat is de L en de H en de...
0: De gays.
1: Ja.
0: Ja, nou. Daarom, dus dat is op zich allemaal niet zo'n probleem. Maar,
1: waarom willen ze dat dan niet?
0: Ja, het is een onchristelijke vlag.
1: Oh. Is een regenboog niet christelijk?
0: Ja, je hebt het niet meegemaakt. Nee. Maar goed, hij had een heel, heel goed verhaal. Moet even terugluisteren op...
1: Ik vind altijd een cadeautje, een regenboog.
0: Een regenboogvlag ook. Dus ik ga het ergens in oktober. Zelfs ik ga in oktober ga ik de regenboogvlag omhoog trekken schijnen. In mijn...
1: Tuin.
0: Ja, in mijn... Hoe heet zo'n ding? Totempaal? Nee, vlaggenmast.
1: Vlaggenmast. Ja, dat kan van. Als ik hier naartoe reis, zie ik links mensen die hebben de vlag van Oekraïne hangen.
0: Die heb ik ook een tijd gehad.
1: En dan doe jij de regenboogvlag. Ja, vind ik een goed plan.
0: Maar het hele politieke discussie is geweest. En zelfs Nationale Televisie heeft Oldenbroek afgelopen donderdag heeft het gehaald. En ja, ik vind toch, ergens moet in het midden wezen, hè?
1: Ergens moet in het midden wezen. Oh nee, daar gaan we weer.
0: Wat is dit nou?
1: Dit is de verkeerde.

0: We worden...
1: We zitten hier gewoon door te praten.
0: Ja, je moet wel eens opletten natuurlijk.
1: Ja, het lijkt hier wel zo'n theekransje.
0: Ja, dat is
1: kan niet.
0: Maar ik moet even gaan zoeken. Maar ik zag gisteravond voor het eerst een nieuw praatprogramma.
1: Ja.
0: Met één dame, hoe heet de kind ook weer, die het voorzit.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, echt. En ik vond het vreselijk. Ik ga zo even op zoek. Maar die deed erg heel goed. Van 10 tot 11 is het.
1: Niet die blonde? Die ook bij VI zit?
0: Blonde bij VI? Nee, die zit niet bij VI.
1: Oké. Nee, ik weet het niet. Ik heb het
0: straks
1: niet
0: even over. Jij had nog iets anders.
1: Nou ja, ik had nog iets over. Ik denk dat is wel leuk. Een weetje.
0: Een weetje.
1: Het is namelijk zo dat China, die zet zich schrap voor een tyfoon. Ik weet niet of die al geweest is, maar in elk geval zette zich schrap voor een tyfoon.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan 1,8 miljoen mensen zijn er geëvacueerd. Kan je daar wat bij voorstellen? Ja. Nou, die tyfoon heet Bavi. En op de Japanse eilanden heeft hij bomen ontworteld en stroomstoringen veroorzaakt. Wij hebben overigens nu ook een stroomstoring thuis. Dus misschien heeft Bavi een verkeerde afslag genomen. Ik weet het niet. Maar goed, let op. Ik dacht, hoe ontstaat zo'n ding nou? Zo'n tyfoon?
0: Temperatuurverschillen.
1: Ja, wat? Temperatuurverschillen?
0: Boom, boom, boom.
1: Ja, boom, boom, boom. Als jij nou tentamen zit te doen bij mij, de temperatuurverschillen, boom, boom, dat vind ik niet goed.
0: Ik geef hier nog van. Goed, gaan we verder.
1: De tyfoon ontstaat boven zeewater dat warmer is dan 27 graden. Dit warme water verdampt en stijgt op. Daardoor ontstaan er zware onweersbuien en door de draaiing van de aarde begint deze stijgende luchtmassa te roteren. Wat leidt tot een enorme wervelstorm met een rustig centrum, het oog. Nou, dat kent ook iedereen. En toen dacht ik van, dat denk ik altijd, wat is nou het verschil tussen een orkaan en een tyfoon? Heb ik ook even opgezocht.
0: Goed zo.
1: Een orkaan ontstaat boven de Atlantische Oceaan en het noordoostelijke deel van de Stille Oceaan, onder andere bij Amerika en het Caribisch gebied. En een tyfoon ontstaat boven het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan bij Azië. Dus zoals de Filipijnen, China en Japan. Mm-hmm. Nou, vind je dat nou toch niet interessant?
0: Dan is dat mysterie ook opgelost, zeg. Hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Goed voor jou, hoor.
1: Ja.
0: Dat betreft, daar heb ik allemaal geen tijd. Hoe kom je aan die tijd eigenlijk om het bij elkaar te zoeken?
1: En dat doe ik zo even tussendoor.
0: Oh, oké. Okay.
1: Kijk, je kan een boekje lezen of je kan Netflix kijken, maar je kan ook even wat dingen. Ik vind dat ook wel leuk. Ik kom dan iets tegen en dan denk ik, hoe zit dat? En dan wil ik het verder. Toen ik op school zat, wilde ik dat allemaal niet, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Dat heeft me ook bijna mijn HAVO gekost. Maar ja, ik vind het gewoon leuk en dan denk ik, hoe zit dat? Nou ja, dat.
0: Ik liep gisteren met mijn hondje bij het voetbalveldje, althans het hondenveldje. En daar zit ook een tuin, een speeltuin. En er zaten een stuk of 3, 4, 5, 6 jonge mensen van een jaartje. Of ik schat ze een jaartje of 12, 13. En hartstikke gezellig. Er zaten twee meiden bij, ook 12, 13, zaten te vapen.
1: Ja, dat vapen is ook een hoop gezeik, hè?
0: Dus, ik kan mond niet dicht houden. Kijk,
1: jij gaat lopen zeuren.
0: Ik ga gewoon praten. Van, hoe kan je nou in vrede zijn 12, 13 vapen? Ja, het is lekker, meneer.
1: Zeg, het is
0: denk je dat
1: lekker.
0: Dat is echt dat is hartstikke ongezond. Nou ja, die discussie ging natuurlijk niet winnen. Maar goed, weet je ouders dat? Nee, de ouders wisten het ook niet.
1: Wat zou zo'n ding kosten? Zo'n vape?
0: Ik zou het echt niet weten. Gaan we straks even opzoeken.
1: Ja, want sigaretten zijn ook niet te doen, hè?
0: En hun hadden een vape van, die mogen nog in Nederland. Een zoete geurtje was aardbeienvape.
1: Gadverdamme.
0: Nee, ja, goed, maar die mogen helemaal niet in Nederland verhandeld worden.
1: Nou, er zijn heel veel ouders die zijn enorm heftig op die vape dingen, hè?
0: Ja, goed. Maar...
1: Want het is, ik heb begrepen dat het ongezonder is dan... Ja.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar ja, roken is ook niet te doen. Ik zal het zo even opzoeken. Wat kost een pak sigaretten?
0: Ik zou het ook niet weten. Ik rook al zo lang niet meer.
1: Nee, ik ook niet. Maar
0: in ieder geval ver boven de 10 euro.
1: Ja, doodeng. Nou, we gaan even weer een Frans liedje spelen. Omdat ik dat doe vandaag. Ja. En dan gaan we zo weer even verder. We hebben nog maar 13 minuten.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Tijd vliegt, hè? Nou, waar komt-ie?

0: Wanneer ben jij jarig?
1: 28 juli.
0: Hè?
1: 28 juli.
0: Dat is het bijna.
1: Ja.
0: Oh, dan heb ik een leuk cadeautje voor jou.
1: Nee, want je gaat op vakantie.
0: Nee, van een vrolijke felicitatie tot een beterschapswens. Dat kan je dan doen voor een van jouw personeelsdingen.
1: Die hoef ik niet te hebben. Dat hoef ik niet te hebben.
0: Met een videoboodschap van een BN'er bezorg jij een onvergetelijke ervaring. Nou, ik heb even gekeken. Want dan wil ik weten van welke BN'er je dan iets krijgt.
1: Ja.
0: Nou, Tolbof. Wie is dat?
1: Wie is dat dan? Dat
0: ja, nou ja, een YouTuber. Maxime Meiland, die is binnenkort weer beschikbaar. Ik weet niet waar ze in de tussentijd zat.
1: Kan helemaal gillend weglopen.
0: Michael van Gerwen. Kjeld Nuis. Rutger van Barneveld. Dat is niet Remy van Barneveld. TikTok Tammo. Ja. Mike goed. Hansler. Ik doe er nog even een paar, hè. Oost Kesbeke, weet je wie dat is?
1: Ja, ja.
0: De Augurkenkoning.
1: Augurkenkoning.
0: Oké. Nou ja, Jamila Selina, I don't know. Terror Jaap, kan je die nog herinneren?
1: Ja, zeker.
0: En dan de uitsmijter is Peter Gillis, want die heeft natuurlijk alle tijd. Nou, let op. Als je van Peter Gillis zo'n ding is €50. Ik zal er een paar uithalen. Van de Augurkenkoning €100. Van TikTok Tammo €80. René Vroger €150. En van Gerwen €90. Dus nou, die zeggen dan: hallo, ik ben Michael van Gerwen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Kunnen wij niet een handeltje daarin beginnen? Zouden ze dat van ons ook willen, zo'n boodschap? Voor €80.
1: Ik vind het belachelijk. Die gasten moeten nu nog weer geld eraan verdienen. Als nou voor goed doel, dan zou het ook mooi wezen.
0: Ja, of een kijk, ze moeten natuurlijk wel tijd vrijmaken. Gedeelte voor een goed doel.
1: Dat is,
0: zou dat wat zijn? Nou, voor alle mensen die dit leuk vinden. Shoutout.vip ter info.
1: Dus ik krijg een cadeautje van jou.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik heb Pommelien niet gevonden. Zal ik eens kijken of Pommelien dat ook doet?
1: Nee, Pommelien die doet het niet meer. Die verdient geld genoeg. Dus dat hoeft geen probleem te zijn.
0: Nee, ja, maar jij wil alleen maar Pommelien. Ja, dat is jammer. 0 VIP's gevonden. Dus is geen VIP.
1: Dat is heel, heel erg jammer.
0: Ja, dan gaat het niet door, dit cadeautje. Ja. Dat is heel jammer.
1: Nou goed, dat zei zo.
0: Nou, zal ik eens kijken of iemand voor mij er is? Nou, wat gaan we nog doen?
1: Ik weet het niet. We hebben nog 7 minuutjes. Ik zat even naar het programma te kijken wat ik gisteren zag. Dat is Goedenavond Nederland.
0: Oké, en wie presenteert dat?
1: Dat wordt gedaan door, hoe heet ze ook weer? Zetten ze dat er niet op? Wat is dit nou?
0: Ja, ik weet
1: gasten,
0: het niet.
1: Gasten, dan begrijp ik wel dat gasten zijn. Maar, hoe heet het? Welmoet Seidsma en Sam Haags. Maar ik vond, ze zat in de eentje op de bank. En die deed het echt perfect hoor. Die is gewoon heel goed. Dus die.
0: Waarom ken ik die mensen niet?
1: Ja, dat je nooit tv kijkt.
0: Ja, hou eens
1: een beetje
0: op
1: de hoogte blijven.
0: Ja,
1: jij kijkt alleen maar paarden-tv.
0: Paarden-tv, dat bestaat niet eens. Hé, hey, okay. Maar hoe heet het?
1: Ah, dat moet je niet zeggen. We hebben vroeger een programma Hemel op Paarden gehad.
0: Oh ja?
1: Ja, mijn programma van mijn bedrijf destijds. Hemel op Paarden met Henny Huisman. Dat was al jaren geleden hoor.
0: Ah, toen was ik nog vloeibaar, denk ik.
1: Trakte ook een snoetje in en alles.
0: Snoetje. Nou, leuk. Maar, even serieus. Ja. Waar zijn deze mensen bekend van dan? Kan je er iets over zeggen?
1: Een presentatie.
0: Van wat?
1: Van allerlei programma's. Wel moet zij het maar. En Stan Hagens, die zat in de politiek.
0: Ja. Nou. Het zegt me helemaal niks. Net zoals
1: is
0: TikTok Harry die we net hadden.
1: Dat
0: ik weet
1: niet
0: het allemaal niet.
1: Met TikTok Harry. Maar goed, ik vind wel even, als jij bij het programma mee wil praten, dat je ook een beetje een algemeen moet ontwikkelen hoor. Hey.
0: Nou, wie heeft hier alle weetjes en alle dingen? Okay. Niet jij.
1: Oké.
0: Nou, als jij nou uitlegt wie die TikTok Harry zijn.
1: Ik ga toch eventjes heel snel ook een Franse draaien. Mag dat? Ja, toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, dan komt hij dan.

0: nog? En ook een volgens mij is het...
1: Ja, ja, zij was... Ja, hier hebben we lekker nummer.
0: Noëlle Lipke, of misschien ook wel uit Elburg vandaan.
1: Ik vind het wel oké, okay, ja. Ze heeft meer Franse liedjes, hè?
0: Ja, maar ze, nou goed, ik wens je vanuit. We gaan er volgens mij langzamerhand uit.
1: Ja, ik moet nog één ding zeggen. Ik zou mijn mond verder houden over die shout-out VIP voor die boodschappen. Nou, let op, BN'ers. Dick Lok, Roelof Koopman, Sam Veld, Lieke Wevers, Tim Riemersma, Ray Slijngaard, Sjaak en Milana Snijders. Nou, schiet mij maar lek. Sorry. Wie zijn die mensen?
0: Ik zou... Wevers ken ik wel. Dat is een dame uit de atletiek. Of turmen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik dan knap. En wie is Sjaak?
0: Dat zou ik echt niet weten.
1: Mr. Shakes, a.k.a. Sjaak.
0: Geen bekende naam.
1: Het is helemaal goed. We gaan eruit met Voyage. Voyage. Moeilijk woord. Dat is in zijn Frans.
0: Journaal gaan proberen toch nog even Peter de Wijker in te bellen.
1: Ja, en dan wil ik ook even, want ik ga dan wel naar Frankrijk. Maar er zijn ook mensen die gaan naar Italië. Nou, dat is ook een dingetje. Komen we zo op terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Nou, we zijn nu weer twee uur.
1: Twee uur.
0: Ellen versus Rob.
1: Yes.
0: Met heerlijke muziek wat mij betreft. Ook van jouw kant uit, lekkere muziek.
1: Ja. Dus dat willen we nou, ik zie daar iets staan waar ik wat minder enthousiast
0: alles
1: over ben.
0: Alles wat beter, Emma Heesters.
1: Je kan niet alles hebben, hè?
0: Nee, daarom.
1: Nee.
0: Maar jij hebt als laatste gedraaid.
1: Ja, een heel klein stukje.
0: Ik ook net een heel
1: dat
0: klein stukje.
1: Dat is zielig.
0: Maar goed.
1: Nou, zullen we eerst even wat vertellen?
0: Vertel.
1: Ik heb een tip.
0: Ja?
1: Een tip. Als je niks te doen hebt, moet je even op Netflix kijken naar Nightmare at Sea. Dat is een schip. En ik denk dat de meeste mensen zich dat nog wel kunnen herinneren. De Costa Concordia.
0: In Italië.
1: Ja. Nou, de grap is, want ik was dat natuurlijk ook alweer vergeten.
0: Hij zat met zijn vriendinnetje telefoneren.
1: Ja, nee, hij ging dicht langs de kust varen.
0: Hij zat te telefoneren met zijn vriendinnetje.
1: Precies. En dat ging dus niet goed. En nou ja, goed, je ziet dus dat hele drama wat er gebeurt met zo'n schip. Hè. Hij kon niet zinken als de Titanic, want dat was te ondiep daar. Maar er vertellen mensen hun verhaal. En dat is echt best wel heel heftig. Maar nou komt het. Je moet dus in zo'n boot, in zo'n dingen. Nou, twee van die boten, die takelden helemaal niet naar beneden. Die deden het niet. Dus
0: nee, maar
1: nou,
0: het lukte niet, want hij viel om.
1: Nee, maar goed, dat was ook niet in orde. En je raadt het ook niet. Er is toch zo'n stilzwijgende wet dat zo'n kapitein als laatste op het schip...
0: Die was
1: als eerste weg.
0: Ja, die
1: zat in zo'n bootje. En
0: ja.
1: Nou, de kustwacht heeft hem echt geboden dat hij terug moest gaan naar dat schip. Heeft hij niet gedaan. Weet je hoeveel straf die heeft gekregen?
0: Nou, ik weet het niet meer.
1: 16 jaar, vind ik wel veel.
0: Weinig.
1: Weinig?
0: Ja, tuurlijk, die man had doodstraf moeten krijgen.
1: Nou ja, nee, dat is toch ook weer...
0: Nou, waarom niet? Moest kijken hoeveel mensen daar overleden zijn dan.
1: Ja, nou ja, ja. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar de doodstraf vind ik nou ook zo. Maar ik vond best veel, 16 jaar.
0: Zijn schuld was bewezen.
1: Nou ja. Nightmare at Sea. Kijk maar even op Netflix.
0: Ja, ik kijk niet, want ik...
1: Jij kijkt naar die onbekende journalisten.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Nee, je vroeg je af wat ik deed. Ik kijk daarna.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dan zijn we er weer.
0: Maar zul je even liefdesverdriet doen of ga jij eerst?
1: Nee, ik ga wel even eerst, want dan is de toon een beetje gezet.
0: Voor, hè?
1: Ja, nee, ik dring niet voor. Ik zou niet durven.

0: dat ik op een of ander evenement sta. Wat een hopelijke muziek is dat.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja, oké, dat doe je als je in bed zit.
1: Hey, nee, die is ook uit 1997.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat dacht ik al.
1: Dat is echt,
0: Weet je dat Guus verkocht is?
1: Nee. Nee. Hij is geveild. Ja, ik weet het wel, want het staat voor me.
0: Ja. Guus is geveild voor 43,8 miljoen euro's.
1: Ik vind wel eigenlijk, waarom noemen ze dat prachtige dier nou Guus?
0: Nou, omdat hij Guus heet.
1: Nee, het is Gus, een Tyrannosaurus Gus. Rex.
0: Het is geen dubbel uur, het is een Gus is het.
1: Wel, Guus.
0: Maar het is een Tyrannosaurus Rex van 67 miljoen jaar oud.
1: Wat weten wij over de Tyrannosaurus Rex?
0: Ik zou het niet weten. Dat nou, in ieder geval helemaal. Hij heeft maar twee benen. Zie je dat?
1: Ja, nee, hij heeft ook twee poten daarvoor. Deze was in Jurassic Park, dat vreselijke monster, waar ze dat complete octopushekwerk voor nodig hadden. En daar hadden ze de stroom er even afgehaald. Die is aan de wap gegaan, die heeft iedereen opgevroten.
0: Ja, maar goed.
1: Dus dat was niet die gezellige met die lange nek.
0: Die was niet 67 miljoon jaar oud.
1: Nee,
0: ik weet niet
1: hij
0: waar
1: heeft
0: ik nu
1: toch
0: over heb, maar
1: uit de film.
0: Oh, je kijkt geen film van.
1: Nee, dat is jammer, maar die Tyrannosaurus Rex, dan had je hem levend kunnen zien.
0: Maar goed, je zal hem levend. Ja. Je zal hem 67 miljoen jaar oud wezen en je zou nog steeds 44 miljoen euro opleveren.
1: Ja, maar wat heb je daar nou aan?
0: Ja, niks. Dan gaat weer een of ander museum, gaat er een hele hoop geld voor betalen, denk ik. Ik weet niet, het is nog niet bekend aan wie die verkocht is, maar goed. Ja, nou ja, goed. Die hebben ook opgegraven in South Dakota.
1: Oké.
0: Maar goed, ik weet ook niet aan wie die verkocht is. Wie de koper is, is niet bekend. Je zal het in je achtertuin hebben staan.
1: Nou, ik denk dat... Ik kan me herinneren dat ik op mijn 15e ooit in het Science Museum ben geweest in Londen.
0: Ja.
1: En daar hadden ze zo'n ding staan.
0: Okay,
1: en dat was wel heel bijzonder. Ik heb even trouwens opgezocht. Tyrannosaurus Rex is een geslacht van uitgestorven vleesetende theropode dinosauriërs. Tyrannosaurus behoort tot de groep van de Tyrannosauridae en leefde ongeveer 70 tot 76 miljoen jaar geleden tijdens het Laat-Krijt, dat jij het even weet. In het westelijk deel van het huidige Noord-Amerika. Misschien gaat hij wel back home.
0: Dat zou kunnen, weet ik niet. Er zitten al een paar mensen die een hoop geld hebben daar.
1: Het is een reusachtige vleeseter. Dan moet je even, hè, die tot 14 meter lang en 8 ton zwaar kon worden. Nou, mijn grote paarden die ik had, wogen 700, nou, misschien 750 kilo als ze te veel gegeten hadden. En dit is

0: duur is. Er hebben er ongeveer 2,5 miljard op aarde rondgelopen. Maar er zijn slechts 30 tot 40 min of meer intacte skeletten gevonden. Allemaal in de, is deze ook in de Verenigde Staten gevonden?
1: Ja, in Dakota.
0: Ja. Nou ja, goed. Dus dit is heel bijzonder. En ik neem toch aan dat dat in een museum komt. Hallo?
1: Ik luister alle interessante dingen te lezen.
0: Ja, ik zie het
1: alweer,
0: want die gozer die is ook niet te redden. Die Noorse kroonprins.
1: Ja, die heeft een aantal. Maar goed, jij was eerst...
0: Nee, ik dacht, dat is even leuk. Want dan denk je, waarom moet zo'n ding zoveel geld kosten? En er zijn er dus niet veel.
1: Nee, moet je alleen voorstellen. Je moet hem uitgraven, want dat is hem samen te stellen. Als
0: ja,
1: hij is maar 60% ook compleet.
0: Als jij, want dan ben je archeoloog, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is als je zo'n dier ontdekt, dan word je helemaal gek, toch? Dat is toch fantastisch?
1: Nee, dat weet je niet. Je komt een botje tegen, dat is het enige.
0: Jawel, maar goed, zij gaan dan wel zoeken.
1: Ja.
0: Wat zei jij nou, wat voor bedrag die verkocht was?
1: 44 miljoen euro's.
0: Oh, ik heb er hier een van 50 miljoen dollar. Of
1: ja,
0: is de dollar zo gezakt?
1: 44 miljoen, ja, de Trump is aan
0: dat
1: de wind,
0: Trump,
1: hè? Dat zakt het behoorlijk.
0: Oké, maar deze is maar 11 meter lang en 4 meter hoog. Dat is eigenlijk gewoon maar een kleintje.
1: Ja, het stelt daar ook niks voor.
0: Dat is helemaal niks, Guus.
1: En dan nog steeds zoveel miljoen.
0: Oké.
1: Maar goed, het is niet bekend wie hem gekocht heeft. Misschien staat hij wel straks in mijn achtertuin.
0: Nou, dat denk ik niet.
1: Nee, waarom niet?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Oké.
0: Nee. Ik denk dat hij dan in de achtertuin staat van... Nou, wie heeft de duurste videoboodschappen? Ik heb net even gekeken. René Vroger, dan staat hij daar.
1: Ja, inderdaad.
0: Kan niet anders.
1: Nou, die heb ook niet zoveel centjes.
0: Dat weet jij niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat weet jij. Trouwens, zijn zoon, die zit in het perfecte plaatje. En die zit samen met Jelka van Houten en Jan Kooijman in de Finuli.
1: Oké,
0: dat had ik niet verwacht. Want Jelka die maakte er nogal eens een potje van. Maar die deed af en toe ook hele mooie dingen.
1: Ja.
0: En hij is... Het is wel grappig. Het is echt wel een soort nuchtere Amsterdammer. Die dan een aantal foto's maakt. En denkt, ja, dit moet maar wezen. En dan voldoet hij ook aan de opdracht. Af en toe heeft hij wel een dikke uitschieter. Maar hij staat in de finale. Ja. Ik vind het best wel knap.
1: Hey, ik heb proberen Peter de Wijkagent te bellen. Peter van Essen de Wijkagent. En hij neemt steeds niet op. Dus er is denk ik een... Dat weet ik al eerder gebeld heb. Dan druk je hem gewoon weg. Dus er is wat aan de hand.
0: Maar
1: in
0: goed,
1: Helmburg.
0: Er staat hier Henk Peter van Essen. Kan het dan niet dat je dan het verkeerde nummer hebt gedraaid?
1: Nee, ik heb het goede nummer gedraaid. Oh. Maar goed, hij is helaas. En waarom zou ik hem over bellen? Dan gaan we gewoon straks een uurtje vertuurtje donderdag over praten. Maar er zijn nepagenten in Elburg lopen. En die staan bellen aan de deur aan. En die vragen dan sieraden, de bankpost, et cetera, et cetera. En daar wil de politie in ieder geval heel erg op aandringen. Die dat absoluut niet meer doen. En
0: maar
1: eigenlijk adviseren ze. Staat er een verdachte zo iemand aan de deur. Dan doe je niet open en dan bel je meteen 112. Niet twijfelen, gewoon 112 bellen gelijk.
0: Ik denk dat je sowieso gewoon niet moet doen. Maar even voor mijn ideeën. Er staat dus een nepagent. En die zegt, ik hou van jou. En ik wil je bankpas, je pincode. Nou, maar dan gaat er toch een alarmbel af.
1: Dat zegt niet dat hij houdt van jou. Hè? Maar goed.
0: Nee, maar kom op. Weet je, als je dat toch vraagt. Wat zeggen ze dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Daar had ik Peter van Essen graag over willen praten. Maar ja, die is nu even niet te bereiken.
0: Oké.
1: Dus nou, dat is wel de echte agent. Ik zei, gij misschien is dat wel een nepagent, maar dat is de echte agent.
0: Nee, ik weet het. Maar ik vind het ontzettend verdrietig. Want het gebeurt heel vaak bij oudere mensen die in goed vertrouwen denken van als de politie
1: worden.
0: Dan aanbelt, dan zal het wel kloppen. En dat klopt natuurlijk niet. Want het is ook een paar keer in zo'n programma geweest. Waar, waar mensen gelukkig een camera hadden. En op die manier konden laten zien wie er voor de deur stond. En zo hebben ze dus ook een aantal mensen kunnen pakken.
1: Ja, klopt.
0: Ik vind het echt heel erg verdrietig. Moet je niet doen.
1: Nou goed, het zij zo. Ik kan er niet zo gek veel aan doen op dit moment. We gaan Peter niet nog een keer bellen. Want ik denk dat het echt wel een probleempje is. Dat hij met een aanhouding of weet ik wat bezig is.
0: Nou, dus, hij is al die nepagenten aan het aanhouden. Dat is hij aan het doen.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Kan niet anders.
1: En we gaan hem eruit halen. We gaan dus even lekkere muziek draaien. Liefdesverdriet. Misschien wel een leuk liedje.

0: Ja.
1: Just in time.
0: Ik krijg inmiddels een appje van Peter dat hij bij een incident aanwezig is. Dus hij kan ons niet te woord staan.
1: Nee.
0: Dus dan gaan we dat proberen een uurtje voor een uurtje nut te doen.
1: Donderdag.
0: Wat heb jij dan meer? Donderdag.
1: Zo hou jij de mensen wel...
0: Ik zie 1 en 2, zie ik wel. Albert is inderdaad om 18:32 een probleem. Ergens rondom Elburg gebeurt. Dus laat hij zijn werk gewoon goed doen. Toch?
1: Precies. Absoluut. Nou.
0: Waar gaat er meer? Oh ja, ik wil even één ding. Je weet het, ik heb daar toch een beetje een probleem mee. De zoon Noorse kroonsprinses mag zelf verlaten en voor de rest uitzitten met een enkelband. Als jij voor 4 jaar veroordeeld bent, zou jij dan denken dat je wel uit mag?
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk denk ik dat hij heeft natuurlijk een pre dat hij de zoon van de Noorse kroonprinses is.
0: Waarom?
1: Ja, hij is toch een BN'er.
0: Nou, maar hij,
1: misschien kan
0: hij
1: wat mensen...
0: Mag je wel dames...
1: misschien kan hij wat mensen feliciteren... of als ze ziek zijn een lieve boodschap sturen. Ik heb het
0: daarvoor
1: genoemd,
0: mag je wel
1: dat kan.
0: Dames verkrachten.
1: Nee, natuurlijk mag dat niet. Nee. Maar het punt is ook... ik weet niet of dat in Noorwegen ook zo is... maar dat ze geen cellen hebben... Dus dat zou dan ook een dingetje kunnen zijn?
0: Er zijn overal excuses te vinden, maar zulke gewoon moeten juist blijven zitten, vind ik. Maar goed, het zij zo. Ik kan er ook niks aan doen. Hè?
1: Nee, ik ben het er ook niet mee. Hoe lang had hij?
0: 4 jaar. En hij is wel in hoger beroep gegaan, dus het kan al een tijdje duren. Maar goed, hangende het beroep moest je toch zitten. Dus dat zegt eigenlijk al voldoende.
1: Ja. Ja, ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen als ik daar niks van weet. Uiteindelijk komt er ook heel veel informatie wat dan net weer niet klopt of
0: vorige
1: weet ik veel wat.
0: Vorige maand werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen.
1: Ja.
0: Dus zeg maar voldoende. Maar goed, het zij zo. Ik ben wat dat betreft een beetje radicaal gelijk.
1: Ja, en je gaat ook niet naar Italië. Waarom ga je niet naar Italië?
0: Dat vind ik rare mensen.
1: Rare mensen?
0: Ja,
1: wat staan er voor raars?
0: Ja, ik vind het...
1: Kunnen waanzinnig lekker koken. Nou, begrijpen wat koffie is.
0: Ik heb in Malta heb ik alleen maar Italiaans gegeten, een beetje.
1: Maar ja,
0: ze begrijpen
1: maar
0: wel
1: goed.
0: Wat koffie is. Dat ben ik met je eens.
1: Ze weten echt...
0: Maar wat moet ik met de drukke volken? Wat moet je in Italië?
1: Nou, Italië is fantastisch.
0: Ja, wat dan?
1: Prachtig land.
0: Waar ga je dan naartoe? Waar ben je even het laatst geweest?
1: Nou, Toscane is fantastisch. Okay. Sicilië is prachtig.
0: Spreken ze Engels?
1: Rome... Nou ja, goed. Ja, wat wil je dan met die mensen? Diepzinnige gesprekken?
0: Ja, uiteraard. Dat doen we hartstikke.
1: Ik geloof helemaal niks van je dat doet. Nou goed, er is nog veel meer daar.
0: Ja.
1: Zij balen eigenlijk een beetje van alle toeristen. En nou ja, goed. Op een of andere manier hebben ze bedacht... en het staat ook in de krant, dus ik heb het niet helemaal verzonnen... om overal maar boetes voor te gaan geven sinds 2026. Ik hoop dat dat in Frankrijk niet zo is. Maar het begint bij €50 en het eindigt ergens bij 260, afhankelijk van de gemeente. Nou, dan gaat het over, let op. Je mag geen handdoek leggen op een plekje op het strand. Bijvoorbeeld een handdoek of een parasol onbeheerd achterlaten... is op veel openbare stranden verboden.
0: Terecht
1: nou,
0: ook.
1: Dat kan oplopen tot €200. Dan krijgen we de kledingvoorschriften. In badkleding lopen buiten het strand is steeds meer kustplaatsen en meren verboden.
0: Ja.
1: Wie in bikini of met een blote bas door het dorp, winkels of restaurants loopt, riskeert een boete tussen de €50 en €200. Dan een rookverbod. Op veel populaire stranden, nou ja, dan heb je het over Rimini en Ostia en weet ik wat allemaal, geldt een streng rookverbod tot 5 meter van de vloedlijn. Overtreders kunnen rekenen op een boete van €260. En dan, dat vind ik echt raar, eigen eten en drinken meenemen. Kijk, als jij op een strand gaat zitten waar een terras is of een restaurantje, dan snap ik dat je dat niet moet doen. Maar dat mag niet. Er wordt streng gecontroleerd door strandexploitanten dat gewoon allemaal niet kan.
0: Nee, maar op eigen terras. Of eigen gedeelte van het
1: ja, nee, ik neem aan strand. Dat dit dan een privé is. Nou, wat ik wel weer heel goed vind. Ja. Het gaat ook nog over het type parasol en plastic franjes.
0: Oké.
1: Okay. Ja, op verschillende stranden in Sardinië zijn parasols met plastic franjes streng verboden. Want die kunnen door de zon en de wind loslaten en belanden in zee.
0: Oké, okay, nou, dat is een goede zaak.
1: Vind ik dus ook.
0: Ja.
1: Nou, tenten en windschermen, partytenten, strandtentjes en windschermen zijn op de meeste openbare stranden volledig verboden om het uitzicht en de ruimte te waarborgen. Nou, dan krijg je het gedonder plek bezet houden. Dat was in het hotel ook al, dus dat kan allemaal niet. En nou, je mag op een commercieel privéstrand nooit je eigen parasol opzetten. Dus wat een toestand.
0: Nou, maar dat is ook logisch. Een commercieel privéstrand, dat is een strand dat afgepacht is door iemand die een terras daar hebt. Dus logisch dat je daar niet je eigen spullen mag neerzetten.
1: Nee, ik snap natuurlijk ook dat je niet je bordje pasta in een restaurant meeneemt. Dat je daar wat bestelt. Maar het is wel een heel gedoe. Weet je, vroeger dacht je er niet over na of je een kilo perziken kon kopen en die op het strand weg gaat werken.
0: Nee, maar we ergeren ons het aapzuur omdat je s'morgens vroeg al, handdoeken neergelegd op bedden en alles bij de hotels. En ergens zich het in, dus nu uiteindelijk gaan ze er tegen. Nou, dat vind ik een goede zaak.
1: Nou, dan hebben we alles gehad. Dan zijn er mensen die doen nog heel veel meer rare dingen. Die nemen een zakje zand mee van het strand. Hoe dan? Wat doe je ermee? Dat kost €500. Dus dat moet je ook niet doen.
0: Ja.
1: Nou, goed, ter info. Volgende week zal ik vertellen over hoe het in Frankrijk is. Ja, dat vind ik zielig. Dat hondje wat door die Drecht-tunnel heeft gelopen.
0: Je zit op foto's te kijken. Je moet luisteraars moet je wel even uitleggen wat je nu ziet.
1: Nou ja, nee, dat ga jij doen. Ah, maar okay. Dat is al een iets ouder bericht. Dat is een hond die loopt door de Drecht-tunnel. Ja. Nou, ik zie trouwens helemaal geen auto's.
0: Nee, die hebben stilgezet.
1: Oh, ze hebben alles stilgelegd.
0: Ja, uiteraard.
1: Nou, dat vind ik wel lief.
0: Natuurlijk, dat kan je niet anders maken natuurlijk. Je vindt toch geweldig zo'n hond op een gegeven moment op.
1: Het is wel een iconische foto. Ja. Het is een zwart-wit foto.
0: Ja.
1: Met een beeld van een tunnel. Nou, iedereen heeft daar beeld bij. En dan in de linkerbaan ook notabene loopt zo'n klein hondje een beetje te waggelen. Hij is nog niet eens in de stress. Tenminste, zo ziet het er niet uit.
0: Nou, dat had hij ook niet door, denk ik. Want er zat niks in die tunnel.
1: Nee, maar ik vind het wel zielig. Want hoe komt zo'n dier daar?
0: Nou ja, goed, hij is weggelopen. Dat is wel helemaal zo. Ik heb dat een keer, heb ik jou eens gezegd, geloof ik. Toen reed ik in, hadden we een zaak in, hoe heet dat? Ergens in weet je dat nou ook weer? Nou, het maakt niet zo uit. Noord-Brabant. En toen zag ik een klein tikkeltje langs de snelweg lopen.
1: Ah, dat vind ik zielig.
0: Dus ja, dan stop ik, hè.
1: Ja.
0: Hartstikke druk, twee banen verkeer. En de tech liep door de. Hoe heet het? Maar probeer eens een beetje te pakken te krijgen.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Dus schemelijk ben ik mijn auto en verderop gezet. Ik had niet gelijk mijn end verderop gezet. En om hurks gezet. Nou, dan kwam hij aan. En toen wou ik hem net pakken. En toen dook hij de weg op. Maar ik kon net het pak krijgen. Maar een staatpak krijgen. Ze kon niet meer, anders was hij dood geweest.
1: Ja, was hartstikke
0: dood.
1: Dus
0: ik pak hem op. Ik gooi hem in de
1: auto. Ja, gooit hem in de auto. Nou, dat is ook fijn. Die hond komt nooit weer.
0: Er kwam op de zaak. We hadden lust dat we zaten de zaak. En daarin een heel leuk beestje. En nou goed. Uiteindelijk een uur of 4, 5 later kwam er geen van. Bij de politie gemeld en al soort dingen. Een uur of 5 later kwam geen van de eigenaar. Kom ophalen.
1: Ah. Dus die was weggelopen?
0: Die was weggelopen, ja.
1: Ja, dat kan. Mijn eerste hond, die is voor de ogen van de rescuer. Die was 4,5 toen in Griekenland, ja. Creta. Die is uit de auto gedonderd.
0: Okay, ja.
1: In de wegberm. En die dieren zijn dan doodsbang. Ja, waar ik net wel even om moest lachen. Jij zegt net van, ik probeerde hem te pakken. Ik heb het verteld, hè. Ik heb een nieuw paard. En nou, het paard wat ik al had, wat ik ook nog geen jaar heb. Als ik die loslaat, wat er ook gebeurt, al ga ik op mijn rug liggen, al wat dan ook, kan hem altijd pakken. Geen enkel probleem. Hals eraf. Maar die nieuwe niet. En die
0: je moet
1: had
0: het leren.
1: Nou ja, het vervelende is, ik heb zoveel mogelijk een halster omgehouden. Ja. Dan gaat het net goed, maar ze heeft haar kop een beetje kapot. Dat is met dat warme weer. Dus ik denk dat moet af.
0: Ja.
1: Nou ja, de afgelopen dagen ging het al niet heel erg lekker. Maar vanmorgen, jongen, ik was alleen en ik ben een uur bezig geweest en ik was geen steek verder. En toen dacht ik, ja, dat kan dus niet. Nee, maar weet je, ik hoefde vanmorgen niet stel op sprong weg. Maar als je dat wel moet, wat doe je dan? Nou ja, uiteindelijk heeft Ivanhoe hem gevangen, niet ik. En toen dacht ik, ja, wat moeten we nou doen? Want het is wel echt super irritant. Dus nou ja, vanavond laten we hem weer los. Dan laten we het halster dan toch maar weer even om.
0: Ja.
1: Maar dat is, er is niks zo irritants als dat. En ik denk dat zij ja, toch niet de boel helemaal vertrouwt. Ze vindt het, nou ja, bepaalde dingen vindt ze toch een beetje lastig. Vindt ontzettend zielig ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, ze weet niet dat ze in het paradijs is beland en dat het echt allemaal goed komt.
0: Dat, jij noemt het paradijs.
1: Bij ons is het paradijs voor waarde. Okay. Dus zij hoeft nooit meer moeilijk te doen. Maar het is gewoon, ja, nou, en ik weet wat het is. Weet je, zo'n hondje, die mag de weg niet op. Maar zo'n paard is ook wel handig als die zich op een gegeven moment laat vangen.
0: Ja, maar goed, het verhaal nog even dat ik het hondje pakte. Toen lag ik plat op de vervanging. Voor hetzelfde was ik doodgereden.
1: Ja, ja, ja, dat was ook. Maar ik zou ook alles doen voor zo'n hond.
0: Ja, in één keer was het bingo, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: En ik dacht van nog een leuk hondje. Die neem ik toekomst mee naar huis. Want echt maar goed, de eigenaar is gevonden. Dus dat is niet zo'n probleem. Hey, rij jij wel eens met de trein?
1: Nou, niet vaak.
0: Nee?
1: Nee, toevallig voor de Lou was er een training in Amersfoort.
0: Ja.
1: En dat is dan midden in ja, al die sporen. Dat heet iets van beton of zo. Mensen die veel met de trein reizen zullen dat wel kennen. Ik niet. En daar doen ze heel veel meetings. Dan kunnen mensen met de trein. Dan hoef je het station ook niet uit. En dat is, nou, vroeger ging ik naar Utrecht elke dag met de trein voor mijn opleiding. Toen was ik 20. En ik heb denk nooit meer in die hele trein gezeten tot vorig jaar. Dus dan weet je het wel.
0: De laatste trein die ik gezeten heb.
1: En dat is ook de laatste keer dat ik erin gezeten heb. Maar ik vond het best prima. Ik kan er niks van zeggen.
0: De laatste keer dat ik met de trein geweest was naar Berlijn toe. Maar dat was een heel rit. Maar goed, dat met een soort boemeltje. Ik denk een hele snelle trein. Want ik was uitgenodigd door een bedrijf. En denk, nou, dan heb je een supersnelle trein. 300 kilometer. Nou, vergeet het maar. 150 kilometer. Dus het was een kleren. En toen ging ook nog eens een keer de verwarming uit. Of de koeling uit. Maar goed, maakt het zin. Maar waarom vraag ik eigenlijk? Ik snap er dus niks van. Hè? Nou ben ik een oude lul, dus dat zal er wel wezen. Maar tas moet op de schoot in de trein of in het bagagebrek. Maar als jij in de trein zit, zit jij tas er op de stoel?
1: En als er helemaal niemand in die trein zit, wel.
0: Dan haal je het in je hoofd als er niemand graag wil zitten om die tas niet weg te halen.
1: Natuurlijk hou je die tas even weg.
0: Nou ja, dat blijkt niet zo. Dus
1: maar er staat nu, tas moet op schoot in de trein, ook als het niet druk is. Als je nou in je eentje in die hele coupé zit.
0: Ja, nou ja, goed. Maar om dit te vermijden allemaal, zijn alle problemen. Mensen die hun tas niet uit de stoel willen halen.
1: Nee, maar er zijn mensen die worden agro. En dat is de ellende.
0: Agro?
1: Agressief.
0: Oh, agressief.
1: Agro. Ja, die worden agressief. Dus mensen durven het ook niet meer te vragen. En ik heb altijd van, weet je, sowieso mensen wat meer op leeftijd of weet ik veel wat, dan ga ik altijd staan. Dat vind ik normaal. Zo ben ik opgevoed.
0: Ja, dus dat werkt ook niet allemaal. We gaan even je verdien luisteren. Ik ben aan de beurt volgens mij.
1: Hè? Nee, niet die pommeline.
0: Jawel.
1: Die hebben we al gehad. Kan niet twee keer. Nee.

0: Ja, je herkende die, maar dat is Maan met Bente.
1: Ja, dat had ik. Ik schrok al. Ik dacht, we gaan weer pommelinen, maar dat ging maar gelukkig niet.
0: Daar sluiten we mee.
1: Nee, we sluiten met iets heel anders.
0: Ik moet trouwens nog steeds die twee kaarten kwijt, hè?
1: Nou, geef ze cadeau.
0: Nee, ik ga ze. Ja, wat dingetjes gost hebben die dingen.
1: Ja. Maar ja, ik bedoel, wie wil ze hebben?
0: Als er een goed idee komt, vind ik het prima. Dan regel het maar.
1: Nou ja, dan moet je gewoon... misschien kan je het via de zaak doen.
0: Voor de zaak?
1: Nou, ik heb nog een goeie. Ken je Ticketswap?
0: Nee.
1: Moet je daarop zetten?
0: Nee, doe ik allemaal niet.
1: Waarom niet?
0: Nee, ik hoop een keer voor degene die dan niet helemaal snapbaar prima. Ik heb een 2 staankaarten Golden Circle van Pommelien Thijs in de AFAS Amsterdam. Of weet dat het gebeuren? En op 7 november. En ik zie me daar niet zelf in de Golden Circle tussen een aantal van jonge meiden staan. Het is wel leuk natuurlijk, maar dat ga ik niet worden. Wie weet dat we 2 leuk of een idee hebben die zeggen, nou goh, die kunt het wel geven, die hebben het nodig. Laat maar eens even kijken.
1: Oh, je gaat het aan iemand geven die het zelf niet kan betalen. Dat vind ik heel lief.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Nou, we kunnen mensen dan even naar de redactie @loomedia.nl een
0: berichtje
1: sturen.
0: Geven dat, ja, prima.
1: Nou, dat vind ik echt een heel lief idee. Dus alle fans van Pommelien, dan zal ik er niks meer over zeggen.
0: Maar dan moet hij. Ja, oké, goed. Wat hebben we nog meer van nieuws?
1: Nou, we hebben nog een drinkwater dreigend tekort in Nederland.
0: Is dat
1: door
0: zo?
1: Bevolkingsgroei, economische uitbreiding en klimaatverandering, droogte en verzilting stijgt de vraag. Terwijl de huidige drinkwaterproductie onder druk staat. En het RIVM, dat vind ik dan wel weer gek, het staat onder druk. En het RIVM waarschuwt dat we uiterlijk in 2030 actie moeten ondernemen om grote tekorten te voorkomen.
0: Ja, dat is logisch, je moet vooruitdenken.
1: Ja, maar als we nu al tekort hebben, dan kunnen we toch niet wachten tot 2030?
0: Nee, niet voor drinkwater tot. Dan hebben ze geen tekort op dit moment.
1: Ja, wat een ontzettend gezanik is de schaarste is inmiddels zo concreet dat drinkwaterbedrijven zoals Vitens waarschuwen dat nieuwe bedrijven en nieuwbouwwoningen niet altijd meer direct aangesloten kunnen worden.
0: Nee, dat heb ik met elektriciteit ook iets van gehoord.
1: Ja, dat is met elektriciteit ook. Maar dat is toch knap vervelend, want dan kun jij een huis hebben, maar dan kun je helemaal niks. Dan kun je er niet wonen.
0: Nee, dat is niet zo. Als jij een huis gaat bouwen, dan moet je een bouwvergunning aanvragen. En dan vraag je ook, dat ze, als je dan een antwoord krijgt, ja sorry, ik heb geen stroom voor je de komende 2 jaar, dan ga ik niet bouwen.
1: Nee, maar zeggen ze dat van tevoren of ja, komt die aap later uit de mouw?
0: Nee, natuurlijk niet, de vraag van tevoren.
1: Oké, nou het idee is, hoeveel water gebruiken wij per persoon, per dag?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nou, het kabinet streeft erna, daar weten wij dan weer niks van, dat het gemiddelde waterverbruik per persoon daalt naar 100 liter per dag. En dat lijkt heel veel, maar er is niet veel.
0: Wat een douchebeurt, wat gebruik je dan?
1: Weet ik niet, zal ik het eens opzoeken? Dan moet jij even wat zeggen.
0: Ja, nou goed, ik schat in dat een douchebeurt een litertje of 50 gebruikt. Dan ben je heel snel, als je elke dag gaat douchen. Niet iedereen doucht elke dag natuurlijk, maar goed, dan denk ik heel erg snel eraan toe komt.
1: Jawel, maar goed, je zet je eten op met water.
0: Doe ik nooit.
1: Nee, jij ook niet. Nee. Hoeveel kost water per dingetje? Nou, dat is per dingetje wat je doet.
0: Ja.
1: Nou, je snapt mij wel hoor.
0: Ja, ik snap het.
1: Let op. Douchen, 10 minuten. 80 liter. Dan ben je al klaar.
0: Ja, ik douche vijf minuten en dan ga ik mijn tanden borstelen. Dus ja, 10 minuten, klopt vlaardig.
1: Nou ja, als je met z'n tweeën dat... Nou ja, goed, dan heb je dus al 40 liter te pakken. Ja. Bad vullen doe jij niet?
0: Nee, ik heb geen bad.
1: Oké, dat is dan nog erger. Doortrekken wc is 6 tot 8 liter. Handen wassen, 1,5 liter. Glas kraanwater, ja, dat is wel lekker dan. Maar goed, je hebt dus al, als je elke dag gaat douchen... En je trekt de wc door en nou ja, bij mij moeten die paarden nog wel drinken en de honden en weet ik het allemaal. Zit je daar zo aan?
0: Ja, klopt. We hebben jees.
1: Aan 100 liter. Er zijn plekken waar ze op een gegeven moment dus gewoon gaan ingrijpen. Ik weet nog, in Zuid-Afrika was het destijds heel erg droog en zij zaten op een limiet. En dat heeft best wel even geduurd. Rien heeft haar familie en die hebben dat verteld. En dat is dus heel raar. Dan moet je de hele dag gaan zitten rekenen van kan dit wel of kan dit niet.
0: Maar als je dan door de wijken heen loopt, dan zie ik nog steeds mensen hun grasveldjes besproeien. Dan denk ik van ja, goh.
1: Ja, Ja, wij hebben een grondpomp. En op een gegeven moment mag dat ook niet meer.
0: Mag dat niet meer, maar goed. Nee. Je hebt je grasveld voor je peren, denk ik. Maar hier de hele wijk is ziek. Allerlei denk van, ja, waarom doe je dat? Dat gras, dat wordt groen, bruin. En dan komt uiteindelijk, als er weer regen komt, komt het allemaal weer omhoog.
1: Nou, dat is best wel lachen. We hebben een aantal jaar geleden, is het ontzettend droog geweest. Echt ontzettend. Dat kan wel eens 2022 zijn geweest, weet ik niet. Nou, echt bij ons thuis was alles karton. Ik kan het niet anders verwoorden. Er stond geen graspriet meer in de wei. Die paarden stonden alleen maar te gillen. Zo van, nou kom nog eens even wat brengen. En hoe heet het? Ik weet nog dat wij zeiden, dat komt nooit meer goed. Maar dat is prima goed gekomen.
0: Daarom, ik moet zeggen.
1: Het is net onkruidgras.
0: Een jaar of 7, 8 geleden, ik heb een heel klein tuintje, heb ik de voortuin moesten opgeknapt worden en al zijn dingen meer. Toen hebben we ondanks toch een hoop geld vond eigenlijk een tuinarchitect in handen genomen. Die heeft die voortuin helemaal ontworpen en zo.
1: Ja.
0: En later hebben ze, een paar jaar later hebben ze de achtertuin. En wij buiten even dat, mijn vrouw José af en toe nog wat plantjes en alles in potten zet. Maar buiten dat hoeven onze tuin nooit gesproeid te worden. Daar is gewoon over nagedacht. Goede planten, niks verbrand er, hoeft geen water te geven, helemaal niks.
1: Jullie doen helemaal niks aan die tuin. Maar goed, als je een paar leuke bakken hebt, dan moet je natuurlijk wel water geven.
0: We hebben gewoon aangelegde tuinen. En ja, als je bakken neergezet, dan heb je hetzelfde weer. Maar dat was de insteek van mij.
1: Nee,
0: ik heb
1: een hoop
0: geld uitgegeven. Ik heb een ontworpen tuin. En die heeft geen water nodig. Ja, grondwater.
1: Ja, ja nee, ik snap het wel. Dat zou misschien handiger zijn.
0: Tenminste, ja. Dat hebben we wat geld gekost toen. Maar goed, ik ben er wel blij mee. En elke keer als ik aankom rijden, denk ik van nou, goh, al die mensen te sproeien. En mijn planten zijn allemaal groen en de bloemen zitten erin en weet ik wat allemaal.
1: Nou.
0: Maar goed, Maarten zei, jij zou nog wat muziek draaien volgens mij.
1: Ja, en dan moet je zometeen even iets opzoeken. Er is een cursus omgaan met je mobiel. Dat vind ik wel interessant.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, prima.
1: We gaan even naar Julien Clerc.

0: Dat is wel heel oud, maar hij is wel lekker.
1: Jawel, hè?
0: Toen was ik nog jong, toen hij zong.
1: Toen was hij ook nog jong.
0: Ja, dat is...
1: Was geen lelijke Fransman.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik val niet op mannen.
1: Jij valt niet op mannen. Nee, maar je kan wel zien dat dat wel een leuke Fransman is.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Hij zong in ieder geval leuk. Laten we het nou.
1: Ja, volgens mij was hij hartstikke popie.
0: Oké, jij wou iets weten over Wapenveld.
1: Ja, bij de bibliotheek komt met een cursus omgaan met je mobiel. Voor wie is dat?
0: Voor jou.
1: Voor mij?
0: Ja, voor de mensen in Wapenveld die niet weten hoe ze met hun mobiel omgaan. Dan kan je je aanmelden op 2 september bij de bibliotheek in Wapenveld.
1: Oh ja, dat is natuurlijk nieuw. We hebben daar een nieuw gebouw.
0: Dan staat de gratis cursus omgaan met je mobiel.
1: Maar voor welke, wie is de doelgroep?
0: Waarin deelnemers stap voor stap leren wat je allemaal kunt doen met een mobiele telefoon.
1: Nou, ik denk dat ik dat wel kan.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik loop wel eens vast, maar over het algemeen lukt het wel.
0: De cursus is geschikt voor zowel iPhone als Android gebruikers.
1: Heel mooi.
0: Maar wie dat allemaal gaat
1: doen. En wanneer is het?
0: Dat zeg ik net. Van 2 september, vanaf 2 september.
1: Oh, dan ga ik er naartoe. Hoe lang duurt die cursus?
0: Kan je eigenlijk je telefoon eens goed gebruiken?
1: Ja.
0: Nou, je hebt wat aan je telefoon is op.
1: Ja, precies. Ik heb hem niet opgeladen. Daar begint het gedonder al.
0: Ik laat hem altijd.
1: En dan neem ik mijn oude, want ik heb nu een iPhone, maar ik had daarvoor zo'n Android. Dus Android. Dan neem ik ze allebei mee.
0: Oké, maar wat vind je prettiger? Een iPhone of een Android?
1: Nou, ik heb een iPad. Dus ik weet dat synchroniseert. Ik, voor mijn radio-uitzendingen zoek ik altijd dingen uit. Dat zet ik in het kladblok.
0: Ja.
1: En dat doe ik gewoon zo even tussendoor. En ook voor hashtag over dieren. En als ik het even bijvoorbeeld in mijn telefoon zet in plaats van mijn iPad, dan synchroniseert hij dat met mijn iPad. Dus ontzettend handig. En dus bijvoorbeeld ook als je, nou ja, niet thuis bent, ergens op vakantie of wat dan ook. En je logt in met één ding. Ik heb wel eens verteld dat wij op een gegeven moment ergens waren. Nou, echt een wachtwoord met 93 cijfers en haken en dingen. En
0: dat
1: weet
0: doen ze
1: ik het
0: bewust,
1: allemaal.
0: Hè? Dan maak je er geen gebruik van.
1: Ja, houd toch op, zeg. Nou, weet je, dus daar krijg je helemaal de beriberi van. En uiteindelijk... ja, dan heb je dat ingetoetst en dan is het verkeerd, weet je wel. Dus dan kan je weer overnieuw beginnen. Maar als je het dan voor elkaar hebt, dan zegt hij meestal van... zal ik ook gelijk je telefoon of je iPad even meepakken?
0: Ja, ja.
1: Nou, dat vind ik handig, want dan hoef ik niet weer dat hele gedoe in te typen.
0: Nee, dat is zo.
1: Ik ben er niet van.
0: Nee,
1: okay. Nou, het hitteplan is vanaf zaterdag van kracht, hè? Of was dat vorige week?
0: Oh, vanaf zaterdag. Nou, dat was voor 10 juli.
1: Daar snap ik ook niks van, want het wordt juist koeler volgende week.
0: Nee, het is zaterdag. Het was 10 juli bericht. Zoals verleden week.
1: Wat is het dan nu?
0: 14 juli.
1: Oh ja, dat is oud nieuws dus.
0: Nou ja. Maar voor jou wil ik gaan. We gaan even lekker muziek draaien. Want,
1: nou ja, lekker.
0: Ja, wel natuurlijk.
1: We gaan muziek draaien.
0: Nee, we gaan lekkere muziek draaien.

0: Ik ben even druk hoor, met andere dingen.
1: Is dat zo? Maar dan?
0: Nou ja, wij hadden een stroomstoring.
1: Ja.
0: En daar kwamen wij mooi mee weg, omdat bij ons thuis is er een thuisbatterij geplaatst. Dan is wel alles uit, dus wij hebben zo'n klok op de oven die staat te knipperen. Maar alles deed het, dus ik denk, huh? Nou ja. Goed, het werd mij dus duidelijk dat dat nou het werk en de kracht is van een thuisbatterij. Dus voor iedereen die twijfelt, best handig. Maar goed, mijn buren hebben geen thuisbatterij. En die zeiden van ja, het zou om 5 uur klaar zijn. Nou hebben wij zo'n buurt-app waar ze alles keurig delen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, dat zal ik ze even vertellen. Ach, maar goed, het om 5 uur was die storing voorbij en het is 19:53, dus dat klopt niet helemaal.
1: Hé, hey, we hadden het net over dat Guus verkocht was voor 44 miljoen.
0: Ja.
1: Ja, hey, hoeveel miljoen was je oud? Maar goed, en we hebben ook een nieuwe Guus.
0: Een nieuwe Guus.
1: De baby van de week.
0: Oké, okay, en wie bepaalt de baby van de week?
1: Dat is via Huis naar Huis, wordt dat op de een of andere manier vaststellen. Dat vind ik wel leuk. En een leuk kopje heeft hij. Er is ook wat bijgezet. Ga ik gewoon zeggen. Voor ons ben jij een wonder.
0: Ah, dat is ook zo.
1: We kunnen geen dag meer zonder. Zo mooi, zo klein, niet te omschrijven hoe blij we met jou zijn. Dat heb ik zelfs niet geschreven, hè? Dus dat staat in de krant.
0: Dit hebben de ouders geschreven.
1: Ja, neem ik aan. Guus is geboren op 21 mei 2026. Een hele oude stand, een tijdje geleden. Maakt niks uit.
0: Guus is inmiddels 30, maar
1: hij is de zoon van Richard van de Vechten en William van de Pol uit Oosterwolde. Broertje van Lisa, Luc en Ellie Fleur. Van harte gefeliciteerd. Nou goed, een beetje oud in het nieuws. Dat
0: Richard en Willem hebben al door gedacht van, gaat er nou eens in vredesnaam iemand wat vertellen over onze baby? Nou, we zijn niet zo snel, maar alsnog gefeliciteerd.
1: Dit is Niels van Huis en Huis van 14 juli. Dus Huis en Huis loopt ook een beetje achter. Maar in ieder geval gunnen we de ouders en de kinderen en al onze dingen weer. Guus, veel plezier, toch?
0: Lieve dingen mag je altijd ook te laat vertellen, of niet?
1: Dat is op zich geen probleem.
0: Nou, ja.
1: Veel plezier in ieder geval.
0: Het doet me wel ergens aan denken, want vorige week had ik een berichtje. En nou, ik geloof dat mensen die kregen een kindje en die hadden iets besteld. Ja. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat het is. Het is niet zo heel erg belangrijk. Maar dat kregen ze na 40 jaar. Dat is hetzelfde wat jij vertelde over die man die brommer 30 jaar kwijt was geweest. En dan moet je voorstellen, je bestelt een, weet ik veel, boekje. Oei, oei, ik groei.
1: Ja.
0: Nou, dan ben je dus 93 en dan krijg je dat boekje een keer opgestuurd. Nou, ja, lekker dan.
1: Oké, okay, maar goed, dat het zij zo. Kan ik niet zo.
0: Volgende week doen we Laudi.
1: Wie is Laudi?
0: Nou, dat is de baby van de week.
1: Die is op 30 maart al geboren.
0: 30 maart.
1: Dat is een beetje laat. Nee, we gaan naar huis en huis even contact nemen. Dat ze wat adequater op hun site moeten wezen. Want dat,
0: nee, maar dit is dan. Want je zit gewoon door al die blaadjes te rommelen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dus dat is dan niet per DW hier. Er zijn een heleboel kinderen geboren.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Stel je voor. Dit is
0: Luna.
1: 23 juni.
0: Nou,
1: 2026.
0: Dat is redelijk bij.
1: Luna.
0: Leuke rubriek.
1: Die is 10 april 2026 geboren.
0: Of ga je zo meteen vertellen dat hij geboren is in 2001?
1: Maakt niet zoveel uit.
0: Nou ja.
1: In ieder geval heel veel plezier met al die jonge baby'tjes.
0: Oh, het is nog 3 minuten.
1: Hoe is het met stemloos?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar dan wordt het opgenomen.
1: Jij bent met die app aangesloten. Dus jij moet weten of hij nog.
0: Ja, daar heb ik niet even op gelet. Maar goed. Ik denk dat.
1: Die nog vakantie is, dan had hij hier al gezeten.
0: Ja. Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Maar heeft het wel opgenomen?
1: Jij bent er volgende week niet?
0: Nee, ik ben er volgende week niet.
1: Nou, ik ben er wel.
0: Ja.
1: Ga ik
0: de hele avond pommelie
1: draaien. Dus dat gaat wel goed allemaal.
0: De
1: heel veel plezier met je vakantie.
0: Precies. Ik ga gewoon.
1: Route de Soleil, daar kan je niet rijden. Hè?
0: Nee,
1: dat
0: ik weet het.
1: Dat is, die is nog steeds afgesloten.
0: Als blijf ik in België. Daar hebben ze ook een heel leuk liedje over, toch? Okay.
1: Nou, heel veel plezier met je kindjes, je kleinkinderen in de Monniken.
0: Dat gaan we doen.
1: We gaan eruit.
0: We gaan eruit met Alizé.
1: En voor de luisteraars, prettige avond en tot morgen. En ja, prettige wedstrijd. 9 uur begint
0: Frankrijk. Wie gaat er winnen?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik ga maar niet om een fles wijn wedden, want ik heb er nog 3 te goed.
1: Frankrijk gaat winnen.
0: Ja, oké.
1: Nee. Prettige avond.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sofinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij hier bent en ik jou kan voelen, naar jou kan lachen. Voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ik ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken met jou in mijn hart, waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, luisteraars, inderdaad, WWWW, Wat Wij Willen Weten. En dat we het willen weten, dat klopt. We gaan zelfs ook over de stadsgrens heen. Ik zeg, ja, inderdaad, we hebben eigenlijk de gasten Kjeld Mooi in de uitzending. En dan gaan we even praten over de regenboogvlag die in Oldenbroek moest zakken. Hoe noemen we dat? Vlijen? Nee, ja,
2: strijken.
1: Strijken, ja. Ik moest het juiste woord voor. Ja. En daar ben jij tegen ingegaan. En uiteindelijk stond verleden week plotseling de NOS, alles was aanwezig.
2: Ja.
1: Dus jullie zijn eigenlijk beroemd geworden.
2: Ja, ik word wel herkend op straat. Ja,
1: ja, dat is duidelijk. Ja. Gaan we straks heel gebruikt over hebben. Als jullie vragen over hebben, kunt u altijd even een studio bellen. 0525-681899. En dan kunt u rechtstreeks straks aan Kjeld de eventuele vraag stellen. Begin van de uitzending, zo direct na de muziek, gaan we even Mirjam bellen van Mirjam's Boutique over de midweek in Elburg, die op 22 juli weer van stad gaan. En dan later op de middag, of later op de avond, eigenlijk naar uitzending, gaan we Henry Hofmeijer praten over de Doornspijkdagen, denk ik, Egbert.
3: Ja, het is door. Dus door
1: niet, zonder N.
3: Ja, die N is eraf, want ik denk dat het is omdat ze weer een doorstart maken.
1: Oké, nou, het is duidelijk. Egbert zit achter technieken, die gaat ook heerlijk meepraten. En we gaan eerst even naar de muziek luisteren. Wat heb jij staan, Egbert?
3: Nou, dat alle mensen gelijk zijn, zo'n beetje.

0: Ja, luisteraars, we gaan zo direct praten over de regenboogvlag die niet meer op dit moment in onderbroek draait. En nou, iedereen heeft wel de NOS en alles al bericht gehoord. Kjeld, mooi zit hier. Maar ik heb even tussendoor hebben Mirjam en we gaan praten. Ik had gezegd de Mirjam de midweekdagen, maar het is de vestingdagen geworden volgens mij.
1: Ja, goedemiddag. Ja, hallo. Inderdaad. Het heet nu tegenwoordig de vestingdagen.
0: Ja, ik zat op internet te kijken, op Facebook en alles. En dan kwam ik toch de midweekdagen weer tegen. 22 juli. Dus ergens bij de VVV is toch een iets andere benaming gehouden.
1: Ja, dat maar kan. Goed. Ja. Ja. Midweek, vestingdagen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe wat we eerder hebben gehad. Dus ja. Het blijft een beetje in dezelfde trant doorgaan.
2: En het is ook in de midweek en woensdag.
0: Het is,
1: ja, het is midden in de week.
0: Ja, ik heb ook al eens in termen van midzomerweken dagen gehad. Maar goed, maakt allemaal niet zo veel uit. De midweekdagen. Mirjam, wat gaan we? Jij was er verleden jaar ook bij betrokken, volgens mij.
1: Ja.
0: En wat gaan we nog meer moois aan doen voor de komende zomer?
1: Nou, we hebben nu sowieso 5 vestingdagen dus. Ja. Het begint dan om 10:00. We hebben verschillende markten.
0: Ja.
1: Wat we dit jaar nieuw hebben is eigenlijk de kleedjesmarkt. Die hadden we vorig jaar 1 keer. Ja. Die hebben we nu voor 5 keer.
0: Ja.
1: En wat we daar ook nieuw aan hebben bedacht is dat je een plekje kan reserveren via het VVV Elburg.
0: Ja.
1: Dat kost €5. Dat betekent dus dat je als ouder zijnde niet voor niks alles van zolder af haalt en in de auto stopt en dan aankomt en dat alles vol is. Maar dat je gewoon een eigen plek kan reserveren van 2 meter. En we hebben meer straten beschikbaar gesteld hiervoor. Dus het wordt veel groter. Dus dat is iets nieuws. En ook wat makkelijker dus voor de mensen. Zodat ze dus sowieso een plek hebben. En niet meer terug hoeven met alle spullen.
0: Dus ze hoeven niet volgende s'avonds of tevoren met alle kruisen plekken vast te leggen.
1: Precies. Je kunt gewoon een plek reserveren. Dus ja. Is gewoon iets nieuws. Ja. Ook zijn met de vestingdagen, net zoals elk jaar hoor. Weer muziek op de knip aan het einde van de markten.
0: 5 keer.
1: En dat begint om 8:00 en dat is tot 11:30. Nou, ze beginnen bijvoorbeeld met de coverback Different Socks. Dat is superleuk. En zo hebben we elke vestingdag is er dan een ander thema. Ook qua muziek en ook qua markt.
0: Ja, ja. Qua muziek hebben jullie ook een beetje aan de Elburgse muzikanten gedacht?
1: Ik heb zelf de muziek niet geregeld, dat heeft de horeca geregeld, maar we hebben wel een Hollandse avond. Volgens mij, Feest Café, volgens mij niet. Volgens mij zit er geen coverband Bad Shoes.
0: Oké.
1: Feest Café de Vesting, volgens mij is dat wel een Elburger.
0: Ja?
1: Maar dat weet ik zo niet uit hoofd, want dat gaat eigenlijk, dat heb ik zelf niet geregeld.
0: Nee, begrijp, dat regelt de horeca aan het hele gebeuren.
1: Ja, dat heeft de horeca zelf.
0: En wie gaat die kruisen allemaal van de kleedjesmarkt neerzetten op de straat?
1: Ja, er worden gewoon plekken uitgedeeld. De marktmeester, er is ook een marktmeester bij die helpt met de plek toewijzen. Dat is Henk van den Hoorn, die regelt dat. Die staat daar gewoon, is ook aanspreekpunt overdag. Dus als er wat is, kun je daar dan terecht.
0: Duidelijk.
2: Ja, Mirjam, ik had even een vraag. Dus door de vestingdagen, of dat was toen een midweekfeest, later vestingdag geworden. Dat is altijd een hele traditioneel, eenzelfde woensdag geweest. Ongeveer bij verschillende bands en zo. Later, toen hebben jullie daar een wijziging gebracht dat het niet elke week kramen was en dan weer wat anders die week erop. Maar hoe zit dat nu? Is dat teruggekomen? Is het nu elke week kramen?
1: Elke week zijn er kramen. We hebben dus 5 keer een echte markt. En we beginnen bijvoorbeeld met een hip en happy zomermarkt. En die week erop hebben we Apeldoorn 2000. Dat is echt de welbekende braderie die iedereen wel kent. En die week erop hebben we dan weer Koos Kunstmarkt. Dat is dus met allemaal kunstvoorwerpen. En dan hebben we nog 2 keer Apeldoorn 2000. Dus we hebben niet meer de Jutterse markt zoals vorig jaar, maar we hebben echt gewoon volle markten.
2: Ja, nou, maar ik bedoelde eigenlijk dat er dus ook een midweekdag bij zat dat er helemaal geen markt was. En dat mensen dachten, waar is de markt gebleven?
1: Ja, klopt. Vorig jaar hadden we dus die Juttersmarkt daarvoor. Maar er waren te weinig aanmeldingen voor. Ook vorig jaar is dat gewoon echt niet goed van de grond afgekomen.
0: Ja.
1: Dus daar stond er heel weinig kramen. Dus dit jaar hebben we gewoon echt volle bak.
0: Ja, okay.
1: Dat hebben we dit jaar niet meer gedaan. Dus nee. Dat is echt. Je komt niet voor niks. We hebben echt goede markten.
2: Mooi. De markttijden dan? Want je hebt het over kleedjesmarkt. Nou, die kinderen zitten er om 6:00 al natuurlijk. Maar hoe laat begint de markt en hoe laat eindigt de markt?
1: Van 10:00 tot 5:00 is het. En de kleedjesmarkt is van 10:00 tot 3:00.
2: Oké, dus kinderen mogen wat eerder weg.
1: Ja, ze hoeven, dan zijn de kinderen ook meestal wel klaar hoor. Dan moet dat geld niet natuurlijk echt gelijk uitgegeven worden. Zo gaat dat meestal, hè?
0: Nee. Zeg, en ze hoeven er niet om 6:00 te zitten 's morgens. Want de plekje is gewoon bevestigd.
1: Nee, alleen, je kunt gewoon achter komen. Dus dat is, dus je hoeft niet meer zo vroeg. Hè. Je kunt gewoon, als je reserveert een plek, kost €5. Dan krijg je een briefje van. En je krijgt een bevestiging in je mail. Die neem je mee. En dan heb je gewoon je plek. Dus je kunt gewoon rustig om 8 uur aankomen. Of zelfs later als je niet zoveel tijd hebt. Nodig hebt voor je spullen. En dan kun je met de auto erbij en dan je spullen plaatsen. En dan kun je om 10 uur beginnen met de verkoop.
0: En kan je ook voorkeursplekken aanvragen?
2: Ja, kost het
1: niet. Nee, volgens mij niet. Maar jullie maken me heel ingewikkeld.
0: Welke straat zit het? Ik neem aan de hoe heet dat? De Jufferstraat?
1: Nee, de Doelenlaan, de Bloemstraat, de Ledige Steden en een stuk van de Bas Bakkerlaan.
0: Okay.
1: Dus het is ook, we hebben nog de straat erbij gedaan, dus een hoekje erbij aan.
0: Okay.
1: Dus het is ook groter geworden, en, op 90 plekken.
2: En logistiek natuurlijk ook wel handiger, hè? Want als die kinderen om 3 uur weg willen en papa en mama moeten de auto erbij, hoeft het niet door de stad. Hè?
1: Nee, hoeft in principe niet. Nee, je kunt gelijk, gewoon, maar de Jufferstraat is gewoon geopend, hè? Dus je kunt gewoon...
2: Maar ik bedoel...
1: Hier in Noorderkerk, en de Kinsberg staat de stad uit. Dus dan mag je gewoon langs met de auto. Dus je kunt gewoon de spullen makkelijk ophalen ook.
0: Ja, oké. Dus de stad is niet afgesloten, begrijp ik?
1: Nee.
0: Okay. Goeie zaak.
2: Nou, wanneer begint het?
0: 22
1: juli is de eerste. En dan elke week.
2: Nou, mooi.
1: Woensdag.
0: Nou, er blijft nog één vraagje. Waar kan ik een plekje reserveren? Wat moet ik dan bellen? Of een
1: VVV
0: e-mail?
1: Elburg.
0: Oh, VVV.
1: Kun je online doen?
0: Ja.
1: En die krijg je dan een bevestiging in je mail en die neem je dan mee.
0: Oké, nou ik ga er zeker niet zitten. Maar goed, in ieder geval half Elburg gaat er zitten. Toch? Hey, ja, Mirjam, super, hartstikke bedankt. De vestingdagen bezig zijn, dan ga je nog een keer bellen.
1: Want ik wou nog even zeggen, want dat vind ik nog wel interessant om even te melden. Dat 19 augustus hebben we ook een kraam staan met een natuurbrandinformatiepunt. En dat is natuurlijk toch wel een vrij recent

0: inderdaad.
1: Ja, dus dat is actueel ook iets wat we hebben toegevoegd.
0: Zolang het, het leger niet gaat schieten en al dat soort dingen, dan hou je de wat harder, houdt het een beetje droog. Hey, Mirjam, hartstikke bedankt. Veel succes met de organisatie. En luisteraars, wij gaan weer muziek luisteren.
1: Hartstikke fijn, dank je.

0: Nou, dat was de vestingdagen. Zet hem in je agenda. 22 juli en de 4 woensdagen erachteraan. Dus totaal 5 woensdagen. Dat gaat gezellig beoorden inderdaad. Zo ook al aangegeven, we hebben Kjeld Mooi in de uitzending. En ja, Kjeld, plotseling was jij op de nationale televisie in bekendheid geworden.
1: Dat klopt, ja.
0: Laten we even beginnen. In 2021 heeft... vertel maar even wat de gemeente Oldebroek eigenlijk besloten heeft.
1: Nou, dat wist ik eigenlijk niet eens dat zo was. Ik zat vorige week maandag, of die week daarvoor, zat ik in de raadzaal. En toen werd het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd. En toen daar werd genoemd dat ze stoppen met het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag. En dat ze stoppen met het huidige LHBTI-beleid. Toen dacht ik, ik was wel benieuwd wat dat beleid dan was. En dus daar ging ik eens naar kijken. En toen dacht ik, nou, daar moet ik wat mee. En dat heb ik gedaan.
0: Ja, dat is duidelijk. Uiteindelijk is doordat er een nieuwe gemeenteraad is gekomen... Dat heb ik denk ik niet door onze burgemeester, door de burgemeester Tanja te maken.
1: Nee.
0: Tanja was degene, een van de voorvechters eigenlijk. Die is, als ik goed jou begreep, in het voorgerecht is in 2021 is rondgelopen in de gemeente. Van ja, goh, wat gaan we daar nu mee doen en alles. Ja. En uiteindelijk is er een besluit genomen door de gemeente.
1: Ja, dat was een opdracht van de raad was dat inderdaad. Om eens te kijken van nou, hoe is het nou gesteld met die gemeenschap. En naar aanleiding daarvan heeft ze dus 50 gesprekken gevoerd met mensen uit de gemeenschap. Maar ook met scholen, met verenigingen, met kerken, met andere gemeenten, met belangenorganisaties, van alles eigenlijk. En daar is een plan van aanpak uitgerold. Plan van aanpak ter verbetering van de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTIQ+ in Oldebroek.
0: Ja?
1: Dat plan van aanpak.
0: Oké, dat was het. En visueel is er ook de vlag.
1: Eén keer per jaar de vlag inderdaad, klopt. Ja, klopt.
2: Eén keer per jaar de vlag.
0: Ja, één keer.
1: Eén keer per jaar de regenboogvlag. Hè,
2: één keer per jaar.
0: Maar jij dacht dat die altijd voor.
2: Nee, ik dacht dat die altijd ging. Ja.
0: Nee.
2: We hebben het maar over één keer per jaar.
1: Ja, één dag per jaar. Kun je nagaan, hè? Één dag per jaar.
2: Jeetje. Ja. Nee, ik dacht dat die elke dag ging. En ik had een beetje om dokter ook nog even aan de lijn. Want die zit ook daar in de politiek. En die werkt. Die zit natuurlijk bij de Lou.
1: Ja.
2: En toen zei ik nog tegen hem, nou, wat is er aan de hand? En zo. Hij zei, nou ja, je moet ook een beetje zo bekijken. In Elburg heb je geluk, want er is nog geen vlag gehezen. Dus daar heb je ook geen ruzie over. Alleen in Oldebroek was dat toen wel. Nee, maar ik wist helemaal niet dat één keer per jaar was.
1: Ja, één dag per jaar met coming out. Ach, ja, en er is dus meer. Hè? Dat plan van aanpak, daar staan dus een aantal andere dingen in. Dus voorlichting op scholen en dat je bespreekbaar maakt.
0: Ja,
1: komt het eigenlijk ook neer.

0: dat dat wel nodig bleek te zijn. Ja.
1: Maar goed, dat is dus eigenlijk helemaal van de baan.
0: Ja, dat willen ze. Ja, ja, dat moet eerst nog door de raad dan. Of ze voeren het niet uit. Maar dat, ja, daar stoppen ze mee. Daar willen ze mee stoppen.
1: Oké, okay, je zegt, het is een keuze van BMW, zeg maar. Daar komt er uiteindelijk op neer. Moet door de gemeenteraad heen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, of ze doen het gewoon niet. Maar er is ooit besloten dus. Hè, van, nou, we hebben een plan van aanpak. Er zijn een aantal actiepunten in. Nou, dan staat het college om dat uit te voeren. Omdat het door de raad is.
1: Uiteraard, ja.
0: Is goed uit de raad komt het inderdaad. Uiteraard. Ja. Ja, dat klopt. En daarvan zeggen zij dus van, nou, daar stoppen we mee. Dat LHBTI-beleid trekken we terug. Terwijl het juist zo nodig is in Oldebroek.
1: Nou ja, buiten Oldebroek, die heel Nederland nodig is.
0: Ja, dat ja.
1: Dus je hoort allerlei van dat soort geruchten. En ja, nou komen er wel een andere voorstellen.
0: Maar ja, goed, in de rest van Nederland gebeurt er ook wat mee. Hè? Dus ja, je ziet bewegingen naar voren toe. Dus hè, dat je één keer per jaar de vlag hijst. Of dat je het bespreekbaar maakt. En in Oldebroek zie je eigenlijk de weg weer terug. Dus je trekt het terug. Kijk, hier in Elburg wordt die niet gehezen.
1: Maar wat is buiten even een ander gemeenteraad? Maar wat is er veranderd in Oldebroek ten opzichte van een jaar geleden?
0: Nou ja, CVO is de grootste geworden van de verkiezingen. Hè? De CVO van Tom de Nooyer. SGP is ook, heeft ook 4 zetels uit mijn hoofd. Samen hebben zij al de meerderheid. En dat is er gebeurd.
1: Ja, ja. Goed, ik heb even gelezen inderdaad over Tom de Nooyer dat hij de vlag onchristelijk vindt en alle soort dingen. Ja. Maar ja, daar is niks in veranderd een jaar geleden. Er was net zoveel christen liever in Oldebroek rond als nu.
0: Dat klopt inderdaad. Ja, en ja, dat zeg je inderdaad. Ja, hij noemde het onchristelijk. En nu ben ik zelf niet christelijk. Maar toen dacht ik al van onchristelijk. Gaat hij daarover, dacht ik. Ik vond het een vreemde uitspraak daar als de politiek zich daarmee gaat bemoeien.
1: Ja, ja, ja. Nou, het één ding wat me eigenlijk verbaasde. Want ik was dat ik een beetje op Facebook aan het zoeken was. Nou, ik denk, ja, goh, jij behoort ook. Nou ja, elke Nederlander behoort. Tot de LHBTI+. Wat dat betreft vind ik eigenlijk. Maar goed, jij bent gewoon getrouwd.
0: Klopt. Ja,
1: dus hoe komt het dan dat jij hiermee bezig bent dan?
0: Nou, het begon dus heel ludiek. Onrecht. Het begon heel ludiek. Ik dacht, ik plaats die regenboog in de krant. Dat was eigenlijk mijn eerste idee. Een advertentie in de krant. Omdat ik dacht, nou, de gemeente die hijst er niet meer. Ik dacht, dat moet vast heel vervelend zijn voor een grote groep. Dus ik dacht, nou, dan plaats ik hem in de krant. Gewoon zelf, ludiek, leuk
1: gewoon
0: idee.
1: In de huis-in-huis of zo.
0: In de huis-in-huis, ja. En van het een kwam het ander. Wat mensen bijgezocht. En toen was het een halve pagina. Toen zei iemand, nou, maak anders zo'n link aan. Zo'n inzamelingsactie. Dus ik dacht, nou, is goed. Doe ik. En nou, dat werd een hele pagina. En toen al heel snel twee hele pagina's. En toen ben ik me er echt in gaan verdiepen. En toen kwamen de verhalen tot me. En toen dacht ik, jeetje, hier speelt echt heel erg veel. En toen, die mensen die hebben mij ook gevonden. Die hiermee zitten. En die juist eigenlijk vonden van, nou, wat mooi dat onze gemeente dit één keer per jaar doet. En daarnaast nog dat beleid natuurlijk. En die zien eigenlijk, die horen dan nu dat de regenboogvlag onchristelijk is. En dat ze stoppen met het beleid. En dat was geen fijne boodschap voor ze. En toen dacht ik, nou, we moeten meer doen. Ik moet nog iets meer doen, dacht ik.
1: En toen?
0: En toen heb ik, had ik het idee van, nou, we gaan met wat mensen op de donderdag, afgelopen donderdag is dat, bij het gemeentehuis staan met een regenboogvlag.
1: Demonstreren, ja.
0: Ja, ik dacht, ik ga er staan met een regenboogvlag. En ik dacht, ik zie wel wie er nog meer komen staan. En dat waren een hoop mensen.
1: Heb je ingangen in de televisiewereld en radiowereld nog als of niet?
0: Nee.
1: Dus het is gewoon automatisch eigenlijk ontstaan?
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
1: Want ik verbaas, was het donderdag de NOS?
0: Ja, Journaal? NOS was er. Ja, ja. Hart van Nederland, RTL, van alles. Ja, ja, ja.
1: Ik denk, god, het Oldebroek.
0: Ja, maar het is ook wel uniek hoor, zo'n beweging terug.
2: Dat is inderdaad vreemd, een beweging terug. Net wat je zegt, kijk, je hebt natuurlijk best wel dorpen en er zijn er meer en die gaan we niet allemaal opnoemen. Maar ik begrijp best wel daar vanuit de christelijke hoek dat er mensen voor en tegenstander zijn. Dit, dat. Maar als dat al jarenlang het geval is, dan is het inderdaad een weg terug. En dat zie je niet vaak, nee. Nee,
0: nee, en als zij zeggen het gaat om de vlag, hè, dus, hè, want een streng gereformeerd of christelijk traditioneel, het gaat om de vlag, daar hebben we problemen mee. Ja, daar kan je het over hebben natuurlijk, hè. Dan geen vlag, of dan doen we het ergens anders, of dan verzinnen we daar iets anders op. Alleen op het moment dat ze zeggen van, nou, we stoppen met de vlag en al het beleid, ja, dan is eigenlijk van, we hebben het er niet meer over. En dat vind ik een kwalijke zaak.
2: Ja. Ja, dat het ook landelijk wordt, dat snap ik ook wel. Maar dat is natuurlijk een loopvuurtje als dat ergens terecht
1: gaat. Ja, nee, dat is duidelijk, ja. Want waar staan we nu?
0: Hoe bedoel je, waar staan
1: we? Nou ja, waar staan we nu? Je bent de televisie, diverse tv-zenders zijn er geweest en al zo'n dingen. Hoe staat het nu op dit moment? Ik heb begrepen, maar dat heb ik misschien verkeerd. Maar je bent ook min of meer bedreigd.
0: Tijdens de demonstratie zelf, dat was wel mooi trouwens. Ik had eigenlijk verwacht, omdat ik dus op Radio 2 ochtends nog een oproep had gedaan van nou, kom allemaal naar Oldebroek dan en dan. Ik had eigenlijk verwacht, heel eerlijk gezegd, dat het nog veel drukker zou zijn. Dat er misschien wel 600-700 mensen zouden staan.
1: Dat is zoiets een project X, hè, wat we destijds in Groningen hebben
0: ik
1: gehad.
0: Ik dacht, er staan ze uit heel Nederland staan ze er straks. Dat hoopte ik stiekem een beetje, want dat vind ik wel mooi dat er veel aandacht voor is. Uiteindelijk waren het vooral heel veel bekenden.
1: Ja.
0: En heel veel mensen van de kerk, mensen van verenigingen, mensen die... Nou, iedereen kende elkaar eigenlijk een beetje. En dat ook ouders van mensen die er wonen, mensen die er lang gewoond hebben, mensen die er werken, die betrokken zijn. Dat vond ik toch eigenlijk nog wel mooier dan wanneer er 600 mensen hadden gestaan met een vlag. Dus dat was een heel fijne en mooie bijeenkomst. Alleen, het is wel zo, we hadden tot 7:30, want dan begon de vergadering. Ik had een dweilorkest en allemaal gezelligheid en leuke dingen. Ondanks dat het een serieuze boodschap is natuurlijk. En toen, tegen het einde werd me wel verzocht door iemand van de gemeente om zo snel mogelijk af te kappen en de mensen één kant op te sturen. En zorgen dat ze in de auto stappen en zo snel mogelijk weggaan hier. Omdat het toch niet helemaal veilig was volgens de politie.
2: Ja, heb ik ook begrepen, ja.
0: Ja.
2: Ja, en op een gegeven moment ging de sfeer de verkeerde kant op. Hè?
0: Ja, de sfeer werd minder inderdaad. En er kwamen ook, het idee was dat mensen zich richting het gemeentehuis zouden gaan verzamelen. En er was ook een andere demonstratie. Daar heb ik eigenlijk geen last van. Niet echt last van gehad. In de zin van dat die mensen nou heel vervelend waren. Maar daaromheen verzamelden zich wel mensen die kwaad wilden.
1: Ja, dat zie je natuurlijk ook rondom die asielzoekers. En er komen altijd verkeerde mensen erbij die gaan rellen.
0: Ja, die willen rellen inderdaad. Ja,
2: dat heb je tegenwoordig met die demonstraties. Maakt niet uit waar het over gaat.
0: Klopt.
2: Er zijn altijd groepen die gaan en denken, daar heb je weer een demonstratie. Ja. We gaan en zeggen, we hebben toch niks te doen. We gaan die kant dus even.
0: Precies. Ja. Terwijl de mensen die er staan, die hebben gewoon een goed punt. Die willen opkomen. Die willen zichzelf. Die hebben daar ook niks mee te winnen als het zo uit de hand loopt.
2: Nee, en de andere partij staat er ook. Dus, en net wat Rob zei, hoe gaat het nu verder? Want dit is natuurlijk nu een besluit. Het houdt op. En ga je het nu één keer per jaar weer een advertentie zetten? Of wat?
0: Ik ga doen wat nodig. Kijk, ik heb dit is zo gelopen. Dat ging eigenlijk heel vanzelf. Nu heb ik, er is nog geld over. Daarvan wil ik een steunpunt oprichten samen met iemand uit de gemeente die LHBTI'er is. Inloopavond te organiseren, voorlichting. En om sowieso minimaal één keer per jaar die vlag te hijsen in oktober. Heb ik al wel gezegd, 11 oktober dit jaar valt op een zondag. Natuurlijk doen we dat dan niet op een zondag. Want er zijn een hoop mensen die dan met andere dingen bezig zijn. Dus dan doen we dat natuurlijk niet op die zondag. Dat wil ik maar gelijk even gezegd hebben. Maar ik kan me voorstellen dat er dus inloopavonden en voorlichting en de vlag dus.
1: Ja. Dus ik kan me ook voorstellen, de mensen die het inderdaad niet mee eens zijn, dat die vlag niet gehagen, dus met jou met eens zijn, dat die straks in 11 november of 10 november of 9 november, oktober.
0: Oktober, 10 oktober zou het dan zijn. Ja.
1: Massaal bij hun huizen de vlaggen worden hoog.
0: Dat is al gebeurd zelfs. Ja? Dat er mensen regenboogvlag hebben gehangen. Zelfs de Kruiskerk heeft de vlag de hele dag gehangen. De Pauluskerk ook, begreep ik. Dus die kerken hadden hem al hangen. Er was een ondernemer die heeft hem gehangen. Iemand thuis, die is dan weer gestolen. 'S nachts, de nacht erna. Dus dat is iets minder. Maar goed, hij is al gehangen. Ja. Hij heeft al gehangen. Ja. Maar het gaat natuurlijk niet om die vlag. Hè. Het gaat om wat erachter
1: is.
0: Het gaat
1: om een symbool. Erachter. Maar goed, hebben we er wat mee bereikt in het hele verhaal? Nog niet, denk ik.
0: Nou, jawel. Ja. Jawel. Ik heb echt reacties gehad van mensen. En ik zou heel eerlijk zeggen, ik wist niet dat het zo erg was. Kijk, wat je al zei, ik heb een vrouw. Ik ben gelukkig getrouwd. En wij kunnen lekker samen hand in hand lopen over straat. Ik hoef nooit na te denken van, ben ik wel te veel? Ben ik niet te dit? Ben ik niet te dat? Maar deze mensen, die zijn daar wel heel erg mee bezig. Van, ben ik niet te gay? Kom ik niet te...
1: Die zijn de hele dag mee bezig.
0: Die zijn er mee bezig, van jongs af aan al. En ik krijg verhalen nu van mensen in de inbox die zeggen van, ik durfde niet te komen, want mijn ouders weten niet dat ik, of iemand die zei van want niemand weet het verder. Ik durfde niet te komen, maar ik heb wel gezien dat er heel veel mensen stonden, ook mensen die ik ken, en dat heeft me toch wel heel erg goed gedaan. En dat is al iets wat we dan hiermee bereikt hebben.
1: Ja. Politiek gezien, vanuit de gemeente, is daar nog verder wat reactie gekomen?
0: Ja, in de vergadering zelf, de oppositie bestaat uit 3 partijen, ChristenUnie, CDA en Sociaal en Duurzaam Oldebroek. En die hebben alle 3 dit wel meegenomen ook in de en de coalitie trouwens ook, die hebben het ook meegenomen. Ze hebben erop gereageerd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, duidelijk. We gaan even muziek luisteren, Peter of Egbert.
2: Ja, en dan denk ik dat we even doorschakelen naar de Dorrespijk. Want het gaat nu om feest in de tent. Dus dan moeten we even. En dan gaan we weer terug, ja?

0: Ja, luisteraars, we gaan eventjes tussendoor. Dus ik kom nog even terug op het LHBTI+ vlag, et cetera, et cetera. Van Oldebroek. En we gaan eerst even luisteren naar een interview die genomen is door Jerry over de doorspijkdagen. Zeg ik dat goed, Egbert?
1: Ja, de doorspijkdagen. Dus niet door met een N, maar door. En die gaat inderdaad even een interviewtje rondje langs de velden. Die is daar zaterdag geweest en die komt wat mensen tegen. En die uiteindelijk met de voorzitter hoe het allemaal is afgelopen.
2: Zaterdagochtend op de Lage Weg in het prachtig mooie Doornspijk. En niet zomaar een zaterdag, want het is vandaag zaterdag 11 juli. De tweede dag en ook de laatste dag van de Doornspiekse dagen. Gisteren was een groot feest met een tent. Ik heb al in de vesting vernomen van iemand die een partner heeft die het feest heeft meegemaakt gisteravond. En die zei, nou, het was zo te merken heel erg gezellig geweest gisteren. Ik denk niet dat hij vandaag nog gaat. Dus dat was heel gezellig, naar we mogen aannemen. Wij zijn van de Loe zijn er wel nog even bij op zaterdagochtend om eens de stemming te peilen bij de Doornspiekse dagen op de markt. En nog eens met mensen te spreken van de organisatie hopelijk om te kijken hoe alles ook officieel verlopen is. En we gaan nog even wat gesprekjes voeren met bezoekers op de markt en ondernemers die hier staan. Ik ben bijna bij het terrein aangekomen. Ik zie een heel grote stelling met de Doornspiekse dagen erop. Ik denk dat ik gearriveerd ben. Het ziet er heel erg georganiseerd en heel erg professioneel uit. Ik ben heel nieuwsgierig. We gaan maar eens even kijken. We zijn inmiddels op het terrein van de Doornspiekse dagen. En helemaal aan het begin van het festivalterrein staat de brandweer. Goedendag, meneer.
3: Ja, het is niet te missen, hè?
2: Nee. Er wordt al flink wat geblust, zie ik. Want zijn kinderen zijn zeg maar een blusspel aan het spelen.
3: Ja, als kinderen maar water hebben, dan vinden ze het geweldig. En het is nog wel effectief ook. Je leert ze omgaan met de gevaren die in huis zijn. En krijg je toch iets gevoel erbij.
2: Prachtig. En heeft u er nou al een kleine brandblusser tussen gezien lopen?
3: Ja, al wel een paar. Maar daar mogen we ons nu nog niet over uitlaten. Dat doen we aan het eind van de dag. Ja.
2: Maar u ziet, de vijver is wel gevuld met nieuwe brandweerlieden, denk ik.
3: Ja, het wordt wel steeds moeilijker om mensen te krijgen. Dus als er nog mensen vrijwillig zich aan willen melden, dan kan dat natuurlijk bij Brandweer Elburg of Brandweer Nunspeet. En wij komen uit Oldebroek.
2: Ja.
3: En eigenlijk wordt in de hele regio worden er nog wel mensen gezocht.
2: Ja, kijk. Nou, dus mensen bij de vrijwillige brandweer. En ik zie hier, er wordt naastig en gemotiveerd geblust. Dus dat mag nog niet erop af, maar mag over 10, 20 jaar zit dat wel snor, denk ik.
3: Ja, het zit zeker snor. En als ze het goed doen hier, dan krijgen ze nog een diploma ook. Dus ja, wat wil je nog meer?
2: Prachtig. Nog een hele fijne dag verder. En bedankt.
3: Ja, jullie succes met de uitzending.
2: Bedankt. Hey, bedankt. Ja. En na de brandweer zijn we aangekomen bij de stand waar we van Stal de Veluwe, zie ik op het shirt van mevrouw staan. Kom koe knuffelen. Wat een goed idee.
4: Ja, tegenwoordig is het helemaal een hot item, hè? Koe knuffelen. Ja. Dus wij dachten, we zetten zo'n bordje er neer. En er zijn net al verschillende kinderen bij de koeien in geweest.
2: En zijn het speciale koeien of zijn het gewoon twee willekeurige koeien?
4: Nee, wij fokken dikbillen. Dat zijn Belgische blauwe. Het is een Belgisch blauwe ras. Ja. En dat kun je wel zien, hè, aan het formaat, dat het toch andere koeien zijn dan de gewone koeien.
2: Ja. En zijn ze geschikt om mee te knuffelen of is het gewoon het ras wat u kweekt?
4: Wij fokken dit ras, maar wij hebben ook jonge kinderen. Dus als die kalfjes geboren worden, die gaan automatisch al bij die kalfjes in. En dan worden ze vanzelf eigenlijk al mak.
2: Prachtig. En doet u dit ook bedrijfsmatig of is het gewoon voor vandaag opgezet?
4: Nee, wij, wat kun je noemen, uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Hè? Ja. Inmiddels hebben we 20 koeien, dus ik weet niet of dat hobby is of bedrijfsmatig. Laten we maar in het midden.
2: Ja, het is ook een gevoelig onderwerp tegenwoordig, dus ik ga er ook niet over uitlaten. De zorg loopt over. Ik denk dat een koe knuffelen misschien wel effectief is dan een uurtje de psychiater. Wat denkt u?
4: Nou, absoluut. Het schijnt heel rustgevend te zijn. Die koeien zijn lekker warm. Dus als je er tegenaan gaat liggen, dan voel je die hartslag en die warmte. En het schijnt dat mensen daar heel rustig van worden. Ja.
2: Ik vind het prachtig. Ik hoop dat er nog veel geknuffeld gaat worden vandaag. Bedankt voor het interview tot dusver.
4: Graag gedaan.
2: Oké, tot ziens. Dag.
3: Hartelijk bedankt.
2: Hè. Egbert, we gaan zo praten. Ik ga nu de organisator spreken.
1: Ja, Henry Hofmeijer, dat is de voorzitter.
2: Meneer Hofmeijer.
5: Goedemiddag.
2: Mijn naam is Jerry Jalon van de lokale
6: omroep. Goedemiddag. Dag.
2: Ik zei net, ik was net op de radio en daar zei ik van, als je door Biddinghuizen reed, heb je vaak geen idee wat er bij Lowlands allemaal op touw wordt gezet. Als je hier over de Zuiderzeestraat wegrijdt, heb je ook geen flauw idee wat hier allemaal op stapel staat.
6: Inderdaad,
2: Eerste keer?
5: Eerste keer en we hebben meteen ja, goed uitgepakt, ja. Groot uitgepakt. We hebben natuurlijk het weer, dat is ja, het weer mee.
2: Ja.
5: Iedereen was positief. We zijn hier half februari mee begonnen. Dus best wel een korte, ja, een korte periode gehad om alles op te starten.
2: Ja.
5: Maar iedereen was meteen positief.
2: Ja.
5: Ja.
2: Ik heb begrepen, er zit best wel wat organisatiekracht ook achter. Met flink wat krachtige namen, zullen we maar zeggen.
5: Ja.
2: U bent voorzitter van
5: ik ben de voorzitter. Voorzitter, maar ja, we doen het met z'n allen.
2: Zeker.
5: Want ik ben maar een kleine pion in het hele... In hele gebeuren.
2: Je bent, de som is meer dan, geheel is meer dan de som der delen, zeg
5: ja,
2: maar.
5: Ja, zeker, zeker. Dus er moet er iemand voorzitter zijn.
2: Ja.
5: Ik had ook wel wat anders willen zijn. Ja. Dus hoeft voor mij niet per se. Maar ze hebben meteen gezegd, Henry, jij wordt voorzitter. Dus ik heb dat opgepakt. En,
2: En is dit nou zeg maar, het beginniveau? Of is dit zeg maar, meteen zeg maar, gewoon waar het moet zijn?
5: Ja, weet ik nog niet.
2: Nee.
5: Kijk, dit is het eerste jaar en we gaan binnenkort evalueren en dan gaan we kijken wat we verder gaan doen. Maar dit wordt zeker niet een eenmalig evenement. We gaan het elk jaar doorzetten. Ja. En er zullen zeker nog puntjes zijn dat we binnenkort gaan zeggen, jongens, dat gaan we anders doen of niet meer of wel erbij. Dus, dus ja.
2: Gisteravond in de feest. Ik sprak iemand in de feest inmiddels. Die zei, mijn man is gisteravond naar het feest geweest. Het is maar goed dat het vandaag niet is, want hij komt vandaag niet.
5: Oh ja, nee, het feest is goed geslaagd. Hij begon 6:30 met een kinderdisco. En we waren wat meteen vol.
2: Yeah.
5: En we hadden 8 uur huldiging van de DSV, van alle jeugdhelftalletjes. Dus er zijn gisteren voor mij 70 kinderen gehuldigd.
2: Yeah.
5: Maar alle ouders komen ook mee en opa oma, dus de tent zat al vol.
2: Ja. Er waren ook wel iets meer mensen waar jullie gedacht hadden, hè?
5: Ja, zeker.
2: Het is allemaal goed gelopen, heb ik al gehoord.
5: Super verlopen, we hadden alles goed in hand. Maar iedereen had gewoon zin in een feestje. En Doornspijk is natuurlijk niet een heel groot dorp. Kijk, Elburg gebeurt natuurlijk veel meer het hele jaar door.
2: Mm-hmm.
5: En daar heb je verschillende braderieën. En hier heb je gewoon niet veel.
2: Nee.
5: Dus iedereen was gewoon positief. En ook alle jeugd, super gedragen. Mm-hmm. Alleen maar lof.
2: Ja, ik denk dat dat terecht is. En ik weet wel zeker dat dat terecht is. En ik denk ook Doornspijk en de Doornspiekse dagen. Als Westerling goed uit...
5: Zonder hen.
2: De Doornspiekse dagen.
5: De Doornspiekse dagen, ja.
2: Dat is iets waar de hele gemeente trots op mag zijn, denk ik.
5: Ja, super trots. Hier wonen mensen die tegenover hebben net mee gepraat. Je woont hier 62 jaar. Die man kwam bij me. Hij zegt, Henry, wat mooi. Hij zegt, ik woon hier 62 jaar, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt.
2: Nee, kan ik me voorstellen.
5: Dus die mensen, dat is iedereen is zeer positief. Ja.
2: Henry, mag nog één vraag aan jou stellen, want ik zou binnenkort naar een festival gaan in Groningen, een groot festival, dat is afgelast omdat de organisatie de vergunningen niet op orde kreeg. Nou, dat is balen, want er zijn 20.000 mensen die dan zeg maar een kaartje hebben voor. Hoe hebben jullie de medewerking van de gemeente ervaren?
5: Heel goed, alle lof, echt alle lof voor de gemeente. We hebben daar we hadden natuurlijk best wel een korte periode. We hebben meteen de eerste vraag gesteld, dit willen we en kan dat in die termijn. En toen zijn ze al heel snel, je moet er wel heel veel aan doen, dat wisten we ook, maar het gaat lukken.
2: Kijk.
5: Dus er was meteen en ze hebben gewoon alle medewerking verleend, dus ze hebben ons niet laten zwemmen.
2: Ja.
5: Gewoon ook met dingen, gewoon jongens let hierop, let daarop en gewoon, zoals hier vanmorgen ook, naar net hoeven en even rondgeleid, alle lof.
2: Ja.
5: Dus alleen maar winnaars.
2: En zeg ik dan even heel subjectief, op mijn eigen mening, dat is dubbel en dwars terugbetaald denk ik voor de gemeente ook.
5: Ja, zeker, zeker. Een maatschappelijk belang.
2: Zo is dat.
5: Daar ging het om en dat was ons doelstelling. Ondernemers bij elkaar brengen, mensen bij elkaar brengen, kinderen die hebben allemaal plezier. Ik spreek dat hier op het ondernemersplein. Heel veel mensen zeggen, we zijn elke dag druk, we zijn elke dag bezig. Je hebt nog geen tijd voor elkaar.
2: Nee.
5: En we zitten in dezelfde sector. En die mensen die praten nu samen, die zeggen, jij hebt dit. En dan kunnen we dit een keer van elkaar lenen of eens een keer andersom.
2: Ja.
5: We hoeven niet te kopen, dus alleen maar winnaars. En nogmaals, we hebben dit met een heel stelle poorten gezet. Een paar mensen die hebben gewoon echt heel werk gedaan, dat ze Peter Rastak en Jacob Witting, die hebben gewoon overal mee geholpen en gelukkig. Want alleen had ik dat nog gekund, nooit hebben.
2: Ik moet nu naar een boekpresentatie in de Elburgse vesting. Om even in te leven, dit boek is wat mij betreft nog niet dicht. Het volgende hoofdstuk, toch?
5: Nee, dit boek is nog lang niet dicht en we gaan binnenkort nogmaals evalueren en gaan we kijken wat we gaan doen. Maar iedereen is zo positief en we gaan het... Zeker doorzetten, zeker. Maar dat was van de woorden ook al de insteek. We gaan het niet in één jaar of niet een eenmalig evenement van maken. We gaan het zeker doorzetten. En we gaan binnenkort kijken wat we gaan doen. Maar we gaan niet meer in februari beginnen.
2: Alle goed, Henry.
5: Hey, bedankt, hè.
2: Graag gedaan.
0: Ja, Jerry, bedankt voor het interview. En jij bent er geweest, begrijp ik. In Doornspijk. Hartstikke mooi weer natuurlijk.
1: Ja, alles zat mee. Maar zat ook gewoon perfect voor elkaar. Goede organisatie. Niet alleen die feesttent, maar gewoon 120 kramen in het hele dorp, zeg maar. Ja. Daar begon het al mee. Dus ook voor die mensen, maar ook voor de jeugd. Heel veel te doen met scooters en squatterijen. En met de brandweerspuit. Lekker elkaar nat spuiten. Dus de kinderen hadden echt de dag van hun leven. Daarnaast twee weilanden met evenemententerrein. Waarvan er één. Een ondernemersplein was, zeg maar, waar ondernemers hun producten konden aan de man. Dus wat autogarages en van allerlei nog wat. En ook waar ik stond met Levi, daar hadden wij racemotoren van vroeger en van nu. En die van Levi, promotieteam, maar daarnaast allemaal mooie oude tractoren en oude bromfietsen. Dus ja, het was echt van alles wat te doen. En die feesttent die was ook nuttig, want dan konden ze mensen ook nog in de zon, dus schaduw gaan zitten met lekker doorwaaien. Daar konden ze broodjes eten en er was echt heel veel te doen. Goed georganiseerd en ook goed afgelopen.
0: Trekt zo'n markt ook een heleboel mensen van naar buiten of is het echt puur voor de
1: Ja, dat de kan ik niet helemaal zien. Ik zie er wel een hoog Doornspijkgehalte, maar dat lijkt me ook logisch. Want het was vroeger de boerenmarkt en ik heb begrepen van deze organisatie, jongens, die ken ik wel. Dat ze zeggen, nou als we het dan toch moeten overnemen dat het gestopt is, dan liever in juli. Want dan is niet iedereen op vakantie. En dat was in de tweede week augustus normaal gesproken in Doornspijk wel. En daar was altijd al vaak van, ja, dan ben ik er niet, want we zijn op vakantie. Dus hun hebben nu de kans gegrepen om die datum te verplaatsen. En dat is één. En ten tweede, ja, hier zit natuurlijk een hoop spirit in met ondernemende mensen. Ja, en als je 60 vrijwilligers hebt, dan kun je iets bereiken. Ik heb al gezegd, ook tegen de organisatie vanmorgen ook nog gesproken en voor zaterdag, het is allemaal nu roze geur en maneschijn en alles kon niet beter, zeg maar. Het weer was, dus alles, iedereen was nieuw, enthousiast, weet ik het allemaal. Ik zeg, je moet het proberen wel 5 jaar te kunnen volhouden, want je zult zien dat er over een jaar of twee dat mensen van die vrijwilligers denken, nou, okay, ik ga er nu eens even gezellig feest vieren en laat het een ander het maar doen. En als dat gebeurt, ja, dan heb je kans, zoals bij Winter in de Vesting, dat op een gegeven moment ingehuurd moet worden mensen. En dan kan het weer niet uit. Dus ik wil niet negatief zijn, maar die kant kan het opgaan. Ja, het is nu allemaal hopen dat het zo blijft, laten we zo zeggen.
0: Ja, perfect. Nou, luisteraars, we gaan afsluiten met Kjeld over de gemeente Oldebroek eigenlijk, Kjeld. We hebben al voldoende gehad over het hele verhaal. Ik vind het heel mooi. Ik vind het echt heel mooi dat jij uit niet die gemeenschap toch gegeven om de kar hebt getrokken. En daardoor ook misschien wel toe van alles schemelijk allerlei nieuws gebeuren. Maar we hebben ook een dominee.
7: Ja, sterker nog.
0: En die
7: nog
0: is namens de organisatie gaan praten ook.
7: Ja, hij stuurde me eigenlijk een berichtje. Ik had het aan een initiatief dus. En Tom de Nooijer noemde de vlag onchristelijk. Dat is bij veel christenen in het verkeerde keelgat geschoten. Deze dominee die stuurde mij een berichtje van, nou wat mooi, ik zie wat je doet. Hè, en wat mooi, want ik ken heel veel verhalen uit mijn werk hier in Oldebroek, in Wezep. Van mensen die hier dus mee in de knoop zitten, die in de kast zitten, die niet uit de kast durven omdat ze bang zijn dat ze de ouders niet accepteren of dat de omgeving niet accepteert. Dus deze dominee, ik dacht, ik ga eens met hem babbelen, kijken of hij wat kan toevoegen hierin. Want ik kan het zelf wel zeggen, maar ik woon 3 jaar en had in mijn broek. En ik heb het, dan zeggen ze van leuk dat je dat allemaal hoort, maar wie ben jij nou duidelijk, eigenlijk? Hè? Maar deze man die werkte er al super lang als dominee jaren en die kent de verhalen dus uit eerste hand. Dus ik dacht, het zou mooi zijn als hij komt spreken. Ook omdat ik ben zelf niet christelijk, zoals ik al zei, maar ik vind wel, je wil niet dat je een soort LHBTI tegenover christelijk gaat zetten.
0: Nee, zeker
7: want dat,
0: niet.
7: Er zijn heel veel christenen die juist dit zien als teken van naastenliefde en op een hele andere manier erin staan dan Tom de Nooijer en zijn coalitie. Dus ik dacht, ik ga eens babbelen met hem. Nou, een heel mooi gesprek gehad met deze Han Wilmink en hij heeft gesproken ook. En toen dacht ik eigenlijk van, ik zou ook wel willen dat hij in de raad wat zegt. Hè? Omdat om het toch mee te geven aan de coalitie. En ook omdat het een man is van de kerk natuurlijk. Een dominee. En dan heeft dat toch iets meer gewicht dan wanneer ik dat zou doen. En hij kent de verhalen uit eerste hand van mensen die bij hem komen. Dus ik dacht, ik laat hem ook in de raad. Of ik vraag hem of hij ook in de raad wat wil toevoegen. Nou, dat moet eigenlijk 24 uur van tevoren.
0: Ja.
7: Maar daar moet de raad daarover beslissen. Die kunnen dan zeggen van, dat is prima. Dat willen we wel. Meestal gebeurt dat ook. Dus ik was met stomheid geslagen toen deze Han Wilmink wilde inspreken en toen daarover gestemd moest worden. En toen de coalitie, de SGP, dus CVO en ABO, tegenstemden. Dus ze hebben de dominee mocht niet inspreken.
0: Wat vond hij er zelf van?
7: Het was voor hem heel dubbel, want hij had toen net goed nieuws gekregen over een woning waar hij een bot op had uitgebracht en zo. En op dat moment, precies kon hij niet inspreken. En hij was daar heel boos van, omdat hij, hij kent verhalen van zelfdoding. Hij kent verhalen van jonge mensen die doodongelukkig zijn met hoe ze zijn, terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft. En die verhalen die wilde hij ten eerste buiten brengen bij de demonstratie. Dat heeft hij gedaan, gelukkig. Dat heeft op heel veel mooie reacties heeft hij daarop gekregen. Maar ook in de raad tegen de mensen die er uiteindelijk over gaan. En het woord werd hem ontnomen eigenlijk door de coalitie. En dat vond hij heel, heel, heel jammer.
0: Ja, duidelijk. Mooie actie, dat begrijp ik. Alleen vaak eindigen dit soort acties ook op over een paar weken op nul. Zeg ik iets raars?
7: Ja, je zegt iets raars hoor.
0: Je zegt iets raars hoor. Je probeert even boven water krijgen om je verder gaan nemen.
7: Ja. Dat weet ik wel. Ja, nee, dit is pas het begin. Kijk, zo'n advertentie, dat is mooi. Dan heb je de monden raken dan een beetje los. En dan vinden mensen er wat van. Dat is belangrijk dat je het erover hebt. Hè? Want je hoeft er niet mee eens te zijn met die vlag. Ja. Als je het er maar over hebt. Als je maar met mensen om gesprek gaat. Van hoe zien jullie dat? Maar daar stopte het college mee. En dat snap ik niet. Dat ze zeggen van we hebben het er niet meer over. Dit bestaat eigenlijk niet. Iedereen valt onder de Nederlandse vlag. Dus we hebben het er niet meer over. En dat raakt me. Dus dan moeten we het zelf doen, hè, erover hebben.
0: Kijk, je opmerking van iedereen valt onder de Nederlandse vracht, dat is wel logisch natuurlijk.
7: Ja, is ook zo, tuurlijk. Maar ouderen ook. Maar je hebt toch ook speciale aandacht voor ouderen. Hè? Eenzame ouderen bijvoorbeeld, die vallen ook onder de Nederlandse vlag. Zeg je dan van we gaan niet meer iets speciaals, veteranen. Of,
0: dat is duidelijk. Ja. Dus je hebt nog een hele lange weg te gaan eigenlijk.
7: Ja, ik ben pas klaar op het moment dat iedereen zich veilig voelt en veilig is. Hè, want het gaat niet om een gevoel, maar het gaat ook om feiten, om cijfers. Dat ze normaal over straat kunnen. Zonder geweld, zonder pesten, zonder...
0: Het lijkt me niet zo in Oldenbroek dat je niet normaal over straat kan lopen.
7: Nou, dat dacht ik ook. Ik dacht ook, dat valt wel mee. Alleen, afgelopen donderdag onderweg naar de parkeerplaats zijn de mensen toch ook... uitgescholden, bekogeld met water.
0: Maar goed, dat heb je rond asielzoekers ook. En dan komen er een aantal demonstraties. Er komen er een aantal mensen bij die inderdaad herrie gaan maken.
7: Ja, dat klopt. Maar goed, feit is wel dat suïcidecijfers, en dan moeten we zo misschien ook even zeggen, dat als mensen er zelf mee struggelen of mee zitten, dat ze dan gratis kunnen bellen naar 113 of naar 113.nl. Mm-hmm. Heb ik dat ook even gezegd. Dat is wel belangrijk, denk ik. Maar dat de zelfmoordcijfers zijn hoger onder deze groep. Geweld is hoger onder deze groep. Dat is in heel Nederland, maar ook in Oldenbroek. Zeker in Oldenbroek. Dat is een hele traditionele christelijke gemeente. En dat is heel erg mooi. Want mensen staan voor elkaar. En mensen beschermen elkaar. Alleen soms beschermen ze elkaar van het verkeerde. En ik denk dat er nog een hoop onwetendheid is. En een hoop angst voor LHBTI'ers. Ja. En voor wat dat met zich meebrengt. En ik denk dat het belangrijk is dat je het daarover hebt met elkaar. Ja, praat erover met elkaar.
0: Dat is duidelijk. Een laatste vraag. Heb je een idee hoeveel gemeentes in Nederland de regenboogvlag...
7: Ja, ik heb daar vandaag eens naar gekeken. En je hebt volgens mij 60 regenbooggemeenten.
0: Ja.
7: Die hijsen hem
0: volgens mij. Wat is een regenbooggemeente? Die staat er echt 100% achter? Of hoe moet ik dat zien?
7: Ja, volgens mij hebben zij een soort intentieverklaring. Ik weet het niet precies hoor. Dit is even, maar volgens mij zeggen zij van wij staan echt achter deze groep. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat deze groep helemaal op gelijke hoogte komt als de rest van de samenleving. Dat is een regenbooggemeente. En er zijn nog veel meer gemeenten die hem ook hijsen. Eén keer per jaar of vaker.
0: Ja, dat is duidelijk. Egbert, heb jij nog een vraag?
1: Nou ja, goed, ik zat zo eens even na te denken. Hè, want ik wist niet dat het één keer per jaar was hoor. Ik dacht ook
0: dat het hele jaar was, maar dat is niet zo.
1: Nee, maar even daarop door te beduren. Als we dit even helemaal vergeten, we gaan even 2 jaar terug in de tijd, zeg maar. Dat betekent dat 1 keer per jaar ging die vlag dus werd gehesen.
7: Ja.
1: En toen was er nooit wat aan de hand. Als ik heb er nooit wel van gehoord.
7: Klopt.
1: Dus toen die vlag gehezen werd, dan vond iedereen van goed, dan moet maar een dag de andere kant op kijken als je daar een ekel hebt. Maar in ieder geval, nu werd het zo opgespeeld. Ja, ja. Dit wordt, ik wil niet zeggen, een burgeroorlog of zo, maar het gaat wel een beetje harder tegen elkaar. En het gaat natuurlijk ook ergens over. Het is ook goed inderdaad dat het in discussie komt, maar dat er eigenlijk nooit over gesproken is in die tijd. En nu die vlag weg moet, gaat
7: het. Nou, het is wel over gesproken hoor. CVO Tom de Nooy, die heeft wel wat ingediend om het te stoppen, om het tegen te gaan.
1: Toen ook al.
7: Toen ook al. Heeft hij. Maar toen kwam het er niet door.
1: Maar ja, ja, ja.
7: En nu wel.
1: Oh, dus hij had toen ook al dat.
7: Toen had hij ook al dat hij er tegen was.
1: Ja, wij volgen dat in Oldenbroek natuurlijk niet zoals
7: Nee.
1: Oké, maar dat was even. En nogmaals, ja, ik wist niet dat het één keer per jaar die vlag.
7: Ja, het is één keer per jaar. En voor die mensen die het betreft is dat heel belangrijk.
1: Ja, dat
7: is één keer per jaar in ieder geval weten. De gemeente staat achter mij. En op het moment dat ze dan dit doen, dan twijfel je eraan. En dat is natuurlijk wel eng.
0: Ja, duidelijk. Kjeld, dit is één kant van het verhaal. Daar sta ik 100% achter. Mm-hmm. Maar we gaan ook proberen een keer om Ton de Nooier uit te nodigen.
7: Zou ik ook graag mee in gesprek gaan, hoor, hierover.
0: Ja, maar hier in de studio denk ik dat dit niet echt het juiste moment is.
7: Nee, dat weet ik niet. Weet ik
0: dit is wel grappig. Maar goed, ik hou je even op de hoogte als Ton zegt van oké, ik kom. Hij is een paar jaar geleden mijn uitzending geweest. Ik kom een keer uitleg geven. Ja,
7: maar weet je wat het wel is? Die uitleg die geeft hij natuurlijk al. Hè? Dat staat in het coalitieakkoord. Die geeft hij op tv natuurlijk. Dat is hun beleid. Daar geven ze uitleg over. Straks als het in de raad komt, doen ze dat nog een keer. Dit is juist het tegenwerking vanuit de samenleving eigenlijk, hè?
0: Ja, correct. Ja. Ja.
7: Dus hij doet zijn verhaal. Zij vinden iets. Dat onderbouwen ze in meer of mindere mate. En op een gegeven moment komt er vanuit de samenleving een tegengeluid.
0: Ja, duidelijk. Ja.
7: Maar je kan hem natuurlijk uitnodigen.
0: We
7: gaan
0: in ieder geval de kans geven om tuurlijk, te zeggen. Kjeld, hartstikke bedankt dat je geweest bent. Ik weet dat je even wat tijd moest vrijmaken van je werk. Maar dat is perfect gebeurd. Egbert, jij ook hartstikke bedankt. En wij zijn de volgende week weer. Een prettige avond.
7: Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzeesgebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de